0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie.

0: Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Wolfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

the gentle touch of your skin.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: net als jij.
1: Studio Alphen.
2: You know the hardest thing.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Braassem. Welkom bij De Winter Draait Door. En we openen de show met Hugel en Solto en Jamaican, oftewel Bam Bam. Ja, Bam Bam, we gaan gewoon gelijk beginnen. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40 van deze week. Je krijgt een tip van mij en zo rond, nou wat zal het zijn, 8:50 ongeveer, krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. En daarin gaan we het megajaar 1996 een keer helemaal onder de loep nemen. En rond die tijd krijg je alvast een voorproefje. Onderweg Kevin samen met Roxy Dekker en Jij Hebt Mij. Daarvoor Baby Rexha met Faithless en New Religion. Maar hier is eerst de nieuwe single van Stella Lefty en die heet Boston.

Wat een regen viel er weer, hè, afgelopen week. Ik ben een beetje verkouden daardoor. Dus als je denkt, van praat hij een beetje door zijn neus? Ja, dat klopt. Ik ben verkouden. En dat is ook niet zo gek. Want de ene keer scheen de zon en de andere keer regende het kei en keihard. Nou ja, de komende week wordt het in ieder geval een stuk warmer. Dit weekend blijft het nog een beetje wisselvallig. Maar het wordt warmer. Houd de moed erin. Wij gaan snel door. Onderweg Shanna Spyro met Material Lover. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Alex Warren met Fever Dream. Maar hier is eerst de nieuwe single van Calvin Harris samen met Jessie. En die plaat heet Satisfy.

blijft toch lekker hoor, dat jazzmuziek. Ja, we hadden natuurlijk Carol Emerald, maar ja, die is gestopt. Nu hebben we Shanna Sparrow en laten we ervan genieten. We hebben er weer drie klaar liggen. Onderweg Justin de Wild met Cheerio, een heerlijke plaat. Daarvoor de N11 Trottelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is dat Justin Bieber, samen met Nicki Minaj. En die plaat heet Beauty and a Beat. Maar hier is eerst de nieuwe single van Trobi, samen met K en Jade Lauren. Hier is Hoog.

Nou, alsof hij de trein moet halen. Niet te geloven. Dat was een nieuwe single van Topperich samen met Ritz. En de plaat heet Queen Treatment. Je moet maar vinden wat je ervan vindt. Ik heb er zo mijn bedenkingen over straks. En dat is over ongeveer 20 minuten. Dan hebben we het tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin het megajaar 1996. Ik heb nu alvast een voorproefje om je een beetje in de stemming te krijgen. En dat gaat ongetwijfeld lukken met deze plaat. Hier is de Lemon Tree van Fool's Garden. MUZIEK

over 20 minuten in het tweede uur dus nog veel meer platen uit 1996. Ja, herkenbaar toch? Zeker weten. We gaan er weer drie doen. Onderweg Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Daarvoor de tip van mij, dat is de nieuwe single van Miss Montreal en die heet Schuilen. Maar nu eerst Harry Styles. Oh, ze lagen echt belachelijk afgelopen woensdagavond al voor de deur om als eerste, ja, op de eerste rij te staan bij het optreden van Harry Styles hier in Nederland. Je moet er maar zin in hebben. In die regen, ja, daar blijven liggen. En ze hadden slaapzakken bij er en tafeltjes en stoeltjes. En dan denk ik van, dan ga je naar binnen, laat je die spullen dan allemaal liggen. Ik heb geen idee, want dat kan je natuurlijk niet mee naar binnen nemen. Ja, ik zie je al lopen met een stoeltje en een tafel en een luchtbed. Nee, dat gaat ongetwijfeld niet lukken. Dus ik heb geen idee wat ze daarmee doen. Maar ja, ongetwijfeld dat ze het misschien bij de garderobe kunnen stallen. Tegen een bepaald tarief. Ik heb echt geen idee. Maar hier is in ieder geval Harry Styles. Je weet wel, die ene van One Direction. Met American Girls.

En net zoals Jenna Sparrow, ook jazz. Ja, dat komt weer helemaal terug. Olivia Dean was dat met So Easy. Ik heb er nog 3 klaar liggen en dan gaan we naar het nieuws, het lokale nieuws. En daarna het 2e uur van de winter draait door met het megajaar 1996. Onderweg Lil Kleine samen met Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek. Daarvoor Shakira met Zoo. Maar hier is eerst de nieuwe single van Jonas Blue samen met Mollife. En de plaat heet Edge of Desire.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Morbijlaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 maal een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Haaswouden-Rijndijk werd vierde op de puntenkoers en elfde op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als derde in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: De winter draait door.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van de Winter Draait Door. Welkom bij het megajaar 1996. Richard, nog bedankt voor het lokale nieuws. We zijn weer helemaal op de hoogte. En we openen dit uur met de Spice Girls en Wannabe. En het is steeds maar, ze komen bij elkaar, ze komen niet bij elkaar, ze komen wel bij elkaar, ze komen niet bij elkaar. Neem van mij aan, ze komen niet bij elkaar. Nee, gaat gewoon niet meer gebeuren. Nou, wat heb ik dit uur allemaal meegenomen? Natuurlijk alleen maar platen uit 1996. En dat zijn er een heleboel, dus ik ga snel door met de show. Onderweg George Michael met Fast Love. Daarvoor Madonna met You'll See. Maar hier is eerst Peter de Koning. Als je naar buiten kijkt, denk je, het is herfst. Maar hij zingt over de lente.

zal platen met een lange tijdsduur in 1996. Madonna duurde al redelijk lang en deze van George Michael duurde ook al zo'n beetje 5 minuten. Oh, ik ga platen overhouden, dat is niet de bedoeling. Onderweg de Fugees met Killing Me Softly. Daarvoor Queen met You Don't Fool Me. Maar hier is eerst No Doubt met...

Als Guus mee is met Per Spoor. We doen er weer even twee daarna. Onderweg Rob de Nijs met Banger Hart. De enige nummer 1 hit trouwens die Rob de Nijs heeft gehad. Maar nu eerst ja, een beetje in hetzelfde genre als Guus Meeuwis. Althans, hetzelfde item. Guus die had het over een vriendin die ver weg was en die zo snel mogelijk naartoe wilde. Want hij miste er. Nou, Everything But The Girl zingt er ook over. Hier is Missing.

heerlijke muziek uit 1996. Je luistert nog steeds naar De Winter Draait Door. Onderweg Wickfield met Sexy Eyes. Daarvoor Los Del Rio met de Macarena. Maar hier is eerst Joan Osborne met One of Us.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: natuurlijk helemaal die prachtige opname van Tanita Tigran. En dat was natuurlijk Twist in My Sobriety. En we begonnen natuurlijk met Brian Ferry, oftewel toen zat hij nog in Roxy Music, met The Angel Eyes. Ik wens je natuurlijk een hele goede morgen toe. Tot 12 uur, je wekelijkse portie Evergreens, Classicers en natuurlijk van die hele mooie hits uit het verleden. Ja. Erik, trouwens nog bedankt voor de afgelopen twee uurtjes.
1: Druk maar op een knopje en de jukebox gaat. Leven de muziek, joe, hey!
2: Vanuit het groene hart van de Randstad.
3: Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brasem. Kaag en Brasem.
0: Als je het allemaal weet. Ja, zeker. Ik heb voor je klaarstaan zo'n muziek van Kenny Dulfer. En ook natuurlijk de Golden Earring komt voorbij. Maar eerst deze blonde dame achter een hele grote vleugels van een paar leuke hits. Dit vond ik een hele mooie van haar. Sugar Me, hier is Lindsay de Pol.

Rambler. En daarvoor hoorde je natuurlijk Candy Dulfer. En Candy die speelde samen met gitarist Dave Stewart. En die zou je misschien kunnen kennen van de Eurythmics. Want hij speelde samen met Annie Lennox de grote hits van de Eurythmics bij elkaar. Dus zometeen muziek van Joe Cocker. En we gaan ook luisteren naar de Shoes. Want daar heb ik zometeen nog wat over te vertellen.

0: Wat een geweldige muziek allemaal natuurlijk uit de 60's. En er hoort nog een klein beetje een verhaal bij, want 18 januari werden ze 80 jaar. En dan heb ik het over Henk en Jan Verstegen. Want zij waren de leiders eigenlijk van de band. Het begon allemaal namelijk als een coverband, The White Shoes. En dat begon in Leiden en later Zoeterwoude. Op een gegeven moment kwam Theo van Nes, die kwam erbij.
1: Een zanger.
0: En gitarist Wim van Huis. Van Het Huis, zo moet ik zeggen. Ze hadden 12 albums. Daarmee waren ze een van de grootste Nederbeat bands aller tijden. Dan heb ik het over de Shoes. Ja, zeker. Op dit moment, ik weet het niet 100% zeker of ze het verkocht hebben, maar ze hadden een heleboel horeca-instellingen in Leiden. En dat waren allemaal van die hele goede horeca-instellingen. Ik ga geen namen noemen, want dat mag weer niet. Maar ik ben er meerdere malen geweest en dat was echt fantastisch. We gaan door met niemand minder als John Spencer.

ja, Freewave en in Leiden natuurlijk. Daar heb ik ook toen wel programma's voor gemaakt. En dat was natuurlijk helemaal in het teken van ja, de Italo-muziek. Dat hoorde je net ook inderdaad. Pino D'Angelo met Michela Idea. Here's a sweet.

natuurlijk van de Steve Miller Band, Abracadabra. En daarvoor ook nog No Mercy met de Please Don't Go. Volgende plaat, het is van een zangeres. Ze wordt, even kijken op mijn lijstje, 10 maart wordt ze 71 jaar. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Ik ga een bakje koffie inschenken onder de mooie klanken van Marianne Rosenberg. MUZIEK

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren...

0: jongeren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

is een mooie classicer. Old Town van Phil Lynott. En die zou je misschien kennen van Thin Lizzy. Want hij was namelijk een van de oprichters van die band. En we hebben ook nog gedraaid Lou Rawls met dat hele mooie You'll Never Find Another Love Like Mine. Welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen. Zometeen nog muziek van de Laaienlichter. Dan heb ik het over Gerard Cox. Maar we gaan eerst luisteren naar Aretha Franklin.

afscheid afgelopen jaar van Gerard Cox en ook van zijn ex-vrouw Joke Bruis. Maar dit was een prachtige opname natuurlijk. De Laaienlichter. Zometeen klaarstaan muziek van Snowy White. Ja, was ook samen met Phil Lynott. Die hadden we net. De oprichters van Thin Lizzy. Hier is Jimmy. After all the jets are in the boxes.

Nederhuis. Die krijg je er gratis helemaal voor niks bij. 1967. En ik weet nog wel, ik had het singeltje toen. En dat draaide ik inderdaad op zo'n... een plaatsspeler. En die zat aangesloten op zo'n oude buizenradio. Dat klonk echt fantastisch. Dat was echt heel mooi. Ja, goed. Dat was van die typerende muziek uit die tijd. Je hoort inderdaad Jimi Hendrix. En daarvoor natuurlijk Gerard Cox met de Laaienlichter. En ik heb het net al gezegd. We hebben Phil Lynott hebben we al gehad. Maar de medeoprichter van de band Thin Lizzy. Dat was natuurlijk Snowy White. En die had namelijk een prachtige hit. Bird of Paradise.

0: uit de tijd van Radio Veronica. Toen als een tune gebruikt.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.
0: Dat was natuurlijk muziek van The Hurt en From the Underworld, zo heette dat nummer. En daarvoor is Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Zometeen nog mooie muziek van Thin Lizzy. Dan hoor je in ieder geval de twee samen, Phil Lynott samen met Snowy White. En ook gewoon nog muziek van Bloem, een Nederlandstalige meezinger. Maar eerst gaan we luisteren naar deze mooie van Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Phil Lynott samen natuurlijk met Snowy White. En dat was natuurlijk in de band Thin Lizzy met Whiskey in the Jar. Zometeen nog een leuke reggae plaat van Sophia George. Maar eerst de Bay City Rollers.

Lekkere jaren 60 rock and roll van de Exciters. En Tell Him. En daarvoor natuurlijk Sophia George met Girly Girly. Kijk aan mijn klokje. Oh jongens, dan gaat die tijd hard. Kan deze nog net draaien. Zometeen heel veel plezier met de muziek op de zenders Studio Alf en Studio Kagem Razen. Volgende week zit ik er weer. Neem ik weer een stuk of 30 voor je mee. Fijn weekend en een hele mooie week. Bye bye.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren

besloten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd 2e op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings 1e. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst en haat. Maar ik hou me vast aan geluk en liefde. Want dat is voor mij waar het leven erom draait. De lach.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Van harte welkom allemaal bij Sportlokaal, bij Studio Alphen, maar ook bij Studio Kaag in Brasem. Daar zenden we dit programma ook uit. Dit programma duurt tot 6 uur en vandaag gaan we vooral wedstrijden volgen. DSO ARC, die gaan we live volgen. Ook Alvia tegen Voorschoten gaan we live volgen. Koudekerk tegen BSC 68 tegen AFC is ook een wedstrijd die we live gaan volgen. En vanuit onze ooghoeken kijken we ook naar Alphense Boys HVV tegen Koudekerk tegen FC Oestgeest, tegen Esto Aarlanderveen, Zwammerdam WDS, Bernardus tegen Van Ispen, AVV Alphen tegen Kikkers 69. En dit weekend is Floriant vrij en ook de Hazenswoudse Boys hoeven dit weekend niet te spelen. Nou, wat gaat er dit komende twee speelrondes nog gebeuren? En hoe staan de Alphense clubs ervoor? Peter Vaas heeft het allemaal keurig voor u uitgezocht en ik mag de boodschap doorgeven. ARC kan vandaag de derde periode pakken als HVV punten verspeelt tegen de Alphense Boys. Wel moeten ze uiteraard zelf winnen uit bij DSO. Ook maakt ARC nog kans op het kampioenschap als ze zelf beide wedstrijden winnen en de koploper Valken 68 zelf punten verspeelt. Het verschil is nu 3 punten in het voordeel van Valken 68. ARC speelt vandaag uit tegen DSO en volgende week 23 mei thuis tegen Honselendijk. Alphense Boys dan. Zij moeten nog 2 wedstrijden spelen. Vandaag thuis tegen HVV en volgende week uit tegen FC Skills. De boys hebben de eerste periode op zak en spelen dus na competitie. Er zijn spelers die wat rust krijgen om alle pijntjes te laten genezen en zo met een frisse ploeg aan de na-competitie te kunnen beginnen. Alvia speelt vandaag thuis tegen Voorschoten 97, een van de concurrenten die vechten voor lijfsbehoud in de tweede klasse C. Wint of speelt Alvia vandaag gelijk, dan is de wedstrijd van volgende week uit tegen Sion voor Alvia niet meer van belang en is dat ook meteen de laatste wedstrijd van trainer Marcel Vondeling bij Alvia. Sion moet 2 keer winnen om eventueel na competitie te ontlopen en zal er dus vol tegen aangaan volgende week. Dan Aarlanderveen. Aarlanderveen is weken geleden al gedegradeerd en speelt vandaag uit tegen Esto en volgende week thuis tegen BSC 68, die wel heel graag na competitie willen ontlopen. BSC 68 speelt vandaag thuis tegen ARC, die 3 punten meer hebben dan zij. Wint de ploeg uit Benthuizen vandaag en ervan uitgaan dat ze volgende week bij Aarlanderveen dan ook nog winnen, dan ontlopen ze na competitie om zich te moeten handhaven in de derde klasse. Koudekerk. Koudekerk speelt vandaag thuis tegen FC Oestgeest, die al na competitie spelen en dus misschien wel met de handrem erop zullen spelen. We gaan het zien vandaag. De mannen uit Koudekerk moeten vandaag of volgende week uit tegen ASC winnen om geen na-competitie te moeten spelen om degradatie te voorkomen. Kortom, ze hebben nog 3 punten nodig om ook volgend seizoen in de derde klasse uit te kunnen komen. En dan Floriant. Floriant is al gedegradeerd en moet nog 1 wedstrijd spelen. Die staat gepland voor volgende week en dan thuis tegen Haastrecht. En die wedstrijd die gaat om des keizers baard, want er is niets meer dat daar nog te winnen of te verliezen valt. Zwammerdam dan. Zwammerdam speelt vandaag hun laatste wedstrijd thuis tegen WDS. Als Zwammerdam toevallig een monsterscore neerzet en de 3 ploegen boven hen verliezen punten, dan zouden ze nog kampioen kunnen worden. Maar in sprookjes geloven, dat doen de Dammenaren niet. Zwammerdam heeft de 2e periodetitel op zak en spelen dus na competitie voor promotie naar de 3e klasse. Dan WDS. De ploeg van trainer Gerard van der Klok staat op de voorlaatste plaats en speelt daardoor na competitie om de degradatie naar de 5e klasse te ontlopen. Bovendien staat deze wedstrijd in het teken van het afscheid van voorzitter Jaap Peters, die na dit seizoen bij de club waar hij al vele jaren kleur heeft gegeven met al zijn ideeën en zijn fantastische inzet ten slotte afscheid gaat nemen. Zijn opvolger zal hele, hele grote schoenen moeten gaan vullen. Dan AVV Alphen. Zij zijn vorige week kampioen geworden en speelt vandaag de laatste wedstrijd thuis tegen Kikkers 69. Rondom deze wedstrijd staan er allerlei festiviteiten gepland om het kampioenschap op eigen veld te kunnen gaan vieren. Kikkers 69, de ploeg van trainer Angelo Leverkok, heeft nog een kleine kans om na competitie te mogen spelen voor promotie naar de vierde klasse. Dan moeten ze zelf eerst twee keer winnen en hopen dat alle andere uitslagen gunstig zijn. Dan de Hazes Woudse Boys. Zij hebben lang meegestreden voor het kampioenschap, maar haakten twee weken geleden af door het gelijke spel uit bij Kikkers 69. De boys, die al even zeker zijn van na competitie, spelen vandaag niet. Maar volgende week spelen ze hun laatste wedstrijd uit in Zoetermeer tegen SVO Buitenpark. Deze wedstrijd zouden ze overigens ook in de kantine af kunnen doen, want voor beide ploegen staat er niets meer op het spel. De mannen uit het mooie Hazeswoude dorp spelen één wedstrijd, de finale, in de na-competitie voor promotie naar de vierde klasse. Tegenstander en locatie zijn uiteraard nog niet bekend. Wel is de datum bekend, namelijk 6 juni. Dan tenslotte Bernardus. Zij spelen vandaag thuis tegen Van Nispen en volgende week spelen ze uit tegen Kikkers 69. De mannen uit Hazeswoude Rijndijk staan op plek 4 en spelen na competitie voor promotie naar de vierde klasse. Het is alleen nog de vraag welke positie er wordt ingenomen na de laatste twee speelronden, omdat de nummer 3, Sporting Leiden, tot nu toe 1 punt meer bij elkaar heeft gespeeld dan Bernardus.

Fantastische muziek. Een van mijn favoriete bands, Spandau Ballet, met een van hun grote hits, Gold. Ik heb nieuws over de kinderboerderij Zegesloot. Deze wordt namelijk gerenoveerd en verduurzaamd. Met deze vernieuwingsplannen wil de gemeente de kinderboerderij toekomstbestendig gaan maken. De werkzaamheden bevatten een opknapbeurt van zowel de gebouwen als de dierenverblijven. Het hoofdgebouw wordt uitgebreid en verduurzaamd, zodat het beter geschikt is voor educatieve activiteiten en bijeenkomsten. Ook zullen de dierenverblijven worden vernieuwd en vergroot. En daarnaast worden een aantal bijgebouwen aangepakt. Volgens de gemeente moet de kinderboerderij na afronding van de werkzaamheden volledig klaar zijn voor de toekomst. De renovatie duurt naar verwachting, let op, ongeveer 7 maanden. Maar het is dan ook de bedoeling dat er halverwege september begonnen gaat worden met deze werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd de overlast voor omwonenden, maar ook voor de dieren, tot een minimum te beperken. De kinderboerderij blijft namelijk waar mogelijk open voor bezoekers. Dan even, wat gaan we zometeen concreet doen? We gaan zometeen om 2:30 beginnen met 3 wedstrijden die wij echt live gaan volgen. DSO tegen ARC. Daar zal Rick Zinnige verslag van gaan doen. Alvia speelt tegen Voorschoten. Daar zit Herman Scholte voor langs de lijn. En BSC 68 speelt tegen ARC. Hans Jacquet gaat daar verslag van doen. Deze wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. En dan kijken we vervolgens ook nog met een schuin oog naar Alverse Boys tegen HVV. Naar Koudekerk tegen FC Oostgeest. Naar Esto tegen Aarlanderveen. Naar Zwammerdam tegen WDS. Naar Bernardus tegen Van Nispen. En naar AVV Alphen tegen de Kikkers 69.

0: Timo, die even achterom keek, maar ook vooruit, want het mooiste moet nog komen. We gaan beginnen met de voorbeschouwingen van de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. De eerste wedstrijd waar we naar gaan kijken is BSC 68 tegen ASC. Voorbeschouwing komt van Hans Schakke.
1: Ja, goedemiddag vanaf Sportpark, ons nieuwe erf in Benthuizen, waar om 2:30 de nummers 12 en 10 van de derde klasse E aftrappen. En het is ongemeen spannend in deze klasse. Er zijn al wat beslissingen gevallen. De kampioen is al bekend, dat is Olympia. EMM 21 en FC Oegstgeest hebben zich geplaatst voor de nacompetitie. Aanlanderveen is gedegradeerd, maar er zijn nog 9 ploegen die spelen de resterende 2 wedstrijden nog ergens om. Zo ook de 2 clubs die vanmiddag tegenover elkaar staan. BSC 68, dat is de nummer 12 met 26 punten uit 24 wedstrijden. En het strijdt met Roak, 21 punten, Dokos, 27 punten, ASC, 29 punten en Koudekerk, 30 punten om lijstbehoud. 1 van deze 5 ploegen degradeert rechtstreeks en 2 ploegen zullen veroordeeld worden tot de nacompetitie. Ja, we kunnen allerlei scenario's op loslaten, maar BSC moet gewoon 2 keer winnen en dan afwachten wat de concurrentie doet. 1 keer winnen, dat zal nog wel lukken in deze laatste 2 wedstrijden. Volgende week speelt BSC namelijk tegen Aalanderveen, dat dit seizoen nog geen punt heeft gehaald en dus al is gedegradeerd. Wint BSC vanmiddag van ASC, dan is rechtstreeks de degradatie in ieder geval voorkomen en passeert het de tegenstander van vanmiddag ASC op de ranglijst. ASC, dat won vorige week met 2-0 van Esto, hoeft niet meer te vrezen voor rechtstreekse degradatie. De ploeg uit Oegstgeest heeft het, in tegenstelling tot BSC, nog wel in eigen hand. Met 2 overwinningen in de laatste 2 wedstrijden verzekert ASC zich toch nog een seizoen in de derde klasse. Een heuse degradatie kraken dus. Voor beide ploegen staat er veel op het spel. En zoals eerder gezegd, ja, we kunnen er van alles op loslaten. Maar straks rond 16:30 weten we vast meer. Ik heb voor u nog wel de 11 namen die trainer Dennis Olman namens BSC het veld instuurt. Dat is op doel Stan Brouwer. En dan de veldspelers Björn Oler, Thijs de Ruiter, aanvoerder Falco Hensen, Lucas Plag, Leon Korving, Mika Krullaas, Meren van der Rooyen, Niels de Pender, Roel van der Valk en Romee Ties. De scheidsrechter vandaag is de heer Oskam. En dat is de zoon van oud-betaald voetbalscheidsrechter en bekend van de politiek, Peter Oskam. Leuk weet je.
0: Oh, dankjewel Hans. Wij zijn inderdaad in afwachting van deze wedstrijd. Het wordt inderdaad nog heel erg spannend en het wordt een leuke voetbalmiddag. Dat is een ding dat in ieder geval zeker is. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik heb nog een leuk berichtje over de Alphense Atletiekvereniging. AVV 36 werd afgelopen mei namelijk 90 jaar. En dat vierde de vereniging.

0: Ter ere van het jubileum werd er namelijk op 1 mei afgelopen jaar een reunie georganiseerd met zo'n 380 huidige en oud-leden. En dat maakte de reunie druk bezocht. De reunie werd overigens gecombineerd met wedstrijden in sprint, de 800 meter, verspringen en kogelstoten. Mensen die dachten dat ze nog iets konden of wilden, die mochten dat doen, zo vertelt oud-gediende Van Beest. Maar voor veel van de wat oudere leden is volgens Van Beest de competitie minder belangrijk. De vereniging zet zich namelijk steeds meer in voor een leven lang bewegen. Van Beest zegt hierover: als je op oudere leeftijd komt en het hardlopen wat minder gaat, dan zijn er tegenwoordig ook nog mogelijkheden. En als voorbeeld noemt hij bijvoorbeeld een running bootcamp, sportief wandelen of zelfs powerwalken. Je ziet dat mensen veel langer bij de vereniging kunnen blijven... omdat het aanbod van de vereniging daarop afgestemd is. Het zou bijdragen aan het hoge ledental van AVV 36. We zitten elke keer tussen de 800 en 1000 leden, weet Van Beest. En dat is voor een vereniging best groot. Of de vereniging ook het 100-jarig jubileum gaat halen, is volgens Van Beest daarom ook best duidelijk. Dat gaan we zeker halen. De vereniging leeft ontzettend. Van Beest blijft in ieder geval nog de komende 10 jaar een van die leden. Ik denk, als je je hart aan de club verpand hebt, dan is dat ook voor de rest van je leven.
1: Mis niets van het lokale amateurvoetbal op Studio Alphen, Studio KGM Brasum en RTV Hollands Middag.
2: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.
1: Elke zaterdag en zondagmiddag op de radio. En de samenvattingen zie je vanaf maandag op televisie en YouTube. Studio Alphen, Studio

0: aan het einde van de jaren 80 waren ze in Nederland. En toen ben ik nog naar het concert gegaan met het idee dat het mijn allerlaatste kans was om nog iets van de Stones te horen. We hebben ondertussen weer een nieuw album gemaakt dit jaar. Oké, we gaan voorbereiden. We gaan voorbeschouwen de wedstrijd DSO tegen ARC. Langs de lijn staat daar straks Rick Zinniger. Rick, ga je gang.
1: Goedemiddag Hans, ja zeker. Ik zit lekker hoor op de tribune bij DSO. Groot sportcomplex, grote club. En er was op de tribune waar het gezellig druk is nog een plekje vrij voor mij. En dat is mooi ook. Het enige wat er nog aan ontbreekt is een wedstrijdformulier. Want de club is groot, maar de printer doet het niet. Dus dat ontbreekt er dan aan vandaag. Gelukkig heb ik de naam van ARC wel. Maar je gaat me geen naam van DSO uit horen spreken. Tenzij ze hem in de tussentijd nog functionerend krijgen. Maar goed, ARC, de namen daar hebben we er in ieder geval van. En zij zijn op prijs in jacht. Want zij kunnen vandaag hier op bezoek bij DSO de periodetitel binnen gaan hengelen. Daarvoor moet het idealiter zelf een resultaat boeken. En daarvan is het ook afhankelijk van het resultaat van HVV dat op bezoek speelt bij Alfse Boys. Dus ik ga ervan uit dat wij daar wel wat tussenstanden van gaan horen in de loop van de middag. Zodat we een goed beeld kunnen krijgen wat ARC vandaag binnen gaat hengelen. En daarmee is het eigenlijk nog niet gedaan. Want het kampioenschap ligt ook nog binnen de mogelijkheden. Wellicht. Het heeft het niet volledig in eigen hand. Het zal ze twee keer zelf moeten winnen. En dan kijken wat Valken 68 doet. Nu tegen Den Horen en volgende week uit bij Forum Sport. En dat is de nummer 3 in de periode. En zo biedt dat toch best wel kansen. Zou je zeggen, op papier in ieder geval, voor ARC. Om dat gat van 2 punten te dichten. En het kampioenschap alsnog binnen te gaan halen in die eerste klasse. En dan, dat is een meer dan uitstekende prestatie na de iets moeizamere eerste helft van het seizoen. Goed, opstelling van ARC dan. Eigenlijk veelal wel de bekende namen op het veld zometeen. Victor Timmers op doel. Achterin Huip Oversloot, Thomas Dijkman, Derk Prins, Senna Keij. Middenveld met Maarten Rijnveld, Jack Lichtvoet, Thijs Timmermans. En Arjen Ouwendijk met Veerhuis en Boyd Baartjes sluiten de rij. En dat zal dan ongetwijfeld weer in die 3-5-2 komen te staan van ARC, waar het sinds de winterstop in speelt. En daar lijkt het inderdaad wel op. En de wedstrijd is zojuist dan ook op gang getrapt door de twee ploegen. En we gaan zien of ARC en de periodetitel kan gaan pakken en in de race kan blijven om het kampioenschap.
0: Dankjewel Rick. We gaan ook nog even voorbeschouwen bij Alvia tegen Voorschoten. En daar kijkt naar de wedstrijd Herman Scholten. Herman, ga je gang.
2: Ja, horen jullie mij?
0: Ja, zeker Herman.
2: Perfect. Ja, nou ja, ik zit hier op de tribune bij Alvia. En ze komen net het veld oplopen, de twee ploegen, Alvia en Voorschoten. En is het een belangrijke wedstrijd? In ieder geval voor Voorschoten is het een hele belangrijke wedstrijd. Want het is ook hun laatste wedstrijd in deze competitie. En ze zijn nog niet veilig, zeg maar, voor de na-competitie promotiedegradatie. Ze moeten eigenlijk vandaag punten halen in deze laatste wedstrijd om toch een zekere mate van zekerheid te hebben. Ze hebben wel een voorsprong op de twee ploegen die onder hun staan. Dat zijn ploegen met 22 punten. En dat is Sion en dat is Wippolder. En eens even kijken, dat betekent dat Voorschoten daar net boven staat met 26 punten, 4 punten verschil dus. Als ze vandaag 3 punten halen, dan zijn ze praktisch veilig, zou je kunnen zeggen. En dan moet Sion en Wippolder alles winnen van die twee wedstrijden die ze nog te goed hebben. Maar voor Voorschoten staat er dus heel veel op het spel. Voor Alvia wat minder. Alvia die is natuurlijk redelijk veilig. Ja, in het uiterste geval zouden ze nog 1 puntje nodig hebben uit 2 wedstrijden. Want ja, ook hier geldt natuurlijk dat rekening gehouden moet worden met allerlei, je zou kunnen zeggen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar goed, het is in ieder geval duidelijk dat Alvia er beter voor staat dan Voorschoten. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat weten we niet. Er waait nu een geel-groene damp over het veld heen. En dat zijn de kleuren van Voorschoten. En dan kunnen we even kijken naar wie er voor Alvia in het veld staan. Dat zijn Milan Kaptein, Luca Jansen, Dion Duurhan, Oliveira.

0: dat hij vandaag als spits gaat spelen. Maar goed, het kan net zo goed Donny van der Neut zijn. We gaan het zien hoe zich dat gaat uitpakken hier zo op het veld van Alvia. Waar nu de pupil van de week bezig is met het afronden van zijn aanval. En dan gaan we zo meteen hier beginnen aan de wedstrijd.
1: Dan gaan wij, denk ik, naar de wedstrijd DSO tegen ARC. Naar Rick Zinnige, want daar, Rick, was de wedstrijd al begonnen.
2: Ja, klopt. 3,5 minuten op de klok. En ARC dat in de openingsfase het balbezit heeft op het veld van DSO. Nog geen echte kansen gezien. Wel hoog druk van de ploeg van Remco Tuinenburg. En inderdaad weer in die 3-5-2-formatie. Waarmee het na de winterstop dus 11 keer won, 1 keer gelijk speelde en 1 keer verloor in de competitie. En natuurlijk ook die bekerwedstrijd nog wist. Tenminste dichtbij een resultaat was, maar verloor in het Westland. En de focus dus daardoor volledig op die competitie gegaan. Waarin het dus een goede opmars heeft gemaakt en ondertussen op het veld dat nu probeert te vertalen in de resultaat tegen DSO. Eerder dit seizoen lukte dat wel. 6-1 werd het voor ARC. Nu legt het een aardige aanval op de mat met goed voetbal. Maar DSO maakt het veld goed klein en kan de bal dan veroveren en dan misschien zelf aan een eerste aanval gaan denken. Na ook een prima actie, zeg maar. Een goede verplaatsing naar de andere kant van het veld. De rechterkant komt DSO opstomend over de middenlijn. En er kan er best veel meets worden gemaakt. Komt de voorzet, die is niet goed. En dan kan die worden weggekopt door Thomas Dijkman. En die kopt de bal de staattribune in richting een ingooi voor de thuisploeg. Dat in de middenmoot staat in deze competitie. Plekje 7. 11 overwinningen, 3 gelijkspelen, 10 nederlagen. Vorige week een 4-1 verlies bij Forum Sport. En dat zal ongetwijfeld met interesse zijn gevolgd door ARC in de wetenschap dat Valken 68 daar volgende week dus naartoe moet. En het is ook stiekem een beetje met de schuin oog zal kijken wat daar allemaal gebeurt. En dat er misschien toch ergens hier en daar een flesje champagne wordt koud gelegd van volgende week. Voor het geval dat, ja, je weet het niet. Begin maar eerst eens met zelf die wedstrijd winnen vandaag. En die uitdaging is al lastig zat. Want DSO zal zich gaan tonen als een stugge tegenstander. En aan een voorspelling waag ik me niet. Maar het zal niet weer 6-1 worden. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Dankjewel, Rick. We gaan naar de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. Hans Jacquet, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. De wedstrijd is net begonnen hier, 2 minuutjes oud. En het was ASC dat direct na de aftrap de aanval zocht, maar geen mogelijkheden kreeg. En het beperkt zich nu een beetje tot voetballen op de helft van BSC. ASC is duidelijk gekomen om hier punten te gaan halen en zich helemaal veilig te spelen. Dus ook niet zich te plaatsen voor die nacompetitie om die te ontlopen. Dat is wel duidelijk te zien aan de speelwijze. BSC dat trekt zich terug op eigen helft. En hoopt een beetje, denk ik, op uitvallen en foutjes van de tegenstander. Het zijn twee ploegen die weinig voor elkaar onderdoen. AC heeft weliswaar 3 punten meer na 24 wedstrijden. Maar de eerdere wedstrijd in Oegstgeest werd 1-1. En ook het doelsaldo, dat ontloopt elkaar nauwelijks. Beide ploegen hebben 36 keer gescoord dit seizoen. BSC heeft er 34 tegen en AC heeft er 33 tegen. Dus je zou kunnen zeggen dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Nou, dat gaan we de komende 90 minuten, inmiddels nog 87 minuten te spelen, zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik verwacht een wedstrijd, een open wedstrijd, waarin beide ploegen moeten. BSC meer dan ASC, dus die zullen in ieder geval moeten winnen. ASC zal misschien blij zijn met een puntje, maar aan de beginfase te zien komen ze hier ook duidelijk voor de winst. Het spel ligt nu even stil wegens een blessure, dus ik stel voor dat we naar een ander veld gaan.
1: Dat gaan we dan ook zeker doen. We gaan namelijk naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Die is al ook begonnen zijn, Herman.
0: Dat klopt inderdaad. We zijn hier net begonnen aan deze wedstrijd. En er is nog niks gebeurd eigenlijk. De bal is wat heen en weer gespeeld. Van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. En zo hobbelen we voort in deze wedstrijd. De zin wordt momenteel voor Voorschoten op de helft van Alvia. Die bal moet even achterom worden gespeeld. Omdat daar het vol staat met mensen. En nu gaat hij over de rechterkant. En proberen we daar een Voorschotens aanval op te bouwen. Nou, slimme beweging daar zo van die speler van Voorschoten. Eerst een mannetje voorbij. Maar dan staan er 2 man voor hem. En dat verliest hij. Maar hij haalt er wel een ingooi uit. En die ingooi die is dan ter hoogte van het 16 meter gebied van Alvia. En eens even kijken of dat een verre inworp wordt. Nee, dat wordt het in ieder geval niet. Het wordt een gewone inworp. En die wordt daar eens even kijken op de rand van 16 meter opgevangen. En dan gaat hij teruggespeeld worden. En dan gaat hij opnieuw over de zijlijn. Via een voet van een halfjaar speler. Dat was, eens even kijken, nummer 4 volgens mij. Maar goed, de bal is in ieder geval weer uit de ingooi in het veld gekomen. Wordt daar wel een speler van Voorschoten.

0: Eentje aangetikt en dan wordt de bal vrijgespeeld. En kan Donny van der Neut daar niet bij komen. En is het daar goed afschermen van de bal van Voorschoten. Om een inworp eruit te halen. En dan maakt diezelfde Donny van der Neut de eerste Alfia overtreding van deze wedstrijd. En haalt zijn tegenstander onderuit. En ja, ik heb de nummers van Voorschoten nog niet echt. Want ook hier was het wedstrijdformulier niet leverbaar. Dus ik heb alles moeten opschrijven. Behalve de spelers van Voorschoten. Dat moet ik zo meteen nog eventjes doen. Maar het is zo dat Voorschoten de aanval zoekt. En ik heb het al uitgelegd. Voorschoten moet eigenlijk 3 punten halen in deze wedstrijd. Om zeker te zijn van handhaving in deze klasse. En anders dreigt het gevaar dat ze na competitie moeten gaan spelen en dat ze kunnen degraderen. Dus ja, er staat van alles voor de Voorschotenaren op het spel. En we gaan zien hoe ze dat gaan redden. We zijn hier inmiddels aangekomen in de 6e minuut van de wedstrijd en er is nog niet gescoord.
1: We gaan naar DSO tegen ARC. Rick.
2: Ja, kleine 10 minuten gespeeld. En eerste kans gezien voor ARC via Arjan Ouwendijk. Die naar binnen trok, het slot lanceerde en daarmee de verre hoek gezocht. Hoog de verre hoek zocht, maar de doel van DSO kon redding brengen. Weliswaar met wat moeite, maar uiteindelijk in tweede instantie zat hij de bal toch in zijn handen. En daarmee was het eerste kansje van deze wedstrijd een feit. En daar moeten we het voorlopig mee doen in die eerste 10 minuten. En dat sprankelt dan nog niet heel erg, zullen we zeggen. DSO zet daar relatief weinig tegenover. Omdat AC de zaak achterin wel goed op orde heeft. Wacht op het juiste moment van druk zetten. Dat is nu eigenlijk gaande. Omdat DSO op de helft de tegenstander probeert te komen. En dan komen ze daar ook niet uit door dat druk zetten van AC. En dat heeft de bal dan terug op het moment dat DSO de helft dus over wil steken. En kan nu zelf aan een opbouw gaan denken met Derk Prins, die de bal aan de voet heeft en hem breed legt op Huip Oversloot. Die dan ook even geduld houden. DSO staat wel iets hoger op het veld. Kijkt of het iets hoger druk kan zetten. Niet helemaal door op de keeper, want Victor Timmers die kan zijn tijd nemen daar nu met de bal aan de voet en meegeven aan Oversloot. Die kiest dan voor Derk Prins. Zo gaat de bal nu even van voet naar voet in de achterhoede bij ARC. Dat dus weet wat er vandaag moet gebeuren en ook met een schuinoog kijkt dus naar HVV. En als jullie daar in de studio tussenstand binnenkrijgen, dan horen we dat hier uiteraard graag. Zodat we weten of ARC vandaag die periode titel wel of niet gaat pakken. Het zal in ieder geval zelf ook wat moeten doen. Dat proberen ze met Timmermans aan de rechterkant van het veld. Er wordt goed verdedigd door DSO. En dan gaat de bal over de zijlijn en komt er een ingooi die snel wordt genomen door Boyd Baatje. Tjerk Lichtvoet, die kan misschien aan schieten denken. Kies voor de combinatie met Ouwendijk. Lichtvoet kan doorlopen. Lichtvoet schiet hem een metertje schuin over naast. Goeie aanval van ARC daar aan de rechterkant van het strafschopgebied. Met die combinatie tussen Lichtvoet en Ouwendijk. En dan is het Lichtvoet uiteindelijk die de bal een metertje over de kruising heen schiet. En daarmee kan de tweede kans genoteerd worden op het formulier. Maar het doelpunt, zover is het nog niet.
1: Dankjewel. We gaan naar BSC 68 tegen ASC. Hans Jacquet.
3: Ja, zojuist de eerste mogelijkheid voor BSC. Het was een goede voorzet van Romee Ties vanaf de linkerkant. Werd half weggewerkt door de verdediging van de ASC. En de bal kwam voor de voeten van Mika Krullaas. Maar zijn schot die ging best hoog over eigenlijk. Had wel een vrije schietkans, maar kreeg de bal niet goed op zijn voet. BSC dat dus iets beter in de wedstrijd is gekomen. De storm van ASC lijkt wat uitgeraasd. Het is wel erg slordig voetbal van beide kanten tot nu toe. Een beetje zenuwen, denk ik. Romee Ties overigens, die linker spits van BSC, die net die goede voorzet gaf, die gaat volgend seizoen spelen bij Alphensen Boys. Hij debuteerde op zijn 15e al hier bij de ploeg uit Benthuizen. En gaat nu 3 jaar later spelen voor de ploeg uit Alphen. Alphensen Boys dus. AC met een lange bal naar voren nu. Die wordt goed weggewerkt door de verdediging van BSC. Maar dan kan AC de bal weer oppikken op het middenveld. En weer bouwen aan een nieuwe aanval. Gaat de bal lang, maar die belandt eigenlijk in niemands land. En kan makkelijk verdedigd worden door BSC. Thijs de Ruiter in dit geval. Maar AC dat weer overneemt, zoals ik al zei. Ja, de bal blijft niet lang in bezit van beide ploegen. Omdat het erg rommelig is en veel balverlies is. En veel lange ballen naar voren worden gespeeld. Dat heeft ook een beetje te maken met de wind, denk ik, die aardig opsteekt hier. Het is wel droog. De omstandigheden zijn verder goed om te voetballen. Maar het wachten is op een echte grote kans. Of misschien wel een doelpunt om de wedstrijd over te breken hier.
1: Dankjewel Hans. We

0: gaan naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. En daar kijkt naar Herman Scholte.
1: Waar we aangekomen zijn in de 10e minuut en waar de eerste gele kaart al is uitgedeeld aan de speler van Voorschoten, Sam Straver. Die zich volgens de scheidsrechter over de handen van de keeper liet vallen in het strafschopgebied. Hij probeerde daar een strafschop te versieren. Hij stond overigens in een redelijk vrije positie, dat moet opgemerkt worden. Maar goed, hij liet zich kennelijk vallen. De scheidsrechter stond er vlakbij. En nu is daar een uitbraak van Alvia. En is het inderdaad Luca Jansen die als spits speelt. Maar ja, dat is geen echte spits natuurlijk. Legt hem af naar... even kijken. Oei, oei, oei, oei. Hij legt hem af daar zo naar... wie is het? Dan moet ik naar het nummer kijken. Bo Spruit. En die schiet dan op het doel. En via de vuisten van de doelman gaat die bal niet in het doel. Blijft wel in het spel. En dan gaat er gewoon doorgespeeld worden. Heeft doelman van Voorschoten weer opnieuw... De bal in zijn bezit en kan er gewoon doorgegaan worden met het voetbal. De eerste grote mogelijkheid eigenlijk zou je kunnen zeggen voor Alvia hier. Maar ja, dat leidt tot niets. En nu is het opnieuw eens even kijken. Voorschoten wat daar probeert uit te breken via Steenvoorde. Steenvoorde kan die bal wel in zijn bezit houden. Plaatsen we hem af en ja, dan wordt het alles gestuit op het middenveld. Maar daar is daar nummer 13 Sayem die zich vrij aanbiedt. Bal naar de zijkant speelt aan de andere kant. Dan kan de aanval worden voortgezet. Nou, het is in ieder geval een levendige wedstrijd, dat kun je zeggen. Beide ploegen, ja, Voorschoten moet dus proberen op de aanval te spelen. En als Voorschoten balbezit heeft, dan zakt Alvia toch vrij geconcentreerd en vrij diep in op eigen helft. Met een soort 4-4-2 opstelling. En dat is moeilijk om daar doorheen te komen. Nu is het daar rond de schepping door Luca Jansen op het middenveld. Donny van der Neut de bal moet naar de zijkant spelen. Doet hij ook maar iets achter zijn man. Dan is het Gwen Awi. Die kan de bal niet goed controleren. Gaat over de zijlijn. Inworp voor Voorschoten. 12e minuut. 0-0 is de stand bij Alvia tegen Voorschoten.

0: Code Rood met K3 en Donnie. Ze zongen naar de schaduw. We gaan naar Herman. Want Herman, er is een doelpunt. Hoor ik dat goed?
1: Dat klopt. Het is hier de eerste doelpunt is gevallen in de 14e minuut van deze wedstrijd. En het was het doelpunt van Donnie van den Neut.

0: Mooie aanval door het centrum heen. Hij kreeg de bal al juist op tijd aangespeeld. Kon die bal goed aannemen. En tikte hem langs de doelman in het doel. En zo is Alvia hier op een 1-0 voorsprong gekomen.
1: Nou, dat is heel mooi goed nieuws. Gaan we dan even kijken, wat gaan we dan doen? Na de muziek zouden we eerst even naar DSO tegen ASC gaan. We gaan eerst even naar Rick Zinnigen.
2: Ja, 18 minuten op de klok bij DSO. ASC is 0-0 is de stand. Grote kans gezien voor ASC. Bal op de paal was het van Matt Veerhuis. De man die vorige week 4 keer scoorde tegen Velo. Nu trof hij dus het houtwerk. En daarna lag het spel enige tijd stil door een blessure bij de keeper van DSO. Die staat nog een beetje te rekken, de strekken. Maar ik heb de indruk dat hij de wedstrijd wel kan hervatten. En zo hebben we dus 3 goede mogelijkheden gezien voor ASC nu. Maar nog geen treffer. Maar wel de wetenschap. Want dat kunnen we natuurlijk volgen op social media. Dat Valk 68 de titelconcurrent op een 1-0 voorsprong is gekomen tegen Den Horen. En dat betekent dus dat zij voor nu doen wat ze moeten doen. En ASC de jacht op die treffer dus moet gaan vervolgen. DSO inmiddels met de aanval over de middenlijn heen. En daar dan snel het druk van ASC. En de bal over de zijlijn kan er een ingooi gaan komen. Ondertussen, terwijl het spel stil lag, word ik rechts van mij vermaakt met wat jongens van DSO. Die naar mij zitten te luisteren op de telefoon. Misschien dat je zo jezelf terug kan horen. Wat is je naam?
3: Mick.
2: Die gaat zo meteen zijn eigen naam terug horen op de radio. Die zit, en ik moet oppassen dat ik mezelf niet dubbel hoor zo meteen. Maar goed, laten we ons focussen op het veld. Er komt Matt Veerhuis met de bal de voeten. Is hem kwijt, speelt hem te ver voor zich uit. Haalt hem eruit naar de keeper van DSO via verdediger. En dan kunnen zij weer aan aanvallen gaan denken. Maar is het weer heel snel AC dat ertussen zit. En die hebben die zaken wat dat betreft prima op de rit. Het snelle afjagen, het snel klein maken van het veld. Het hoge druk en daarmee de snelle balveroveringen ten opzichte van DSO. Terwijl nu de bal even aan de voet blijft van Derek Prins. De klok de 20 minuten aantikt. En we wachten op de eerste treffer van vandaag.
1: BSC 68 dan weer tegen ASC Hans Chakri.
4: Ja, hier is het ook wachten op de eerste treffer. Nog steeds 0-0. 17 minuutjes gespeeld nu. Eerste gele kaart is net uitgedeeld aan een speler van ASC. Liam Clinton kreeg een gele kaart na een forse overtreding op Leon Corving van BSC. Was op het middenveld, was geen veelbelovende aanval of wat dan ook. Maar gele kaart was het zeker waard. Maar de toon is wat dat betreft dus eventjes gezet. BSC dat nu een vrije trap mag gaan nemen op eigen helft. Gaat waarschijnlijk weer lang worden. Nee, hij gaat helemaal terug naar de keeper zelfs, naar Stan Brouwer. Die kan een opbouwen gaan bedenken. Nee, die doet dus wel een lange bal. Maar die kan makkelijk verdedigd worden door ASC. Dat net 2 keer gevaarlijk was met een verre inworp. Het leek wel een corner. Kwam helemaal bij de strafschopstrip zo'n beetje. Zorgde voor wat paniek bij de verdediging van BSC. Maar AC, de ploeg uit Eijsgeest, kon niet profiteren van die paniek. Zodat het hier nog steeds 0-0 staat na 18 minuten spelen. En BSC nu in de aanval helemaal naar de linkerkant. Gaat die bal naar Romee Ties, de linkerspits. Die probeert een voorzet te geven, maar die wordt geblokt. Krijgt hij nog een kans en dan komt die bal wel voor. Maar dan wordt hij weer weggekopt door AC. Zo blijft het hier een beetje heen en weer voetballen. En nogmaals is het wachten op een doelpunt hier. 19 minuten gespeeld inmiddels. 0-0 in Benthuizen.
1: En dan heb ik vast een tussenstand van een van de wedstrijden die wij volgen. En dat is namelijk Koudekerk tegen Oostgeest. Koudekerk heeft daar een voorsprong genomen. Het staat daar 1-0. Gaan wij terug naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Want daar was net gescoord, Herman.
0: Dat klopt, dat was een mooi doelpunt van Alvia van de voet van Donny van den Neut. Die werd prima weggestuurd in het centrum met een slim balletje eigenlijk. Hij lag op volle snelheid, zijn tegenstander kon hem niet bijhouden en daardoor ging hij op de doelman af. Die probeerde nog zich breed te maken, maar dat lukte niet. Die bal die ging dus langs de doelman in het doel en zo zijn ze vrij snel al na een kwartiertje spelen hier op een 1-0 voorsprong gekomen. Nu is het voorschot wat zich daar goed vrij speelt eigenlijk, maar daar zit Dion Duurham prima tussen. Met zijn voet. En dan maakt de voorschoten daar een overtreding ten koste van Zijlstra. En dat betekent een vrije trap voor Alvia. Weliswaar op eigen helft. Maar de aanval van voorschoten is daarmee gestuit in ieder geval. En ja, er zitten ook een paar slimme spelertjes bij. Goeie, snelle jongetjes zoals Anas Ajku. Een vleugelspeler die toch heel behendig is. Makkelijk zijn mannetje passeert. En heel snel de achterlijn opzoekt. Om daar proberen een voorzet te geven. Tot nog toe is het nog maar één keer gelukt. Maar je ziet wel dat die jongen potentie heeft. Nu is het een lange bal naar voren van Alvia. Daar gaat Luca Jansen achteraan. Samen met de verdediger. Die wint dat duel in ieder geval van Jansen. En dan komt Voorschoten eruit. Met proberen ze daar in ieder geval de bal op te zetten. Maar die bal die gaat over de zijlijn heen. En dat betekent een inworp ter hoogte van de middellijn voor Alvia. Nou, Alvia heeft natuurlijk een paar prima aanvallen gehad. Resulterend in één doelpunt in ieder geval nu na een kwartiertje spelen. We zijn hier nu in de 20e minuut aangekomen van deze wedstrijd. En we gaan kijken of die voorsprong nog vergroot kan worden. Of dat Voorschoten wat terug kan doen.
1: Wij gaan terug naar de wedstrijd DSO tegen ARC met Rick Zinnige.
2: Yes, halverwege de eerste helft, 23,5 minuut gespeeld. Een afgekeurde goal gezien van DSO. Dat ineens een snelle aanval op de mat legde. En niet kon voorkomen dat de vlag van de assistent omhoog ging. Omdat het te vroeg werd gelopen. En dan werd de bal weliswaar goed achter Victor Timmers gekopt. Maar daar heeft het vrij weinig aan. Want de doelpunt dus niet doorgaat. En dat is goed voor ARC. Dat na die drie aanvalsgolven nu even op status quo hangt. En al een tijdje geen kans weten creëren. En ook ziet dat DSO iets beter in de wedstrijd komt. En nu ook op zoek gaat naar een volgende kans. De bal wel nu helemaal verplaatst naar de rechterkant. En ARC dat inzakt zoals we dat de laatste periode kennen. Alleen met Veerhuis op dit moment nog voor de bal. Maar inmiddels ook achter de bal doordat hij druk ging zetten. En dan kijkt DSO dus tegen een muur van ARC aan. 5-4-1 staat er als ze voor zich kijken. Ja, en hoe ga je dat kraken? Dat is natuurlijk de vraag. En dat is iets waar veel tegenstanders zich op stuk hebben gebeten na de winterstop. En waardoor ARC dus goed presteert. Maar dan moet je niet DSO zo doorheen laten lopen. Dat is wat nu gebeurt. Actie in de kleine ruimte. Bal naar de buitenkant. Kan die toch worden opgepikt? Kan het misschien groot worden? Nee, combinatie komt. Terugleggen. Het is rommelen van DSO. Maar ze hebben de bal nog steeds. En nu zijn ze kwijt. En dan ligt de ruimte met Thijs Timmermans. Ah, maar die bal is niet goed. Die bal is niet goed op met Veerhuis. Die is te ambitieus. Die is te hard. En dat betekent dat de doelman van DSO op kan pikken. En dus een nieuwe aanval voor de thuisploeg in gang kan gaan zetten met 25 minuten op de klok.
1: Dan stellen we het nieuws van, even kijken, 3 uur een heel klein beetje uit. Want we willen eerst nog even naar BSC 68 tegen ASC. We willen eerst even naar Hans Jacquet.
4: Ja, goede kans zojuist voor ASC. Het was linkerverdediger Lucas Plag van BSC die naar voren was gestoomd. Waardoor Romee Thijs de linkerspits moest meeverdedigen. En Tristan Le de Verdek, dat was de rechterspits van ASC. Die liet hem eigenlijk zijn hielen zien. Kwam vrij voor de keeper Stan Brouwer van BSC. Maar schoot er gehaast binnen waardoor Stan Brouwer redding kon brengen. Maar dat was een goede kans op de 0-1 voor ASC. En misschien dat BSC weer even wat wakker schudt. Want het is erg rommelig wat de ploeg uit Benthuizen laat zien. De bal wordt niet goed in de ploeg gehouden. Ook mede te maken met de tegenstander die er scherp bovenop zit, moet ik zeggen hoor. Maar er wordt ook weinig druk gezet op de verdediging van ASC. Het is een beetje afwachtend. Het is een beetje wachten wat de tegenstander doet zonder zelf het initiatief te nemen. Terwijl BSC toch echt zal moeten winnen vandaag. Om degradatie te voorkomen of de nakompetitie te ontlopen. Ik krijg nu een ingooi BSC op eigen helft. Wordt wat meters gesprokkeld door de BSC. Dan komt die bal weer terug bij de verdediging van PSC. Gaat die bal naar voren, wordt die door Niels de Pender goed vastgehouden. Maar die loopt vervolgens weer helemaal terug, omdat hij een tegenstander in zijn rug heeft. En gaat de bal helemaal naar de linkerkant van het veld. Maar die bal die verdwijnt over de zijlijn. Ja, BSC zal het toch anders moeten gaan aanpakken. Willen ze hier een doelpunt gaan maken tegen ASC? Want zo op deze manier zit het er niet in. We hebben hier nu 24 minuten gespeeld. Stand is nog 0-0.
1: Het is bijna 3 uur. Dus gaan we naar het nieuws van 3 uur. Wij zijn aan de andere kant van het nieuws natuurlijk weer terug. Tot zometeen.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leen Bakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. De Jossie-band uit Zwammerdam heeft op Bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alwense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals, onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jossie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jossie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen.
16: Met nu
6: met nu. Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.
1: Van harte welkom bij Studio Alphen. Van harte welkom bij Sportlokaal. Dit programma wordt uitgezonden door niet alleen Studio Alphen, maar ook door Studio Kaag en Brasem en door RTV Hollands Midden. En dit programma duurt tot 6 uur. We zijn bezig met aflevering 1818. En vandaag volgen wij DSO tegen ARC, Alvia tegen Voorschoten en BSC 68 live. Maar we kijken ook naar Alphense Boys tegen HVV. We kijken ook naar Koudekerk tegen FC Oestgeest. Naar Esto tegen Aarlanderveen en naar Zwammerdam tegen WDS. Bernardus tegen Van Ispen en AVV Alphen tegen Kikkers 69. Daar heb ik even een tussenstandje. Even gauw kijken. Ja, Alvia. Ik heb nog geen hele bijzondere tussenstandjes vanuit onze ooghoek, zeg maar. Maar we gaan even snel een rondje langs de velden doen. DSC ARC wordt gevolgd door Rick Zinnige.
2: Ja, het spel ligt al een paar minuten stil. De stand is nog 0-0.
1: En dan Alvia tegen Voorschoten. Daar zit Herman Scholten.
0: En de stand hier is naar 30 minuten voetballen. Nog steeds 1-0 in het voordeel van Alvia.
1: En BSC 68, daar doet verslag van Hans Jacquet.
4: 31 minuten gespeeld, stand nog 0-0.
1: Dan gaan we naar DSO tegen ARC. Rick, ga je gang.
2: Ja, het begint erop te lijken dat we het spel weer gaan hervatten. Dat lag al een tijdje stil door opnieuw een blessure bij de keeper van DSO. Dat gebeurde eerder deze wedstrijd ook al een keer. En nu duurde het wat langer. Handschoenen uit, die worden nu weer aangetrokken. En dat gaf trainer Tuinenburger even de tijd om de manschap van ARC bij elkaar te roepen. Om even hoog overleg te voeren, waarbij ook aanvoerder Thijs Timmermans veel het woord had. En ook Dirk Prins het een en ander inbracht. En we gaan zien wat voor effect dat heeft op het spel van ARC. Het is in ieder geval bij de vrije trap. Die komt snel de bal kwijt. Ook snel terug veroverd. Via Thijs Timmermans. Boy, Baartje aan de buitenkant nu met de versnelling. Daar twee man bij hem in de buurt. Baartje kan hij binnenhouden. En een voorzet geven. Dat lukt wel. Maar dan schiet hij tegen zijn tegenstander op. Of die blokt hem goed. Zo kun je het ook zien. En dat betekent dat er een hoekschop komt voor ARC. En met nog 10 minuten op de klok aan officiële speeltijd voor de rust. Zou dat misschien een moment kunnen worden dat het weer eens een kans kan gaan noteren. Want de laatste mogelijkheid was die bal op de paal van Met Veerhuis. En dat is inmiddels toch al 20 minuten geleden. En zo heeft DSO de zaak inmiddels een stuk beter op de rit. Na een goed begin van ARC. Dus komt die hoekschop zo meteen aan. Het is even wachten tot die komt van Met Veerhuis is het denk ik die hem gaat trappen. Met de linker brengt hij voor de goal. Die bal is goed. En de keeper kan hem daar wegstompen uit de 5 meter. Maar dat biedt ook meteen kans voor DSO op een omschakeling. Als het snel is, is het 3-3 in de as. Ja, dat proberen ze wel. Maar de bal is niet goed. En die kan worden opgepikt door Thomas Dijkman. En Senna Keij daar aan de linkerkant van het veld. Een goede actie van Boyd Baartje. Die ineens helemaal overstoken. En zich op de linkerkant meldt. Als linker wingback dus bij gelegenheid. En een vrije trap verdient door een overtreding van de aanvoerder van DSO. En dan zou dat een mogelijkheid kunnen worden om die bal opnieuw richting de 16 te gaan slingeren. Daar voor de staattribune met onze cameraman ook Gerrit. Die daar een mooi plekje heeft gevonden op die ruime staattribune. Het is op zich mooi ingericht hier. Daarover niks te klagen. En de vrije trap die inmiddels snel is genomen. Eruit is gehaald naar Huip Oversloot. En dan via Dirk Prins en Thomas Dijkman een nieuwe aanval in gang gezet. Senna Keij die zoekt zijn man op. Dat lukt niet. Dan op het middenveld Maarten Rijnenveld. Die gaat ook in de achteruit naar Dirk Prins. En dan moeten we het daar even mee doen. Maar die bal van Prins die is nog gevaarlijk, wilde zeggen. Ja, dat is het ook wel. Maar vooral omdat DSO er dan uit kan komen, omdat die bal niet goed is. Dan komen ze ineens de thuisploeg met een versnelling aan de linkerkant. In de 16, voorzet komt. Is weggekoeld op Prins zelf. Die herstelt dan goed. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken voor ARC. Nu wel, nu Boyd Baartje de bal wegtrapt. En daarmee ontsnapt ARC dan dus aan een slordigheidje. Via slordigheidje aan een kans tegen. En dus een doelpunt tegen. 8 minuten officiële speeltijd nog. In eerste helft stand nog altijd 0-0.
1: Alvia heeft voetbal tegen Voorschoten. Daar staat het 1-0, Herman.
0: Ja, dat klopt. Daar staat het nog steeds 1-0. Nu aangekomen in de 34e minuut van deze wedstrijd. Ja, Voorschoten speelt toch aardig partijtje mee. Dat moet gezegd worden, twee keer een schot op doel. Eentje van Straver en eentje van Ajgu. En, maar ja, geen gevaarlijke schoten. Eigenlijk recht op de doelman af van Milan Kaptein van Alvia. Dus dat lukte niet. We hebben wel een wissel gezien aan de kant van Alvia. Ralf Zijlstra is al vrij snel uitgevallen in de 27e minuut. En vervangen door Marwan Vennig. Die terugkomt eigenlijk van een blessure. En daarom op de bank begint. En ja, nog niet geheel fit is eigenlijk voor een hele wedstrijd. Maar hij moet toch al vrij snel invallen in deze wedstrijd. Dus hoe dat zal gaan, dat is even afwachten. Alvia heeft ook een keer een schot op het doel gedaan van Voorschoten. Ook dat recht in de handen van de doelman van Voorschoten. Dus ja, veel gevaarlijke situaties voor de doelgebieden zijn er niet eigenlijk geweest in deze wedstrijd sinds dat doelpunt van Alvia. Beide ploegen proberen wel goed aanvallend voetbal te spelen. Men zoekt ook allebei, als het mogelijk is, de aanval. Dat is een ding wat zeker is. En nu is het in de verdediging rondspelen van de bal van Voorschoten. Gaat een beetje met gevaar gepasseerd, maar men houdt de bal aan. Nee, dat lukt niet. Het is Dion Duram, maar die geeft ook een verkeerde pas. Maar de bal komt weer terug bij hem. En dan is het Gwenawi die de bal niet goed kan controleren. Dat weer terugkrijgt van zijn tegenstander. En dat is toch wel vrijgevig. Nu een mooie pas probeert te geven daar zo. Op eens even kijken, wie is dat? Dat is Buinink die meegekomen is. Maar ja, dat gaat niet. En dan is er een overtreding daar van Gwenawi op het middenveld. En een vrije trap voor Voorschoten. We zitten hier 10 minuten ongeveer van het rustsignaal af. Er zal een paar minuten blessuretijd bijkomen vanwege behandelingen van Ralf Zijlstra. En de voorsprong van Alvia is nog steeds onbedreigd 1-0.
1: En dan heeft Koudekerk al eerder gescoord tegen Oestgeest. Die wedstrijd, daar staat de stand 1-0. 0-0 is het nog bij BSC 68 tegen ASC, Hans.
4: Ja, klopt. Nog steeds 0-0 inderdaad. Hoewel er net wel een mogelijkheid was voor de gasten uit Oestgeest. ASC, het was die goede rechterspits Tristan Le Duvedec. Die verleden week ook al twee keer scoorde tegen Esto. Die een voorzet gaf, een lage voorzet. Genoeg man voor het doel, ook genoeg verdedigers van BSC. Maar iedereen mist eigenlijk de bal, waardoor de mogelijkheid voor de ASC verloren ging. BSC had daarvoor een uitbraak met spits Niels de Pender, moet ik zeggen. Hij had een vrije doortocht, maar de keeper van ASC, Tim Warmerdam, die was eerder bij de bal. En Niels de Pender die kreeg zelfs nog een gele kaart, omdat hij te hard doorliep op die keeper. Tot zover de mogelijkheden van BSC, want die zijn op één hand te tellen op dit moment. ASC doet het wat dat betreft iets beter, maar heeft dus ook nog steeds niet gescoord. En zo blijft de wedstrijd een beetje voortkabbelen hier. Gaat de wedstrijd wat van heen en weer, van helft naar helft. En speelt het zich voornamelijk af op het middenveld. Met veel balverlies en lange ballen naar voren toe. Die weer verdedigd worden door zowel de gasten uit Oegsgeest als de thuisploeg BSC. Die verdedigend de zaakje dus prima op orde hebben. Maar aanvallend wel beide wat meer kunnen brengen. 8 minuten te spelen nog hier. Keeper van AC is nu in balbezit. Gaat weer een lange bal naar voren geven. Naar die rechterkant. Naar die Le Duvedec. Mooie naam trouwens. Tristan Le Duvedec. Man om in de gaten te houden. 18 jaar. Maar een hele behendige, goede speler. Met een prima trap in de benen. En BSC inmiddels in balbezit. Gaat de bal weer naar achteren toe. Falco Hensen, de aanvoerder, die terugspeelt op zijn keeper Stan Brouwer. En die speelt de bal dan weer naar voren toe. Maar lang kan BSC niet profiteren van het balbezit. Hoewel Niels de Pender nu de bal weer verovert van zijn tegenstander. Maar doet dat diep op zijn eigen helft. Terwijl die spits is en dus voorin moet lopen. Dat doet nu ook een sprint naar voren toe. Maar dan gaat de bal weer naar achteren bij BSC. Weinig initiatief, weinig plan zit erachter, denk ik, dat BSC heeft om tot een doelpoging te komen. Nu wordt er een voorzet gegeven, maar die bal wordt volledig gemist door Niels de Pender en gaat over de achterlijn. En mag AC een doeltrap gaan nemen. 7 minuten te spelen nog hier voor de rust in Benthuizen. Het stand nog steeds 0-0.
1: De wedstrijd DSO tegen ARC. ARC moet eigenlijk wel winnen, Rick, maar het gaat nog niet echt lukken.
2: Nou ja, 42 minuten op de klok staan, nog altijd 0-0. Een grote kans gezien voor DSO zojuist. Maar een goede redding ook van Victor Timmers. Omdat de trekker niet volle bak werd uitgehaald, oog in oog met de doelman door DSO. En daardoor staat nog altijd 0-0. Maar ja, het is al een tijdje geleden dat AC kans heeft gecreëerd. En zo kabbelt het een beetje voort. En naderen we de rust nu tot op 3 minuten. En tikt DSO de bal rustig van voet naar voet. En dat geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat Hans Jacquet, onze collega, je kan me nu ook horen, bij BC hier slechts een paar honderd meter van mij vandaan zit. Want wat weinigen weten is dat het naast elkaar ligt, hè, deze complexen. En dat het postadres van DSO zelfs op Benthuizen staat. Dus zo leer je nog eens wat. En ik kreeg ook meteen de vraag, waarom zijn jullie hier dan met Studio Alfa niet wat vaker als we toch in jullie gemeente liggen? Nou, misschien dat we die handschoen nog eens op kunnen pakken. Ik vind het heel erg gezellig, maar ik zou er wel een werkende printer wensen voor een wedstrijdformulier. Maar goed, zal niet te flauw zijn. Hoekschop nu aanstaande voor DSO met 43.

0: minuten op de klok. Die wordt snel genomen, kort genomen. En dan kan de bal zometeen worden ingedraaid. Dan blijft dat nog even uit. Het voetballend opgelost. Maar dat gaat dan niet goed. Een miscommunicatie daar. En dat betekent dat de bal over de achterlijn gaat. En Victor Timmers de doeltrap kan gaan nemen namens de ARC. En die gaat dan of opbouwen of de bal lang geven. Het is even kijken. Het wordt Derek Prins zelfs die de doeltrap gaat nemen. Die doet rustig aan. En ziet dat DSO met twee man hoog druk gaat geven. En dat betekent dat er een lange bal gaat komen. Alsnog via Timmers dan. En die lanceert hem richting de middenlijn, richting Thijs Timmermans. Die kan verlengen. Ouwendijk kan niet verlengen, maar er wordt wel opgepikt door Lichtvoet. De bal is niet helemaal lekker in de richting van Boyd Baartje. Maar die maakt er het beste van nu in het duel. Heeft de bal wel, probeert hem mee te gaan van Lichtvoet. Dat lukt niet. Dan opnieuw het duel. Baartje pikt hem op door twee man. Eén voorzet, weer gekraakt. En dat blijft daar opnieuw de kans uit. Wel snel opgepikt door Thijs Timmermans. Voorzet is niet goed. Wordt al voor de 5 meter weggekopt. En dan zou DSO nog een keer kunnen komen. Is de tackle op de bal van Maarten Rijneveld is het. Maar dat vertraagt dan de opbouw van DSO iets. Is dit balletje breed niet helemaal goed. Zit Veerhuis er wel tussen. Maar de bal komt met zoveel snelheid tegen de maan. Dat hij in de hoek tegen, nou ja, vlak bij de cornervlag over de zijlijn heen rolt. Dat er een inworp gaat komen. Weliswaar voor nee, die is voor DSO dan natuurlijk. Maar dan kan AC daar in ieder geval vastzetten. Ja, nog een halve minuut officiële speeltijd voor de rust. En er zal nog wel wat bijkomen door de blessurebehandelingen. Dus we zijn nog wel even bezig hier.
1: Dan gaan we naar Alvia tegen Voorschoten. Herman Scholten.
2: Waar de stand nog steeds 1-0 is in het voordeel van Alvia. Maar waar Voorschoten toch net wel een flinke kans had, hoor. Een prima schot eigenlijk van hun spits, Sam Straver, op het doel. Die kon nog maar net door doelman van Alvia uit de hoek worden getikt. Ten koste van een hoekschop. Nu weer een schot op het doel van Voorschoten. Dat toch in het einde van deze eerste helft begint aan te dringen eigenlijk. En Alvia een beetje onder druk zet. En ja, de uittrap van de doelman van Alvia die gaat dan nu over de zijlijn. Zodat Voorschoten weer opnieuw de bal krijgt. En ja, dat betekent dat Alvia toch een beetje terug moet eigenlijk op eigen helft. En moet profiteren van een eventuele uitval. Een snelle uitval zoals nu. Als erin gegooid wordt de Voorschoten recht in de voeten van Tony van der Neuten. Dan is het Luca Jansen die daar de bal voor zijn voeten krijgt. Maar ja. Ik zei het al, het is een centraal verdediger. Hij probeert in één keer die bal op zijn slof te nemen. Maar die gaat een heel stuk naast het doel. Maar in ieder geval was dat weer een mogelijkheid voor Alvia om eruit te komen, om snel eruit te komen. Via Donny van der Neut die dan de spits Luca Jansen aanspeelt. Maar goed, Voorschoten is beter in de wedstrijd gekomen na dat begin eigenlijk van deze wedstrijd. Waarin Alvia al na een kwartiertje op een 1-0 voorsprong kwam. Maar en ze hebben een paar keer op het doel geschoten van Alvia. En waarvan één keer best wel een gevaarlijke kans was. En nu is het opnieuw proberen Voorschoten wat eruit komt. Maar die bal die wordt keurig netjes teruggespeeld door doelman kapitein van Alvia. Die hem dan met een forse trap naar voren toe probeert daar in het hoofd te krijgen van Luca Jansen. Dat lukt wel, maar hij komt bij een Voorschotenspeler terecht. En zo blijft het hier 1-0 in de 43ste minuut.
1: En dan nog heel even het laatste stukje van de eerste helft bij PSC 68 tegen ASC. Hans.
3: Ja, inderdaad, laatste stukje. Nog een minuutje of twee te spelen. Officiële speeltijd weliswaar in de eerste helft stand hier nog steeds 0-0. En ja, sinds ik net aan het woord was tot nu toe zijn er eigenlijk geen mogelijkheden meer geweest. En ligt het spel veel stil door ballen die buiten het veld worden geschoten of doeltrappen. Zo nu ook weer ingooi voor BSC. Die wordt doorgekopt naar spits Niels de Pender. Die kan de bal nu in bezit houden. Draait wat om zijn tegenstander heen. Speelt de bal dan af. Dan komt de bal voor. Nou ja, voor. Die gaat dus hoog over. Het is helemaal geen voorzet. En dat was een voorzet van een bal van Björn Ole, de rechter verdediger. Romee Ties is overigens van kant gewisseld met Roel van der Valk. Roel van der Valk is links gaan spelen. En Romee Ties is rechts gaan spelen. Misschien dat dat wat oplevert in die resterende minuten van de eerste helft. Maar tot nu toe levert dat nog helemaal niks op voor BSC. En ligt er weer een bal ver buiten het veld. Ook hier trouwens, misschien is het de vloek van Bent Huizen geen werkende printer, hoor, Rick. En dus ik moet het ook doen met een blaadje met handgeschreven namen als opstelling. Dus mocht ik een naam verkeerd uitspreken, dan is dat niet mijn fout. Maar ligt het aan het handschrift van degene die het heeft opgeschreven. Had ik mijn leesbril maar mee moeten nemen, denk ik. Nou, ik denk dat we hier gaan rusten met een stand van...

0: Want er gebeurt nu verder helemaal niets meer. De bal wordt weer eruit geschoten. En wordt gevraagd om een andere bal bij de dugout. Dat gaat nog wat worden in de tweede helft. We gaan het afwachten. 0-0 nog.
1: Dan terug naar Rick Zinniger. Want daar is de blessuretijd bezig, Rick.
2: Ja, die vloek van die printer. Ik hoorde dat, dat Herman er ook al last van had. Dus misschien is het gewoon de vloek van deze zaterdagmiddag. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, het schiet niet op. Maar goed, we doen het ermee. En volgens mij gaat het ons best aardig af zo in de eerste helft. De bal die rolt hier nog. We zitten in de blessuretijd. Arjan Ouwendijk heeft de bal rondom de 16 van DSO. Nu de bal naar de buitenkant. De Boy Baartje. Die bal is te hard, denk ik. Nee, houdt hem binnen. En dan nog goed langs de man ook. Over de achterlijn nu. Voorzet. Oh, gaat dan met Veerhuis voorbij. Dat was best een gevaarlijke voorzet die zo voor het doel langs zweeft eigenlijk. Die zou bijna erin willen blazen dan. Maar Veerhuis die staat er te ver vanaf. En die kan daar zijn hoofd dus niet tegenaan zetten. En dat betekent dat er een inworp gaat komen aan de andere kant van het veld. Net overigens ook een mogelijkheid gezien voor AC. Die was voor Derek Prins, een kopbal uit een hoekschop. Die ging ruim naast. En zodoende lijken we af te steven op een ruststand van 0-0. 3 minuten blessuretijd gehad. De bal is daar wel nog in de 16 van DSO. En er komt nog een corner, wilde ik zeggen, waar de scheidsrechter de doeltrap. Daar onder het hoge druk van met Veerhuis was de verdediger die er niet helemaal uitkwam. Maar kennelijk is dan Veerhuis die de bal als laatste heeft geraakt. En dat betekent dat DSO de doeltrap gaat nemen. Het komt een lange bal aan. Ja, inderdaad. Richting de diepte, richting de spits daar. De bal weggekopt door Derek Prins. Opgepikt door Senna Kei. Senna Kei dan die Arjan Ouwendijk inspeelt. Daar goed langs een man glipt. En dreigt gaan schieten, nog doorloopt. En dat 3 man is er te veel aan. Dan is hij de bal kwijt en dan maakt Reineveld een overtreding. En dan komt daar nog een vrije trap voor DSO op de eigen helft. En denk ik dat de scheidsrechter er zo meteen wel een eind aan gaat maken. Mijn klok staat inmiddels op 4 minuten blessuretijd. En dan denk ik dat we binnen nu een minuut toch wel de kleedkamers op gaan zoeken. Of de spelers in ieder geval. Maar de bal wordt nog vrij traps genomen. Aan de andere kant van het veld is het Timmermans die in de rug van DSO-speler zit. En de inworp leek te winnen. Maar hij gaat naar DSO. En Boyd Baartje kan zijn ogen niet geloven. Die krijgt vervolgens toren van Thijs Timmermans dat hij de bal aan DSO moet geven. Dat gebeurt ook. Timmermans genomen achteruit. En de bal inmiddels aan de voet van de doel van DSO. Wel hoog druk van AC. Daar nu vroeg vastzetten op de eigen helft. En dan moet de bal er hoog overheen worden gegeven. Dat proberen ze ook. Dat lukt niet. Want Oversloot pikt op. Speelt Dijkman in. En hij gaat helemaal in de achteruit naar zijn keeper Victor Timmers. En zo zijn we in een paar seconden het veld overgestoken. Van rechts naar links voor mij. En heeft Derek Prins nu de bal. Gooit omhoog de diepte in richting met Veerhuis. Die krijgt een klein setje in de rug. Staat ook buitenspel. Gaat de vlag omhoog. Wordt er gefloten. En komt er een vrije trap dus. Wegens het buitenspel staan van met Veerhuis. En laat de scheidsrechter nog altijd doorspelen. 5 minuten blessuretijd nu gehad. Overigens net gezien dat Valken op een 2-0 voorsprong is gekomen. Dus daar lijkt AC vandaag niet op toe verrekenen. Dat die punten gaan verliezen. En dan moet het nu eerst maar eens gaan focussen op dat het zelf hier 3 punten over de streep heen gaat trekken. Want dat is op dit moment al lastig zat voor de Alfse Racing ploeg. Wel de bal nog altijd in het spel, Baartje. Met de bal op Prins. Nu breed op Huip Oversloot. En hij kan dan opdribbelen. Misschien de helft de tegenstander over. Dat gebeurt via Boyd Baartje. Nog 1 keer misschien nu AC. Ja, goede bal naar de buitenkant. Naar Arjan Ouwendijk. Die komt bij de achterlijn uit. Voorzet ineens. Die smort dan in de 16. Omdat daar snel wordt opgepikt. Wel hoog druk. Heeft AC de bal snel terug. Oversloot hoge voorzet. Nu opnieuw valt hij daar voor Veerhuis. Die krijgt de trap. Timmermans naar de buitenkant. Reineveld. Die bal zo hard dat hij ver van zijn voet afstuit. En dan Hens. Ja of nee? Nee, zegt de scheidsrechter. En dat betekent dat er een corner komt. Dat leek een hensbal daar bij die voorzet van Maarten Reineveld. En iedereen riep dat ook meteen. Maar de scheidsrechter zegt van niet. En dat betekent dat er wel een hoekschop gaat komen in de 7e minuut van de blessuretijd inmiddels. En dan kan Thijs Timmermans hem dus nog 1 keer voor gaan gooien voordat het rustsignaal zal klinken. En is de luchtmacht van AC weer mee met Derek Prins daar. Staan ze allemaal in de 5 meter. Probeert ze daar druk te maken. Timmermans, bal komt. Keeper komt. Heeft hem wel. Het was wat klutsachtig. Hij heeft hem wel. Nadat Derk Prins daar ook was. En er ligt nog een speler van DSO op de grond. Met een blessure aan het hoofd. En dan zou ik zeggen, fluit lekker voor de rust. Dan kun je gaan behandelen. Maar dat is de beste man nog niet van plan. Hij heeft het naar zijn zin, denk ik. Want hij wil nog wel even doorgaan. En zo gaan we de 8e minuut van de blessuretijd inmiddels in. Als jullie zat zijn, dan zet hij de beschuif zomaar lekker naar beneden. Maar we gaan nog een blessurebehandeling krijgen. En zal dat nog wel wat tijd in beslag nemen. Oh, hij staat weer. En dan kan de verzorger rechts afslaan, zo de achterlijn over. Ja, dat scheelt. En dan hebben we daar in ieder geval wat tijd mee gewonnen. Gaat er een scheidsrechtersbal komen voor die opgepakt worden door de doelman van DSO. Dan kunnen we op die manier het spel gaan hervatten. Dat is inmiddels gebeurd. Gaat hij een lange bal geven richting de diepe de helft van AC over. Derk Prins, die zit mis. Maar de bal die stuit het wel door. En dat betekent dat Victor Timmersen daarop kan pakken. En dan klinkt het rustsignaal. Na 8,5 minuut blessuretijd kunnen we nu de kleedkamers op gaan zoeken met een ruststand van 0-0.
1: Dankjewel, Rick. We kijken nog heel even snel naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten bij Herman Scholten.
3: Ja, waar we ook al enige minuten in de blessuretijd zitten en waar nog steeds gespeeld wordt. Waar we zojuist weer een blessurebehandeling hadden. Een pijnlijke teen van Luca Janssen, maar die is weer opgestaan en het spel is weer verder gegaan. En nu is het Voorschoten wat balbezit heeft probeert eruit te komen. Stuit af op een speler dan van Alvia. Dan komt de bal terecht bij Marwan Vennig. Probeert daar de bal mooi voor het doel te trekken, maar dat is niet goed genoeg. Recht in de handen van de doelman. En dan is het tegelijkertijd hier het fluitsignaal van de scheidsrechter voor de rust. En zo gaan we hier rusten met een 1-0 voorsprong voor Alvia.
1: Er is ook rust in de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. En we hebben een ruststand gekregen van de wedstrijd AVV Alphen tegen Kikkers 69. Daar staat het 1-0.
4: Studio Alphen.

0: 4:30. En u hoorde de mooie stem van Maan. Niets is heilig. Ik heb nog één tussenstand voor u. En dat gaat over de wedstrijd Esto tegen Aarlanderveen. Esto heeft daar een voorsprongetje genomen. Het staat daar 1-0.
1: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
2: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

We zijn bezig met de rust in onze wedstrijden. De enige waar een doelpunt gevallen is in de wedstrijden die we live volgen, dat is bij de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Daar scoorde Donny van der Neut de eerste doelpunt en ook het enige doelpunt van de eerste helft na zo'n minuut of 14. Andere wedstrijden, DSO tegen ARC, is het 0-0 gebleven in de eerste helft. En ook BSC 68 tegen ASC, daar is het ook 0-0. Andere tussenscores hebben we op dit moment. Eigenlijk zijn er opvallend weinig doelpunten gevallen dat wij weten. De meeste wedstrijden staat het nog 0 tegen 0. Ik heb even kijken, hadden wij nog wat? Ja, even kijken. Ja, ik heb in ieder geval nog een nieuwtje over de Grutto. Want in Avifauna zijn namelijk... worden op dit moment 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor een groot onderzoek naar onze nationale vogel. Er zijn al meer dan 50 kuikens uit het ei gekropen ondertussen en onderzoekers willen heel graag weten waarom jonge grutto's in hun eerste kwetsbare weken het zo vaak niet redden. Avifauna kreeg deze 160 eieren onlangs uit Friesland. Zij zijn namelijk door vrijwilligers van de Bond Friese Vogelwachten verzameld uit nesten waarvan de kans klein was dat ze succesvol zouden uitkomen. Onderzoekers brengen de jonge kuikens, als zij voldoende groot zijn geworden, naar omheinde weiden. Want daar gaan ze

0: jonge gutto's het niet redden. En daaruit kwam in het verleden naar voren dat het vooral het voedselaanbod, maar ook de natuurlijke vijanden, bepalen hoeveel gutto-kuikens het daadwerkelijk overleven. In de eerste 40 dagen blijken de kuikens namelijk het meest kwetsbaar. In deze periode zijn de jonge vogels sterk afhankelijk van voldoende voedsel, en dat moet natuurlijk ook nog goed bereikbaar zijn volgens ze. De Nederlandse gutto gaat achteruit, de vogelstand, en dat kan volgens Avifauna worden aangepakt als meer kuikens die eerste levensfase doorkomen. En het Vogelpark noemt het onderzoek waar ze nu mee bezig zijn daarom een cruciaal puzzelstuk voor een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de eerste weken in het leven van onze nationale gutto.
1: Meeleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.

0: Oranje.
1: We zijn Oranje, Harry Vermeegen, die ik nog heel vroeger nog ken van Koud, hè? En Popie Jopie en dat soort dingen. Nou, ze zijn toch maar weer eens achter de microfoon gekropen. We hebben nog één tussenstandje die ik nog niet eerder vermeld heb, als ik me even goed kijk. Ja, dat was de wedstrijd Alphense Boys tegen HVV. Daar is het namelijk 0 tegen 1 op dit moment. En we gaan weer even kijken langs de velden of er alweer beweging is na de rust. En we beginnen bij de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. Hans, wordt de wedstrijd alweer hervat?
2: Spelers staan wel op het veld, maar de wedstrijd is nog niet hervat. Het lijkt wel een houseparty hier. Het sfeerteam dat maakt... Maakt veel sfeer hier bij BSC. En ja, dat moet ook wel. Na zo'n belabberde, moet ik zeggen, eerste helft van beide kanten, waarin de mogelijkheden erg schaars waren. Dan moet je ergens anders het plezier vandaan halen. De race nu is afgetrapt door BSC. De bal gaat gelijk naar voren toe. Leon Corvin verliest zijn kopduel. En kan ASC gelijk de bal weer overnemen. Maar dan gaat die bal met een vuurpijl weer het veld over en de omheining over. Dat is denk ik de zesde bal al vandaag. En moet er weer een nieuwe bal komen vanuit de dugout. Daar moeten ze toch iets op verzinnen hier, denk ik. Een wat hoger hek plaatsen of iets dergelijks. Want dat gebeurt heel vaak deze wedstrijd. Maar de bal is inmiddels in bezit bij BSC. Dat is Lucas Plag, die gaat ingooien, de linker verdediger van BSC. Dribbelt nu wat met de bal. Roel de Pender wordt aangespeeld, de spits. Maar die verliest de bal weer. En dan kan ASC om

0: overnemen en misschien gevaarlijk worden in de omschakeling. Maar die bal landt in niemands land. Ik sprak zojuist een trouwe luisteraarster hier langs de lijn. Staat nu langs de lijn, maar normaal gesproken als ze thuis zit, luistert ze iedere week naar Sportlokaal. En dan met name naar Rick Sinnige. Die naam die noemde ze. Dus Rick, bij deze compliment in je zak. Ze vindt jou een erg prettige verslaggever, moet ik zeggen. Moest ik doorgeven. BSC weer een balbezit. Een ingooi die ingeleverd wordt bij de tegenstander. En dan een handsbal van BSC. Maar de scheidsrechter fluit daar niet voor. En kan AC de bal in bezit houden. Maar dan wordt de bal weer over de achterlijn gespeeld. Ja, we gaan kijken wat het hier brengt de komende 45 minuten. Ik hoop op meer spektakel dan in de eerste helft. Maar voorlopig is de stand hier nog 0-0.
1: Dan had ik nog net een tussenstand doorgegeven. Alphense Boys tegen HVV 0-1. Dat is ondertussen veranderd in 0-2. De Alphense Boys heeft natuurlijk al na competitie. Dus die kunnen het ietsjes rustiger aan doen. En het lijkt erop dat ze dat inderdaad ook gaan doen. Nou, dan gaan we over naar een hele sympathieke en hooggewaardeerde verslaggever. Rick Sinnige, die kijkt naar DSO tegen ARC.
2: Ja, dankjewel. Nee, het compliment is goed aangekomen. Hans biedt daar maar wat te drinken aan van mij. Dat komt helemaal goed. Dan vind ik het wel jammer dat ze nu niet luistert. Maar goed, volgende week nog een kans. Dat is volgens mij wel laatste van dit seizoen. En dan nog een laatste kans. Ja, bij DSO AC gaan we zo meteen beginnen aan de tweede helft. Dat doen we met een wissel bij DSO. Hugo Botermans gaat in het veld komen. En ik hoor je denken, verdorie, hij weet gewoon de naam van die speler. Hoe kan dat nou? Want hij had toch geen wedstrijdformulier. Nou, hier is het euvel met de printer opgelost. En dat betekent dat het misschien toch een leuke middag kan gaan worden. Want dit probleem is verholpen. En dat betekent dus dat we met vol goede boet aan de tweede helft kunnen gaan beginnen. Dat gaan we zo meteen dus ook doen. En ik miste even, Hans, misschien dat je dat nog even kan benoemen. Ik miste even wat je nu zei over de tussenstand bij Alphense Boys.
1: Ja, Alphense Boys tegen HVV, daar is het 0-2.
2: Ja, oké, dat is duidelijk. Dus als, dat betekent dat ARC vandaag goed en ook geen periodekampioen wordt. Ook als ze winnen niet. Dan zou het wel officieus kunnen, maar niet officieel. Maar goed, begin maar eens met winnen. Want de stand is 0-0. Wel nu goed begin van de tweede helft. Met gelijk een kansje. Daar een schotje, moet ik dan ook zeggen. Van, ik denk Arjan Nouwendijk dat het was. En de bal eindigt uiteindelijk in de handen van de doelman. En daarmee is het tweede bedrijf dus begonnen. Komt ARC nu weer gelijk met Rijnenveld. Die beginnen met veel energie in deze tweede helft. Dat is meteen zichtbaar. Boyd Baatje kan de voorzet gaan geven. Die is goed. Daar is niet de goal van Arjan Nouwendijk. Dat was een goede voorzet. En dan met zijn buik of net iets daaronder dan werkt hij de bal net over het doel heen. En zo hebben we binnen een minuut tijd al twee goede kansen voor ARC te pakken. Bij het begin van deze tweede helft, waarbij de jacht moet worden gemaakt op die 0-1.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Want daar kijkt Herman Scholten naar.
3: Ja, dat ben je wel heel snel. Want de scheidsrechter blaast nu pas op zijn fluitje. Dus ja, ik heb dan liever dat jullie in de studio even op een fluitje blazen. Want dan weet die scheidsrechter hier dat hij moet beginnen. Met het oog op de uitzending natuurlijk. Hè. Dat is logisch en zo. Maar beide ploegen zijn ongewijzigd begonnen aan deze wedstrijd. En eens even kijken. Ja, de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Alphen. Maar in het verloop van de eerste helft werd Voorschoten toch wel sterker. Dat moet gezegd worden. Kregen eigenlijk ook wat meer mogelijkheden. Eén keer een gevaarlijk schot op het doel. Maar echt hele gevaarlijke situaties zijn er niet geweest. Het is wat dat betreft heel moeilijk om er doorheen te komen kennelijk. Aan beide kanten en de afwerking. Daarbij moet natuurlijk worden opgemerkt dat Atif El Bouni niet speelt bij Alvia. En dat Daan van Leeuwen de spits niet speelt bij Alvia. En dat Marwan Vennig is ingevallen als voor Ralf Zijlstra. Dus ja, ze hebben een, ja, je zou kunnen zeggen tussen aanhalingstekens een gemankeerde aanval. Nu is Alvia wat de aanval zoekt aan de zijkant via Marwan Vennig. Marwan Vennig, kan die de bal meegeven? Nee, hij probeert hem zelf te spelen. Dat gaat niet snel genoeg. En dan is er weer sprake van een stervende zwaan. Dat hebben we in de eerste helft ook al eens een paar keer gezien aan de kant van Voorschoten. Daar zijn al diverse zwanen gestorven in die eerste helft. Met een luide kreet stort men ter aarde. Waarna men binnen 1 seconde weer op de benen staat. En de wedstrijd kan worden doorgespeeld. Meestal laat de scheidsrechter gewoon doorspelen als het balbezit behouden blijft. Nu was het een overtreding en werd ervoor gefloten. En is het op het middenveld thuis hoor, de nummer 66, Mouchi. Handige kleine voetballer van Voorschoten die om zijn as draait en zichzelf vrij speelt. Waardoor Voorschoten in eigen balbezit kan spelen. Wel op eigen helft blijft nog steeds. En ze komen dus eigenlijk geen meter vooruit. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze hebben balbezit. En zolang jij de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dat was een grote wijsgeer uit Amsterdam die dat ooit zei. En dat is natuurlijk een waarheid als één koe. Nu is het nog steeds Voorschoten wat balbezit heeft. Nu weer aan de zijkant. Moet de bal weer terug. Dus dat maakt ook niet uit. En dat betekent dat we inmiddels dus in de 48e minuut zitten van deze wedstrijd. Met die 1-0 voorsprong van half jaar nog steeds op het bord.
1: Dan gaan we naar Boskoop, naar BSC 68, die voetbal tegen ASC.
0: Benthuizen is het, Hans.
1: Oh, sorry, Benthuizen. Ja, natuurlijk is het Benthuizen. Ja, natuurlijk.
0: Het spel ligt hier al een tijdje stil. Het was invaller, moet ik even op mijn briefje kijken, Vingouw Loze, die in botsing kwam met zijn tegenstander, Max van de Boog van ASC. Hoofden tegen elkaar, ziet er altijd niet lekker uit. Beide spelers liggen nog op het veld. Zitten moet ik eigenlijk zeggen. Ze lagen net, ze zitten nu wel. Maar worden nog steeds verzorgd door de verzorgers van beide clubs. Dus het spel ligt hier eventjes stil. Ik heb hier 52 minuten op de klok. Maar op dit moment gebeurt er dus helemaal niets op dit veld.
4: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk je, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. En dan kan er niemand vrijstaan. En als je dan in ogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Ja, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat hij toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op met die bal.

0: ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter. Buiten ligt er gewoon een grasveld voor je.
1: Tjonge, joh. Johan en de groothandel in textiel, zo te horen. We gaan snel naar BSC 68 tegen ASC, want er is gescoord, Hans.
2: Ja, slecht nieuws voor BSC, want het is op een 0-1 achterstand gekomen. Na de blessurebehandeling vrij snel een doelpunt van ASC. Een lange bal naar voren gespeeld door nummer 10 van ASC, Victor Schiphold. Werd die bal doorgekopt naar de linkerkant. Hij liep zichzelf goed vrij, kreeg de bal terug vanaf die linkerkant. En kon eigenlijk vrij makkelijk de bal in het doel schuiven van BSC. En zo kwam de stand op 0-1. De invalbeurt van Finn Gouwlozen van BSC, die is van korte duur geweest overigens. Hij is met een hoofdblessure van het veld gegaan. Hij was in de rust ingevallen voor Mika Krullaars. Maar dat heeft zich beperkt tot een paar minuten. Inmiddels is Lucas van der Houten voor hem in het veld gekomen. Voor BSC, dat dus nu op een 0-1 achterstand staat. En dus aan de bak zal gaan moeten. Want deze wedstrijd moeten ze eigenlijk wel winnen. Volgende week tegen Aarlanderveen. Ja, die drie punten die kun je wel bijschrijven. En dan zijn deze drie punten natuurlijk ook mooi meegenomen om een plek in die na-competitie te ontlopen. Want daar zit je als ploeg natuurlijk ook niet op te wachten. Je speelt je het liefst zo snel mogelijk veilig. ASC doet dat op dit moment wel met die drie punten. Tenminste, ze nemen afstand van BSC. Dat kan dan niet meer ingehaald worden. En ook door Roak, dat op een rechtstreekse degradatieplaats staat, is de inhaalrace niet meer te volbrengen. Dus ASC doet op dit moment goede zaken met die tussenstand van 0-1. En BSC, ja, dat zal moeten gaan aanvallen en zal moeten gaan doelpunten moeten gaan maken om in ieder geval de aansluitingstreffer, de gelijkmaker te gaan maken en dan op jacht te gaan naar meer. Maar op dit moment zit dat er niet in. Klein kwartiertje gespeeld hier in de tweede helft. BSC ASC 0-1.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd DSO tegen ARC. Rick Zinnige.
3: Ja, misschien dat Tuinenburg ook al wat tips van Johan Cruijff kan gebruiken. Of van Dick Advocaat. Dat lijkt me op dit moment iets makkelijker. Maar dat zou dan betekenen dat ARC misschien de wedstrijd open kan gaan breken. Net een geblokkeerd schot gezien. En na die aanvalsfase direct naar rust is dat eigenlijk het eerste kansje weer. Nu 11 minuten gespeeld in de tweede helft. Ook een mogelijkheidje van DSO gezien. Maar we weten dus dat Valken 2-0 voor staat, dat HVV 2-0 voor staat. En dat ARC op dit moment dus als enige achterblijft. Nou deed ik vooraf de voorspelling in de bestuurskamer dat ARC kampioen gaat worden. Dus dan moeten ze wel even scoren nu. Dat zou nog wel lekker zijn bij het uitlaten komen van die voorspelling. Hoekschop is inmiddels genomen. Bal achterin met Thijs Timmermans. Die ziet hem over de achterlijn verdwijnen. En er komt dus een nieuwe hoekschop. En die gaat ook snel genomen worden met Timmermans op baatje. Ja, die heeft al tijd om een voorzet te geven. Kiest voor de bal terug naar Timmermans. Laag over de grond, lichtvoet. Gaat schieten. Die bal gesmoord, weggewerkt. Weer opgepikt door lichtvoet. En dan Prins die niet kan controleren. En dan de bal hard en hoog naar voren geschoten. In de richting van Huip Oversloot, die daar nog was als verdediger. En die dan ook weg kan werken. Nu de bal al een tijdje in de lucht, hotse knots. En dan nu eindelijk even de rust en de controle bij Maarten Rijneveld. Die dan op zoek moet gaan naar een ploeggenoot waar hij de bal kwijt kan. Dat lukt nog even niet. En dus kiest hij voor de rust even de bal breed / achteruit in de richting van Huip Oversloot. Die dan op kan dribbelen. De helft van DSO op kan. En dan een prima combinatie met Boyd Baatje aan de rechterkant. Kan hij de bal binnenhouden. Dat lukt. De voorzet geven, dat lukt niet. En dan kan hij worden veroverd daardoor speler van DSO. En die speelt dan via Boyd Baatje over de zijlijn. En dan gaat er dus een inworp komen voor DSO. Ja, zo tikt de tijd langzaam maar zeker wel een beetje weg. Maar goed, hij hoeft er maar één keer in op dit moment voor ARC. En je zou hem er bijna in willen blazen op dit moment. Want het lukt ze nog niet. Ondanks dat aanvalsgolfje dus dat we hebben gezien. Nu dan misschien weer balverlies op de rand van strafschopgebied. Ook snel terugveroverd. Timmermans. Is dat dan een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. Timmermans werd daar naar de grond gewerkt. Maar de scheidsrechter zegt geen overtreding. En anders was er vrij trap geweest op een meter of 20 van de goal. Dat was wel aantrekkelijk geweest. Maar zo'n feest is het dus niet. En dat betekent dat er een inworp komt aan de andere kant. Snel genomen. Rijneveld levert de bal dan weer in.

0: maakt een overtreding. Dat komt een voordeel. Er kan nu ineens DSO er heel snel uitkomen. 3-3 als ze snel zijn. En dat zijn ze wel half. Maar er zijn inmiddels veel spelers van AC weer terug. Ballen aan de buitenkant voor DSO. Kan er misschien een voorzet komen. Actie buitenom is goed. En goed verdedigd daardoor Huip Oversloot. En dat betekent dat er een corner komt voor het DSO. Ja, zoals ik al zei, tijd begint te tikken. We gaan richting het uur. En de stand is nog steeds 0-0.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Herman Scholten.
2: Waar we in de 58ste minuut zijn aanbeland. Nog steeds de voorsprong voor Alvia. Maar waar we ook wel twee mogelijkheden hebben gezien. Twee kansen voor Voorschoten om te scoren. Maar ja, dat is niet gelukt. En dat betekent dat het dus nog steeds 1-0 in het voordeel van Alvia is. Maar Voorschoten heeft toch een paar goede mogelijkheden gehad om de gelijkmaker te maken. Nu is het Alvia wat probeert weer de aanval op te bouwen via Dolly van der Neut. Maar die wordt van de bal afgezet. En dan is het Voorschoten wat op het middenveld overneemt. Maar raakt daar de bal ook weer kwijt. En dan gaat de bal eventjes heen en weer van speler naar speler. En van verschillende kleuren. En dan is het uiteindelijk Voorschoten wat probeert die bal op te zetten. Eigenlijk via Mouchy. Helemaal een paas naar de zijkant toe. En dan richting doel. Maar ja, dat is een ongevaarlijke voorzet eigenlijk. Die recht op de doelman wordt afgevuurd. En dat schiet niet echt op natuurlijk voor Voorschoten. Wat de drie punten dus absoluut nodig heeft. Maar goed, de kansen zijn er geweest dus voor Voorschoten in de afgelopen minuten van deze wedstrijd. Maar het is ze niet gelukt om een doelpunt te maken. Maar goed, ze doen hun best, dat moet gezegd worden. Het is nu weer balbezit voor Alvia langs de zijkant. Over de rechterkant van het veld gaat de bal via een Voorschotense voet over de zijlijn. En is het daar een inworp voor Alvia. En zo steven we af hier op het eerste uur van deze wedstrijd. 60 minuten, maar nog steeds dus die voorsprong van Alvia op het bord staat.
1: BSC 68 voetbal tegen ANC, dat op voorsprong staat, Hans.
3: AC staat op voorsprong inderdaad. En die voorsprong had net nog groter kunnen zijn. Een paar minuten geleden was het de doelpunt te maken. Victor Schiphol die van grote afstand de bal op de lat poeierde. En zo BSC een achterstand van 2 doelpunten verzuimde te nemen. Diezelfde Schiphol ligt nu geblesseerd op de grond. Er komt een verzorger bij, dus het spel gaat weer even wat stil liggen. Misschien ook een tactiek om de tempo een beetje laag te houden in die wedstrijd. En BSC niet in de wedstrijd te laten komen. Nou, dat laten komen, dat geloof ik niet. Want ja, BSC zit eigenlijk totaal niet in de wedstrijd. Kan voorin totaal geen vuist maken. Met Niels de Bender, de spits, die zich een slag in de ronde werkt. Maar nog geen enkele kans heeft gehad. En verdedigend staat het op zich prima bij BSC. Maar ze moeten doelpunten maken. En dat zit er op dit moment niet in. AC, dat speler staat inmiddels weer. Loopt wel hinkend naar de kant toe. Dus dat gaat ook nog even duren. Het is overigens wel een vrije trap voor BSC. Dat vind ik opmerkelijk. Speler... Ik dacht dat er een overtreding werd gemaakt op AC. Maar goed, de scheidsrechter beslist anders. Het is Falco Hensen die achter de bal staat. Maar nog even moet wachten tot de tegenstander daadwerkelijk het veld verlaten heeft. En dat is nu het geval. En dan mag hij de bal gaan nemen. Doet dat naar zijn compaan in de verdediging. Lucas Plag, linker verdediger. En die speelt de bal op de invaller aan BSC kant. Dat is Lucas van der Hout. Maar dan wordt de bal weer heel knullig en makkelijk verspeeld aan de kant van BSC. Dan kan AC aan een uitbraak denken, maar ook dat lukt niet. Want dat wordt in de kiem gesmoord en dat levert een ingooi op voor BSC. BSC zal een tandje bij moeten gaan zetten om hier nog een resultaat te gaan behalen. AC gaat nu wisselen, dus het spel ligt weer stil. BSC mag een ingooi gaan nemen, maar ja... We gaan afwachten wat BSC gaat doen. Er zitten genoeg spelers op de bank om nog wat verandering te brengen in de energie van de ploeg. Van trainer Dennis Olman. Hij heeft de 2 wissels gebruikt inmiddels, dus hij heeft nog wel wat over. Misschien dat hij nog wat kan gaan proberen zo in het resterende half uurtje. Want op dit moment, zoals het er nu naar uitziet, moet het echt een toevalstreffer gaan worden voor BSC. Uitgespeelde kansen krijgen ze niet. Standaard situaties, nou, ze hebben 2 corners gehad, dus daar moeten ze het ook niet van hebben. En ja, dus AC heeft de wedstrijd prima onder controle en BSC moet wat gaan verzinnen. 0-1 hier de stand.
1: Tussenstanden op dit moment nog AVV Alphen tegen Kikkers 69, 1-0, TC DSO. DSO ASC, je hoort dat, hè? 0 tegen 0. Alphense Boys tegen HVV. 0 tegen 2. Alvia tegen Voorschoten. 1-0. Net als bij Esto tegen Aarlanderveen. Ook daar 1-0. En ook 1-0 bij Koudekerk tegen FC Oestgeest. PSC 68 ASC staat het 0 tegen 1. Zwammerdam WDS 0 tegen 0. Zover wij weten. Net als bij Bernardus tegen Vanispa. Ook daar 0-0. Zover wij weten. 1 minuut over 4. Snel naar het ANP-nieuws. Wij zijn aan de andere kant van het nieuws terug. Tot zo.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen. Zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Misschien heb je hem al gehoord. Radio-DJ Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.
1: Welkom terug bij aflevering 1818. Ook te beluisteren bij Studio Kaag in Brazem en RTV Hollands Midden. Dit programma duurt tot 6 uur en wij volgen vandaag leuke wedstrijden. We gaan eerst even snel een rondje doen langs die wedstrijden. En we beginnen bij DSO tegen ARC. Rick Zinnige.
0: Ja, ARC zoekt naar de voorsprong, maar het is nog altijd 0-0.
1: Dan Alvia tegen Voorschoten, Herman Scholten.
2: Waar het nog steeds 1-0 staat in het voordeel van Alvia, maar waar Voorschoten zijn uiterste best doet om de gelijkmaker te scoren.
1: En BSC 68 voetbal tegen ASC. Hans Jacquet.
3: 73 minuut 0-1.
1: Terug naar de wedstrijd DSO tegen ASC, zo te horen, Rick.
0: Yes, ARC nog altijd in die zoektocht. Nu dan misschien met succes. Nee, weer niet. Kan het nog? Nee, bal weer weggekopt. Ja, ARC probeert het de hele tijd met die hoge voorzetten. Maar vindt daarin nog weinig succes. Nu komt er weer een. Veerhuis? Nee, weer weggewerkt. Ja, de ARC. Oh, dit is een afzwaaier van Evan Schens over de boarding heen. Ja, ARC met alle respect. Ja, ze spelen prima. Maar DSO heeft ook gewoon een goed antwoord op de tactiek, op het voetbal van ARC dat nu wisselt met Thomas Dijkman die naar de kant gaat. En Nick Ossevoort die in de ploeg komt. Dat is de derde wissel van trainer Tuinenburg. Die schrijf ik even snel mee op. Want in de tussentijd zijn ook Evan Schens en Sam van der Hoorn in de ploeg gekomen voor Arjen Ouwendijk en Senna Keij. En dat is inmiddels al 10 minuten geleden. En die Van der Hoorn, die Sam van der Hoorn invallen, was net gevaarlijk. Slalom op de achterlijn door de defensie heen. En schoot de bal uiteindelijk tegen de doelman van DSO aan. En dat was ook weer eens gevaar. Want daarvoor hadden we al een kwartier geen mogelijkheden gezien. Ja, het zal wel moeten gebeuren voor ARC nu. Want met deze stand is het kampioenschap sowieso weg. Want dan wordt Valken vandaag kampioen. En ook in de strijd om de periodetitel ziet het dan HVV dichterbij komen. Met die voorsprong dus bij Alfse Boys. En ja, ARC zal het zelf moeten gaan doen. En daar hebben ze nog iets meer dan 20 minuten voor.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten met Herman Scholten.
2: Waar we ook 20 minuten van het einde van de wedstrijd af zitten zo'n beetje. En ja, waar Voorschoten toch zijn uiterste best doet om die gelijkmaker in ieder geval nog te scoren. Maar ja, daar hebben ze nog 20 minuten voor. Ze zoeken de aanval en ja, af en toe dan komen daar wat kleine mogelijkheden uit voort. Echte grote kansen zijn er nog niet geweest eigenlijk. Behalve dan zeg maar in de 51ste en 53ste minuut nu weer een verre bal naar voren toe. Ja, die komt dan op het hoofd terecht van een speler die tegelijkertijd een duel aangaat en dan zich ook nog verstapt eigenlijk. Dat is eens even kijken, een invaller volgens mij van Voorschoten die dat deed. Of is dat een... Nee, dat is niet een invaller. Dat is een verdediger die helemaal mee was opgekomen. Maar die krijgt de bal verkeerd op zijn hoofd en kopt hem gewoon over de achterlijn heen. En dat betekent dat er een doeltrap volgt voor Alvia. Alvia dat net een dubbele wissel heeft uitgevoerd. Dat heeft Danny van der Neut en Gwenaoui naar de kant gehaald. En daarvoor in de plaats gekomen Naufar Mazraoui en Ben Hazebroek. Bas Hazebroek moet ik zeggen. Dat zijn dan de invallers die in het veld zijn gekomen. Ook Luca Janssen is eigenlijk in de kleedkamer achtergebleven. En die is, dat was de spits eigenlijk, die geen spits was. Die is vervangen door Mohamed Yagoubi. Maar goed, inval, ingooi nu voor Alvia ter hoogte van het strafschopgebied van de tegenstander. En eens even kijken of ze die bal voor het doel kunnen krijgen. Dan wordt daar een overtreding geconstateerd. Of is het een buitenspelsituatie? Dat zou ook nog eens kunnen. En dan is het gewoon een simpele vrije trap daar zo voor Voorschoten. En dan staat er inmiddels, eens even kijken, de laatste invaller van Voorschoten klaar om in het veld te komen. De vijfde wissel voor Voorschoten. Die mogen niet meer wisselen. Maar het is nog steeds 1-0 voor Alvia.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd PSC 68. Oh, we gaan heel snel even schakelen naar DSO tegen ARC. Rick, want er is gescoord.
0: Nee, er is niet gescoord hoor. Er was een bal voorlangs die Van Huip oversloot. Er kwam wel veel lawaai van de tribune af. Omdat het een grote kans was. Maar oversloot schoot de bal voorlangs. Dat is het. Geen goal. Maar je mag hier blijven. Maar je mag ook naar mijn buren van BSC hoor.
1: Dan ga ik heel eventjes kijken bij de buren, Rick. We gaan naar BSC 68 tegen ARC. Hans?
3: Ja, 77 minuten gespeeld. Nog zo'n 13 minuten te spelen. Hier in Benthuizen stand nog steeds 0-1 voor ARC. En voorsprong had nog veel groter kunnen zijn. Want BSC dat moet. Maar ARC dat is de ploeg die de kansen krijgt. Ik heb er drie geteld wel die een doelpunt hadden kunnen opleveren. Speler van ARC schoot van dichtbij naast uit een corner. Werd een kopbal net overgekopt. En een gevaarlijke vrije trap vanaf randje 16 werd door de keeper van BSC, Stan Brouwer, ternauwernood over de lat getikt. Thijs de Ruiter, verdediger bij BSC, die heeft geblesseerd het veld verlaten. En die is vervangen door Stijn van Leeuwen. Administratie. Oh nee, ik heb er nog een gele kaart voor Lucas Plag wegen een overtreding. Een forse overtreding moet ik zeggen. Die vrije trap opleverde die de keeper van BSC dus over de lat tikte. BSC nu op de helft van ASC. Het enige wapenfeit wat BSC daar tegenover stelde was een vrije trap van Romé Ties van grote afstand. Leek gevaarlijker dan het was, want de keeper die kon hem eigenlijk makkelijk vangen die bal. Ingooi nu voor BSC diep op de helft van ASC. Gaat die bal het strafschopgebied in. Wordt die uitverdedigd door ASC. Vrij rustig eigenlijk. ASC blijft vrij makkelijk op de been. Maar de bal is nu weer bij BSC in bezit. Wordt er een overtreding gemaakt? Nee, scheidsrechter fluit niet. Dus dan mag ASC aan aanvallen gaan beginnen. En doet dat met Victor Schiphol, die nummer 10 de doelpunten maken. Die in de tweede helft een ware plaag is voor de verdediging van BSC. De verdedigers flink bezighoudt met zijn acties en zijn doelgerichtheid. Maar BSC mag wel een vrije trap gaan nemen aan de zijlijn. Is het Stijn van Leeuwen die achter de bal gaat plaatsnemen. Stellingen worden ingebracht. De bal wordt waarschijnlijk diep het strafschopgebied ingeschoten. Ja, daar gaat hij ook met een mooie zwaai. En kan die door niemand opgepikt worden door de BSC. En dan kan de ASC weer uitbreken met Tristan Le De Verdek, de linkerspits, die snel is, maar niet sneller dan Falco Hensen, de aanvoerder van BSC. Want die onderschept de bal en dan kan BSC weer aan opbouwen gaan beginnen. Ja, nogmaals, de mogelijkheden zijn schaars voor BSC. Ze moeten een doelpunt maken, maar dat zal echt een toevalstreffer worden in die resterende minuten, mocht het zover komen. Want ASC, dat heeft een betere kans. We hebben nog ruim 10 minuten te spelen, stand 0-1.
1: Dan gaan we weer naar DSO tegen ARC. Rick?
0: Ja, ARC blijft de betere ploeg. ARC zoekt naar de goal en krijgt kans op kans op dit moment. En de bal wil er nog niet in. Net weer een goede mogelijkheid. De bal die dan deels smoort via de keeper en dan voor de lijn wordt weggetrapt. Was het ook nog buitenspel bij de kans van Rijnenveld daar. Maar het zit ARC ook nog niet echt mee. Dat kunnen we ook wel zeggen. Ja, tegelijkertijd zeg ik toch ook wel als nog 20 kwartier lang... zoveel kansen kunnen blijven forceren. Dan zal die toch wel een keer ingaan. Maar je moet het wel nog even doen natuurlijk. Een DSO dat het verdedigt op zich grote delen ook wel prima op orde heeft. En nu ARC weer in aanval met Sam van der Horen. Veelvuldig aanwezig in deze fase van de wedstrijd. Balletje achter Lichtvoet. Valt toch voor Lichtvoet. Zoekt Rijnenveld. Rijnenveld, het is daar druk. En dat balletje op Boyd Baartje is dan niet goed. En dan rolt hij over de achterlijn heen. Ja, je krijgt toch ook een beetje het idee dat DSO het met 0-0 wel best vindt. En dat zij dan een puntje hebben gewonnen. Ja, die spelen nergens meer voor. Maar dat zij daar op zich wel mee kunnen leven. AC uiteraard niet. Maar we gaan even naar de buren van Benthuizen. Want ik hoor dat daar is gescoord.
1: Ja, dat klopt. Ga je gang, Hans.
3: Ja, 0-2 voor AC. Uit de corner scrimmage. De bal bleef een beetje hangen bij de verdedigers en de aanvallers. Maar volgens mij was het de aanvoerder van AC, Diederik Bertels, die het laatst

0: een tikje gaf en zo de stand op 0-2 brengt. En ik denk dat daarmee de wedstrijd gespeeld is. Want ik zie ASC niet terugkomen in deze wedstrijd. Laat staan een doelpunt maken. Want daarvoor is het spel veel te matig vandaag. 81ste minuut 0-2.
1: Dan gaan we weer even terug naar Rick Zinnigen.
2: Ja, bal voor ARC. Schot geblokt van Matt Veerhuis. Dat was wel heel ambitieus van heel ver. En hoge druk van ARC. Daar hebben ze de bal snel terug. Thijs Timmermans in de hoek. Bij de achterlijn zo'n beetje Timmermans met Evan Schens. Voorzet richting de tweede paal. Is te hard, is te hoog. En die gaat dan over de achterlijn heen. En ja, zo is er weer een moment voorbij. En neemt DSO de tijd voor die doeltrap. Gaat Boyd Baartje de bal dan maar ophalen. Daarvoor de doelman van de ploeg uit Benthuizen, mag ik dus zeggen. Maar Benthuizen zoete beer. En wat zullen we ervan maken? Laten we het in het midden houden dan maar. Daar waar het ook zo'n beetje licht. En zij gaan de doeltrap nemen. De klok nu richting de 79ste minuut. En wat ik zeg, de tijd gaat dringen voor ARC. Het zal in de komende 15 minuten toch die goal moeten gaan forceren. En dan heb ik de blessuretijd voor het gemak weer opgeteld. De DSO nu in de aanval. Dat is lang geleden eigenlijk dat we ze daar hebben gezien. Kunnen ze misschien wat gaan forceren met Demi de Graaf, de invaller. Die maar eens op avontuur gaat. De bal dan ook helemaal terugbrengt naar zijn achterhoede eigenlijk. En daar kan de centrale verdediger opstomen. Het paasje in de diepte, die is ook prima. Maar daar smoort het dan weer even. En gaat de bal in de achteruit. Moet DSO te gaan herstellen. Maar dan leveren ze hem zo in bij Sam van den Horen. Die is sneller dan zijn tegenstander. Gaat er langs, wordt vastgepakt. Dat wordt een gele kaart. Dat is een slimmigheidje van die speler van DSO. En die wordt op de bon geslingerd. Tweede gele kaart van deze wedstrijd. En dat betekent dat er een vrije trap gaat komen voor ARC. Net iets over de helft van de helft, zullen we maar zeggen. En daar staat Sam van den Horen daarbij om hem erin te gaan slingeren. En meldt ook Boyd Baartje daar zich. En dan kan dit een, wederom een voorzet de 16 worden. Die voorzetten die deze wedstrijd dus nog niet echt succesvol zijn gebleken. Als het aankomt op rendement. De bal wordt kort genomen. Boyd Baartje van den Horen. Spelen 2 tegen 1 samen uit. Van den Horen richting achterlijn. Voorzet komt weggewerkt. Wederom weggewerkt. En dan is het DSO dat op kan pikken. In een omschakeling misschien heel snel kan gaan komen nu. Maar zit Baartje daar weer tussen? Kan er een voorzet gaan komen? Je blijft toch een beetje op hetzelfde zitten. Maar de bal wordt er dan wederom uitgehaald. Oversloot dribbelt in. Oversloot kan ver komen. Oversloot, dit is goed. Boyd Baartje, die schiet en de redding is daar van de keeper. Maar de vlag is omhoog voor buitenspel. En dan was het kennelijk buitenspel voor Boyd Baartje. En dan komt er dus een vrijtrap voor DSO. En is ook deze mogelijkheid verkeken. Nog 9 officiële speelminuten te gaan. Brilstand nog altijd op het bord.
1: Over brilstand? Nee, dat is niet waar. Alfia tegen Voorschoten en daar staat het 1 tegen 0.
3: Nee hoor, we hebben de brilstand hier vergeten. Het is nog steeds 1 tegen 0. Wonder boven wonder, want het is Voorschoten wat echt op dit ogenblik het wedstrijdbeeld bepaalt. Ze zoeken de aanval, mede geholpen door een rode kaart. Die is gegeven aan, eens even kijken, Donovan Oliveira. Die kennelijk na een overtreding een opmerking tegen de scheidsrechter maakte. Want die kreeg in één keer rood voor zijn neus. En dat betekent dat Alvia nog met 10 man in het veld staat. En dat terwijl ze al een beetje onder druk stonden van Voorschoten. En dat betekent dat Voorschoten nu op het middenveld een extra man heeft. Nog wel gewisseld. Marwan Vennig is zojuist het veld weer uitgegaan. Hij is ingevallen in de 27ste minuut. Natuurlijk voor de geblesseerde Ralf Zijlstra. Maar ja, hij was natuurlijk een poosje geblesseerd. Dus hij kon niet de hele wedstrijd spelen. En moest nu weer het veld verlaten. En is daarbij vervangen door Sander Egberts. En dat betekent dat een voorhoedenspeler gewisseld is voor een extra verdediger. En zo zie je dat de coach van Alvia er toch voor kiest om dat puntje, die 3 punten in ieder geval, dat ene doelpuntje veilig te stellen. En die 3 punten te behouden. Want dan ben je in ieder geval zeker dat je volgend jaar weer in de tweede klasse speelt. En dat kan Alvia goed gebruiken. Maar goed, het is Voorschoten wat balbezit heeft en wat weer de aanval zoekt. En wat nu weer over de middellijn heen gaat. En nog even een actie probeert in te zetten. Daar zo een mooie beweging. En nu komt die bal in het 16 meter gebied. Wordt erin gegeven. Kan gekopt worden. Recht in handen van doelman kaptein. Het was een goede aanval. Maar die bal die werd gekopt door Zuman Tuti. Een invaller. Nieuwe spits eigenlijk dus van Voorschoten. Maar dat was feitelijk een ongevaarlijk sterke kopbal, te zacht en ook niet zuiver geplaatst. En zo gaan we hier langzaam in de richting van het einde. We hebben nog 9 minuten officieel te gaan in deze wedstrijd.

0: Maar er zullen ongetwijfeld een minuut of vijf zal erbij komen vanwege toch wel de flinke blessurebehandelingen die er geweest zijn in deze tweede helft. Maar Alvia staat dus nog steeds met 1-0 voor.
1: In Koudekerk is de wedstrijd Koudekerk tegen Oestgeest al een tijdje gestaakt, omdat het publiek, of enkele uit het publiek uiteraard, de scheidsrechter hadden. Oh, de spelers hadden de scheidsrechter. Oh, een van de spelers heeft, of meerdere spelers hebben de scheidsrechter ernstig beledigd. En nu is de scheidsrechter toch maar weer begonnen met deze wedstrijd. Koudekerk tegen FC Oestgeest. Heel even gestaakt geweest. Ze zijn opnieuw begonnen. De stand daar is op dit moment 1-0 voor Koudekerk. Gaan we naar de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. Want ASC die staat ruim op voorsprong ondertussen. Jans?
2: Ja, 0-2, 87 minuten gespeeld. Het is wel aanvallend gewisseld door trainer Dennis Olman. Verdediger Lucas Plag is het veld uitgegaan en hij is vervangen door Ivan Ritsen. Terwijl hier de 0-3 zelfs gescoord wordt nu. Nou, dat is heel opvallend, want de bal die was net op eigen helft van ASC, maar ligt nu ineens in het doel bij BSC. Dus dat is 0-3. Moet even kijken wie er dan gescoord heeft. Dat is het nummer 18, Alberto Moes. Alberto Moes, inderdaad, een groot talent schijnt dat te zijn van ASC. Hij was net nog betrokken bij een opstootje toen Leon Corvin de bal snel wilde hervatten. Hij ervoor ging staan, een klein duwtje kreeg van Leon Corvin. Dat beantwoord werd met een vrij veel forsere duw. Maar de scheidsrechter liet het bij 2 keer geel voor zowel Leon Corvin als Alberto Moes. Hou me even te goed, maar ik denk dat hij de doelpuntenmaker is. Maar nu is de wedstrijd dus helemaal gespeeld hier. Het is 0-3. Aanvallende wissels. Die heeft dus ook zijn weerslag niet gehad op het spel van PSC. Dat totaal niet in de wedstrijd zit vanmiddag. En eigenlijk in de tweede helft helemaal geen mogelijkheid heeft gehad om een doelpunt te maken. Het initiatief volledig overliet aan ASC. Dat initiatief gretig oppakte. En in de tweede helft dus het verschil heeft gemaakt met die 0-3. Een minuutje te spelen nog. Zal nog wel wat blessuretijd bijkomen. Maar de wedstrijd is hier gespeeld. 0-3.
1: Dan gaan wij terug naar de wedstrijd DSO tegen ARC. Want ARC krijgt het nog niet voor elkaar, Rick.
3: Nee, klopt. Nog altijd niet. Stand nog steeds 0-0. Nog 5 officiële speelminuten te gaan. We zitten in minuut 86. De klok loopt. En ARC is eigenlijk al een half uur lang, zo niet langer, de ploeg die de klok slaat, zoekt naar de treffer. DSO helemaal terugdringt. Maar de bal die wil er maar niet in. Voorzetten vallen steeds maar niet goed. En de kansen die er zijn, die worden niet afgemaakt. En dan wordt het ingewikkeld natuurlijk. En dan tikt de tijd nu echt. En is bij deze stand dus Valken 68 kampioen. En zullen ze daar ongetwijfeld nu misschien meeluisteren. Of op een afstandje toch in de gaten houden wat hier gebeurt. Nou, hou je vast, want ARC gaat nog wel wat kansen krijgen, denk ik. Boyd Baatje nu in de buitenkant. Moet de voorzet gaan geven. Gaat dat gebeuren via Huip Oversloot. Die gaat langs een man. Voorzet komt. Weer hoog. Weer het kopt wel gewonnen. Timmermans richting de achterlijn. Opnieuw een voorzet. Valt over alles en iedereen heen. En dan over de achterlijn gekopt door Kai van Houweling. En dan komt er dus een hoekschop voor ARC. Terwijl een van de spelers van DSO erbij gaat zitten. En nu er toch maar voor kiest om op te staan. En dan is bijna iedereen van DSO terug. 1 iemand niet. En dan gaat Evan Schens de corner trappen. In 87ste minuut van deze wedstrijd geeft de scheids het signaal dat het mag. Dat denk ik wel. Ja, Evan Schens gaat hem nemen. Bal draait richting tweede paal. Is te hard. Valt op het hoofd van Boyd Baatje terug. Komt en oi. Zijn ze daar met z'n tweeën. Maarten Rijnenveld en Dirk Prins. En dan koppen ze allebei een soort half. Maar allebei ook de bal naast. En dus is er weer een kans verkeken. Je krijgt bijna het idee dat de bal er niet in mag vandaag voor ARC. En zo blijft het dus wederom 0-0.
1: Dan gaan we naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Herman, de wedstrijd daar, is die al gespeeld?
0: Nee, we hebben nog 4 minuten officiële speeltijd. Er zullen best nog wel een minuut of 5-6 bij komen vanwege verschillende blessurebehandelingen. Dus nee, het is zeker nog niet gespeeld. En het is een vrije trap nu voor Voorschoten. Die gaat richting 16 meter gebied. Wordt daar slecht verwerkt door de defensie. In tweede instantie gaat het toch goed. Lukt het Alvia om die bal uit het 16 meter gebied weg te krijgen. Maar is het Voorschoten wat opnieuw op het middenveld de bal opvangt. En dan komt daar een kop. Nee, hij gaat er onderlangs. Wordt hij nog opgevangen daar zo eens even kijken. Nee, opnieuw wordt hij weggewerkt daar door Alvia. En buiten het 16 meter gebied. Maar voorschoten blijft in balbezit. Blijft drukken op het doel. Nu proberen ze die bal voor het doel te krijgen. Dat lukt niet. En dan is het een hoge bal die weggewerkt wordt. En waar stuitert die bal uiteindelijk neer? Het is, eens even kijken, Donovan. Nee, het is... de speler van Alvia die de bal ver weg kan werken. Maar opnieuw voorschoten in balbezit. Voorschoten heeft natuurlijk een man meer op het veld. Kan er nu niet eventjes uitkomen. Maar in tweede instantie lukt het wel. Opnieuw een verre bal naar voren, Boe. Maar die is niet zuiver. Die wordt daar opgevangen door Alvia. En weer weggewerkt. En dan zou Alvia proberen wat rust in het spel te moeten brengen. Maar weer een lange trap naar voren toe. Ja. Dat is een zinloze bal natuurlijk, want die bal die wordt gewoon teruggespeeld naar de doelman van voorschoten. En die heeft een verre trap natuurlijk, die bal onmiddellijk weer naar voren toe. Waar die dan terechtkomt op de knieën van Dion Duurham, die daar keizerlijk staat te verdedigen in het centrum. En dan is het Alvia wat nu wel balbezit heeft en wat de bal kan opdrijven via Dylan Zaal. Dylan Zaal probeert de achterlijn te bereiken, wordt daar wel dwars gezeten, komt te val, struikelt zelf over de bal. En dan is het voorschoten wat nieuw kan overnemen nu. En het is... eens even kijken, de nummer 5 die dat heel goed doet daar zo. Speelt die bal door, moet die teruggelegd worden. Maar dan staat daar in ieder geval... Oh, daar gaat ook nog de vlag omhoog. En dat betekent dat de aanvaller van voorschoten buiten het spel stond. En dat er gewoon een vrije trap mag worden genomen door Alvia. Officiële speeltijd, we zitten in de 89ste minuut. Dat betekent dat er nog een volle minuut moet worden gespeeld. Voor het officiële gedeelte. Maar dan begint de blessuretijd. En hoe lang die gaat duren... Geen idee.
1: Dan gaan we nog een keer naar Benthuizen voor de wedstrijd ABSC 68 tegen ASC. Hans, bijna afgelopen of helemaal afgelopen?
2: Ja, helemaal afgelopen. Het is een mondbreker, hè? BSC ASC. Eindstand is 0-3 geworden. En gezien de verhoudingen in het veld en met name in de tweede helft. De eerste helft was wel redelijk gelijkwaardig zonder mogelijkheden voor beide ploegen. Maar de tweede helft was AC de betere ploeg, de veel betere ploeg zelfs. Ik heb geen enkele mogelijkheid voor BSC geteld. Dus ze verdienden het vandaag ook niet om te winnen. De wil was er wel, maar het lukte gewoon vandaag niet. Ja, die wedstrijden zitten ertussen. En dan is het jammer dat het de ene laatste wedstrijd van het seizoen is waarbij het eigenlijk wel moet. Maar goed, dat is voetbal 0-3. AC speelt zich helemaal veilig. BSC, dat gaat denk ik de na-competitie in. Dat is een beetje afhankelijk van de andere uitslagen. Maar die heb ik niet bij de hand. Jullie misschien wel in de studio. Volgende week tegen Aarlanderveen gaan ze die 3 punten wel zeker pakken. Daar ben ik zeker van. Dan komen ze op 29 punten. Maar ik denk niet dat dat genoeg is om de na-competitie te ontlopen. In Benthuizen is het in ieder geval 0-3 geworden.
1: En in Zwammerdam voetballen ze tegen WDS. En daar is het 0-1. Nee, daar is het 1 tegen 0 geworden. Als eindstand ook. Want het is ook meteen de eindstand daar. We gaan nog even naar DSO tegen ARC. Rick Zinnige.
3: Ja, we zitten in blessuretijd. 1 minuut blessuretijd gehad. En ik zat net even te tellen. 10 kansen naar rust voor AC. 10 doelkansen, maar geen doelpunt gemaakt. Nu gaat Boyd Baatje naar de grond in de 16. Scheidsrechter zegt opstaan, niks aan de hand. Komt er een doeltrap voor DSO. Ja, en kun je eigenlijk de conclusie stellen dat AC een prima wedstrijd heeft gevoetbald. Maar dan moet je wel die bal erin schieten, want anders houdt het natuurlijk op. En dat lijkt nu dan te gaan gebeuren. En dat betekent dat het kampioenschap daarmee weg is voor de Alfse Racing. Waar het zich dus knap terugknokte in die titelstrijd. Moet het zich dan, zo lijkt het, gewonnen gaan geven aan Valken 68. Dat het 2-0 voorsprong heeft tegen Den Horen. En die vermoedelijk er ook niet meer weg zal gaan geven. En dan kan het alleen nog spannend worden als AC nu die goal dus wel maakt. En ik hoor dat het 3-0 is geworden voor Valken zelfs. Dus dat kan niet op daar. En zij zullen dan ongetwijfeld ook gaan kijken wat hier de laatste paar minuten gaat gebeuren. Diepe bal nu, Derek Prins. Die heeft zich voorin gemeld. Kopt hem naar Timmermans. Die speelt hem naar de buitenkant. Dat is Boyd Baatje. Gaat nog maar eens een voorzet komen. Daar waar we het zoveel hebben gezien. En die bal die is goed, maar die komt op de vuisten van de doelman. Is dit dan Hens? Ja, het is het wel. Maar de scheidsrechter vindt geen strafprijs. En dan ligt het helemaal open. Achterin bij AC is het 2 tegen 1 in het voordeel van DSO. Balletje breed. Komt daar de goal. Is hij afdrukt. Hij schiet nog niet. Hij schiet wel. En je gaat erin. En is het 1-0 voor DSO. Ook dat nog.
4: En dan betekent dat AFC diep in blessuretijd, in de derde minuut van de blessuretijd, op een 1-0 achterstand komt. Het zichzelf heel lelijk in de voet schiet nu. Want daarmee ook in de strijd om de periodetitel nu wel een flater slaat. Want dat betekent dat HVV in punten op gelijke hoogte gaat komen. En dan is er commentaar bij de spelers van AFC op de scheidsrechter vanwege die hensbal aan de andere kant dus. Waar niet voor werd gefloten. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, AFC. En dan is het enige wat ik even moet kijken wat het doelsaldo dan is. Volgens mij is dat ruim in het voordeel van AFC in deze periode. Dat betekent dus dat AFC op doelsaldo bovenaan blijft staan in die periodestand. Maar het zichzelf het wel ingewikkeld heeft gemaakt. Nu richting volgende week in die wedstrijd. En ik hoor dat Herman ook nog even het doelpuntje meepakt.
1: Nou, dan gaan we snel naar Herman. De wedstrijd Alvia tegen Voorschoten.
0: Ja, want daar heeft Voorschoten gelijk gemaakt. Ik denk de verdiende gelijkmaker, gelet op het spelbeeld in de tweede helft. Doelpuntenmaker was Samatuti, die stond in vrije positie voor het doel. Het was even wat heen en weer gedoe met die bal. Maar uiteindelijk kreeg hij hem voor zijn voeten en schoot hij hem in het doel. En Voorschoten was ontzettend blij. En ze zijn echt heel erg blij met dat doelpunt en dat gelijke spel. Maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. Scheidsrechter kijkt wel op zijn klokje. We zitten inmiddels, denk ik, in de, wat is het, de tweede of derde minuut van de blessuretijd. Dus dat is nog niet echt heel veel. Maar goed, het is gelijk geworden hier zo. Het is 1-1 geworden. Alvia natuurlijk een man minder. Maar goed, kijken wat er nog gaat gebeuren in de resterende speeltijd.
1: Oh, ik hoor net Alphen tegen Kikkers is 1-1 geworden. Gaan wij nog eventjes snel terug naar Rick? Ja, we gaan even terug naar DSO tegen ARC voor het laatste stukje.
3: Ja, waar het even schrikken was voor DSO. Want de keeper liet de bal onder zijn voet doorglippen bij een terugspeelbal. En dan kon hem uiteindelijk net voor de lijn pakken. En daardoor blijft de stand op 1-0 staan. Nu komt er een vrije trap voor DSO, denk ik. Terwijl er een speler van ARC op de grond ligt. Dat is Matt Veerhuis. Maar het is inderdaad de vrije trap voor DSO. En de tijd tikt ondertussen door. Bijna 5 minuten blessuretijd erop zitten. En ARC dat nu logischerwijs zoekt naar de gelijkmaker. Dat wordt de scheidsrechtsbal overigens. Die daardoor Van de Horen kan worden opgepikt. Die zal dan ongetwijfeld de bal naar voren gaan spelen. Nee, dat gaat hij op Oversloot doen. Derek Prins daar voorin. Die kopt. Die kopt hem zo naar een speler van DSO. Die trapt hem dan hard weg. Evan Schens pikt op. Die gaat dan ook de bal erin spelen, zou je zeggen. Nee, balletje op Timmermans. Die is niet helemaal lekker en die raakt hem kwijt. En dan komt DSO weer in de omschakeling, wilde ik zeggen. Wordt de bal opgepikt. Dan alsnog DSO en de bal in de diepte richting doelman Timmers. Die speelt hem dan nog 1 keer naar voren. Sam van Horen pikt op het middenveld. Naar de buitenkant, Boyd Baatje. Die wil hem meegeven aan Van de Horen, maar die bal is te hard. Ja, Baatje, die eigenlijk niet echt in deze wedstrijd heeft gezeten. Die conclusie kunnen we wel trekken. En de buitenspeler die weinig voorzetten goed heeft.

0: inworp aan voor AC. Die gaat snel genomen worden met Evan Schens. Die gooit hem naar voren. Daar is Sam van der Horen met de bal op lichtvoet. Aan de andere kant daar ligt de ruimte bij Nick Ossevoort. Timmermans kiest voor de weg terug. Voor de weg zelf. Ja, die levert dan die bal in. Dat is niet verstandig. Maakt dan nog de overtreding ook. Ja, dat is helemaal niet slim van Thijs Timmermans. Die bal gewoon op Nick Ossevoort moet leggen. Dat niet doet. En dan balverlies leidt, de overtreding maakt. En dan gaat DSO eens even uitgebreid de tijd nemen voor die vrije trap. En klinkt dat logisch? Scheidsrechter neemt volgens mij de fluit in de mond. Nee, niet. Die vrije trap is genomen. Daar is het 3-3 nu. En DSO, dat HC schakelt nu helemaal niet om. En dan zou het zelfs hier nog 2-0 kunnen worden. Is het buitenspel? Gaat de bal er wel in? Maar is het buitenspel dus voor Hugo Botermans? En dat betekent dat de 2-0 niet doorgaat. En HC nu de bal nog een keer naar voren kan gaan spelen. 7 minuten blessuretijd hebben we erop zitten. Evan Schens gooit hem naar voren toe richting Boyd Baatje. Kan controleren op de borst. Laat hem vallen op Sam van der Horen. Van der Horen is de bal ook kwijt. Deze fase lukt het even helemaal niet meer bij AC. En dan komt DSO weer. 2-3 is het nu. Als ze snel dit uit kunnen spelen. Actie naar binnen toe. Zoeken weer naar de spits. Nee, het wordt aan de andere kant. Wendholt kan die misschien uithalen. Bal richting de tweede paal. Die komt daar ook goed aan. Langs Oversloot. Bal in de handen van Timmers gespeeld. En dan nu dus nog maar eens een keer AC. Waar had die scheidsrechter al die blessuretijd vandaan? Zou je als neutrale kijker en als DSO supporter bijna zeggen. Want we zitten inmiddels op 7,5. En weer is de bal van Boyd Baatje in de richting van de voorhoede niet goed. En dan fluit de scheidsrechter nu af. Verliest AC. Schiet het zichzelf heel lelijk in de voet. En dat betekent dat Falcon 68 kampioen is van de eerste klasse B. En dat de titel voor AC daarmee weg is. De voorsprong in de periodestand daarmee weg is. Want de HVV wint bij Alphense Boys. En dat betekent dat op volgende week er gewonnen moet worden van Honselersdijk. Om de periodetitel binnen te gaan halen. Want de koppositie heeft het op doelsaldo nog wel. Maar in punten dus niet meer. 1-0 eindigt het hier.
1: Dan gaan wij snel naar Alphia tegen Voorschoten. Herman.

0: zuur natuurlijk is. En die moeten nu weer op zoek naar de gelijkmaker in ieder geval. Maar dat lukt niet. En dan is daar doelman kapitein die de bal rustig opvangt. En even kijkt wat hij met die bal kan doen. Wordt hij uit zijn handen geschoten door een speler van Voorschoten? Dat mag niet. Daar kun je zelfs nog een gele kaart voor krijgen. Maar goed, het is in ieder geval nu een... eens even kijken, daar zou je... Ja, het is gewoon een... een doeltrap zou je kunnen zeggen. Ja, een vrije trap eigenlijk voor de doelman van Alvia. Maar goed, Alvia is dus in de blessuretijd weer op voorsprong gekomen. Het is 2-1. En nu gaat de bal ver naar voren toe. Ondanks die man minder dus. Dat is natuurlijk best wel goed. En dat betekent dat voor Alvia in ieder geval het tweede klassenschap veilig is gesteld. En nu wordt er weer een gele kaart uitgedeeld aan een speler van de Voorschoten. Want achter de rug van de scheidsrechter maakt hij kennelijk een opmerking. Waardoor de scheidsrechter zich omdraait en daar een gele kaart geeft aan... eens even kijken, wie is het? Baka. Die krijgt ook geel. Want de frustratie is natuurlijk hoog aan Voorschotense kant. En dat is uitermate begrijpelijk natuurlijk. Als je zelf in de blessuretijd voorkomt. Of gelijk komt op 1-1. En die punten zo hard nodig hebt. Dat je dan een paar minuten later in die blessuretijd alsnog tegen een strafschop aanloopt. Maar goed, het is niet anders. De stand is dus 2-1 in het voordeel van Alvia.
1: Oké, dankjewel. We hebben nog wat eind- en tussenstanden op dit moment. Even goed kijken. DSO tegen ARC. Die wedstrijd is afgelopen. Het is geëindigd in 1-0.
0: Alvia is afgelopen. Alvia is afgelopen.
1: Oké, dankjewel Herman. Ook de wedstrijd Alvia is afgelopen. Alvia wint daar met 2-1. Ondanks een achterstand van een speler. Die er door een rode kaart is uitgestuurd. Dankzij een penalty die door Jacobi feilloos werd ingeschoten. Dan... even gauw nog wat andere tussenstanden. Er zijn ondertussen wat... Ja, Esto tegen Alanderveen. Esto wint tegen Alanderveen met 6-0. Wat het doelgemiddelde bij Alanderveen nog verder laat stijgen. Dan hebben we de wedstrijd Alphen tegen Kikkers 69. Die wedstrijd is geëindigd in 1-2. Dat betekent dat de Kikkers 69 daar gewonnen hebben. En dat in de vierde klasse B Roda 76 kampioen is geworden. Alvia tegen Voorschoten hebben we zojuist gehoord. Is 2-1 geworden. En wat hebben we nog meer? Alverse Boys tegen HVV is 0-3 op dit moment. Hebben we nog meer? BSC ASC, die wedstrijd hebben we natuurlijk live meegemaakt. Geëindigd in 0-3. Bernardus tegen Van Nispen is de enige stand waar we nog niets van gehoord hebben van die wedstrijd. Voor zover wij het weten is het daar 0-0. Maar dat kan natuurlijk ondertussen wel makkelijk anders zijn geworden.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. We zijn begonnen aan dit deel van het programma, waarin we terugkijken naar wedstrijden. En we gaan eens beginnen met het terugkijken naar de wedstrijd Bernardes tegen Van Ispen. En aan de telefoon hebben we de trainer van Bernardes, Casper Nek. Goedemiddag, Casper.
1: Goedemiddag.
0: Casper, wij hebben eigenlijk geen tussenstanden gezien of gekregen. Dus de laatste stand die wij hadden gekregen was eigenlijk 0-0.
1: Oh, nou, het is 0-2 geworden voor Van Ispen.
0: Oh, dat is jammer voor jullie.
1: Ja, ja, en eigenlijk ook gewoon zeer terecht.
0: Oh, dus, wat is er gebeurd? Vertel.
1: Nou, wij waren vandaag onszelf niet. Laten we daar maar eventjes in het kort op houden. Ver ondermaats. Weinig tot niks gecreëerd en veel weggegeven. En waar het aan ligt, ja, dat blijft de grote vraag. We hebben wat jongens laten spelen die normaal niet spelen. Misschien dat het daarmee te maken heeft, maar dat mag niet zo zijn natuurlijk. Het is doodzonde.
0: Ja, dat is inderdaad heel jammer. Jullie staan op de vierde plek, spelen na competitie voor de promotie naar de vierde klasse. Wat is de consequentie van deze uitslag?
1: Nou, helemaal niks. Wij hadden ook vandaag eigenlijk helemaal geen invloed op de verdere verloop van de competitiestand. Het enige is dat we geen derde meer kunnen worden, want Sporting Leiden heeft gewonnen, zag ik net. Dus wij worden in principe sowieso vierde. Ik weet niet wat Alphen tegen Kikkers heeft gedaan. Dat als Kikkers nog gewonnen zou hebben van Alphen, dan zou onze na-competitieplek in theorie nog in gevaar kunnen komen.
0: Alphen Kikkers is... Alphen heeft niet gewonnen. Want de laatste stand die ons bekend is, is dat de Kikkers hebben gewonnen. Kikkers 69 met 1-2.
1: Oké. Nou, nog een heel leuk boekje, denk ik, in
0: Leiden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Oké, dus voor jullie op de vierde plek geen belangrijke verschuivingen?
1: Nee.
0: Volgende week, dan gaan jullie... even kijken, wat gaan jullie volgende week doen?
1: Naar Kikkers.
0: Ja, oh ja, precies.
1: Dus daar zal het nog om gaan. Want Kikkers zal die wedstrijd willen winnen om aanspraak te maken op de vierde periode. Of op de derde periode.
0: Mm-hmm.
1: En als ze die pakken, dan zijn wij onze na-competitieplek nog kwijt. Dus dan moeten we ook nog over dat HSV Houtse Boys ons helpt door gewoon te winnen van Buitenpark. Het is allemaal heel ingewikkeld hoor. Maar als dat gebeurt, dan is er eigenlijk nog niks aan dan. Maar we moeten het eigenlijk gewoon zelf doen volgende week.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Het is inderdaad die laatste twee speelrondes. Hangt alles aan elkaar aan door alles?
1: Ja, alles hangt een beetje met elkaar samen inderdaad.
0: Ja, oké. Dus, hoe kijken jullie nu terug op deze wedstrijd? Je zegt, we waren onszelf niet. En jullie hebben andere spelers ingezet. Dat is misschien niet de succes. Ga je dat dan volgende week anders doen?
1: Nou, gaan we eventjes kijken. We hebben ook wat blessures opgelopen vandaag van wel vaste basisspelers. Dus we moeten zo even kijken hoe we daaruit komen. En voor de rest gaan we deze snel vergeten en gaan we door naar volgende week.
0: Tegen Kikkers 69. Ik wens jullie heel veel succes daarmee. We gaan jullie uiteraard weer volgen. Dankjewel,
1: Casper Nek. Dankjewel.

0: Linda, Roos en Jessica, was dat nou van? Ze waren weer bij elkaar, hoorde ik. Ik weet niet zeker of dit uit de nieuwe periode komt of dit nog een oud plaatje van ze was. Maar het klinkt als altijd, hè. Er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Goed, terug naar de wedstrijden. We gaan terugblikken op de wedstrijd Alphense Boys tegen HVV. Wedstrijd samen met Eli Watimori. Jonge Hans. Alphense Boys, HVV met Eli Watimori. Eli, goedemiddag. Wedstrijd eindigde in 0 tegen 2.
1: Ja, Eli Watimori is de naam, hè?
0: Ja. Sorry.
1: Ja. Ik... 0-2 verlies.
0: Ja.
1: In de rust staan we 0-0.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk als we in de rust met 3-0 voor staan, dan mag HVV nog in zijn handjes klappen dat het 3-0 staat. En voor ons een terechte voorsprong. Maar dat staat het niet. En 5 minuten na rust staat het al 0-2 voor HVV. Door 2 fouten achterin. Een penalty tegen en een uitgespeelde doelpunt van HVV. Dat zorgt ervoor dat je in achtervolging moet. Waarbij een speler van ons een rode kaart krijgt. Dan speel je met 10 man tegen een 2-0 achterstand. Ja, en HVV wil dan niet meer aanvallen omdat ze die 2-0 willen behouden. En daar blijft ze dan ook bij.
0: Ja. Maar je stapt er even makkelijk overheen. Je zegt, bij de eerste helft hadden we zomaar 3-0 voor kunnen staan.
1: Ja, ik denk dat we rond 4-5 kansen krijgen. Dit wat gewoon echte mogelijkheden zijn waar een doelpunt uit moet komen. En dat beloon je jezelf niet. En dat is erg jammer. Dat doen we natuurlijk ook niet expres. Maar als je wedstrijden wil winnen, moet je die kansen die we krijgen verzilveren. En dan moet HVV in de achtervolging. Maar dat als verhaal, dat moeten we omzetten in doelpunten. En dan kunnen we eigenlijk ook wedstrijden winnen. Jammer, nou, alleen van de eerste helft, maar ook de eerste 5 minuten in de tweede helft. Daarin moeten we door. Nog 1 wedstrijd voor de na-competitie. Heel veel goede dingen gezien. Sowieso in de eerste helft. En dat je tegen 11 man nog een 2-0 voorsprong of 2-0 achterstand eigenlijk kan behouden. Dat ze niet verder uitlopen. Maar je wil wedstrijden winnen. Die mogelijkheden hadden we. Maar we verzilveren de doelpunten of de kansen niet. Lering van trekken en daarin door.
0: Ja, na competitie voor jullie. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kijk je vooruit?
1: Ja, hoopvol. De energie die we in de eerste helft laten zien. Waardoor we HVV toch een goede ploeg. Die nu derde staat. Toch de wil op kan leggen in de eerste 45 minuten. Ja, dat is hoopvol voor de toekomst. Ja, en daar moeten we ons aan vasthouden. En nu moeten we doortrekken wat langer in de wedstrijd. En de kansen verzilveren. Ja. Dus hoopvol richting de toekomst.
0: En volgende week tegen FC Skills.
1: Ja.
0: Een lastige tegenstander of valt dat mee?
1: Ja, lastig als je zelf niet scoort. Dus daar gaan we aan werken deze week. Kijk, je ziet HC... Ik weet niet wat RC vandaag heeft gedaan, maar die volgens mij ook verloren. De competitie is erg gewaagd aan elkaar. Dus elke tegenstander die je treft, dat zijn gewoon goede tegenstanders. Ook FC Skills. Dus we moeten daarin met een goed plan komen. En de uitvoering moet beter dan vandaag.
0: Ja, ARC heeft overigens vandaag verloren. We hebben dat live gevolgd. 1 tegen 0 bij DSO. En dat is jammer, want even terugkijken naar de wedstrijd. Eigenlijk pas helemaal aan het einde, echt in de blessuretijd, scoort DSO tegen ARC. En ARC was eigenlijk bijna de hele wedstrijd wel de bovenliggende ploeg. Maar ook die konden ze uiteindelijk de score niet maken. Ja, en dan valt hij bij DSO.
1: Ja, en dan zie je dat DSO ook een ploeg in de middenmoot van een goede ploeg ARC punten afsnoept. Ja, daarin moet je jezelf gewoon belonen als je die kansen krijgt. En daar gaan we volgende week onze beste beentje voor zetten.
0: Oké, heel goed. Dan gaan we jullie uiteraard dan volgende week ook weer volgen. En wat mij betreft heel veel succes met tegen FC Skills.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Eli. Ja, het is ongemerkt zomaar 5 uur geworden. We gaan naar het ANP nieuws, het lokale nieuws. En wij zijn in ieder geval weer terug. Hopen u dan ook weer aan het toestel te treffen. Tot zometeen.
2: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen.

0: brengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn twee mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. De gemeente Alphen aan de Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
3: Sportlokaal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Welkom terug bij deze aflevering van Sportlokaal. We gaan in dit laatste uur terugkijken naar de wedstrijden BSC 68 tegen ASC. We gaan terugkijken naar DSO tegen ARC. En gaan terugkijken naar Alvia tegen Voorschoten. Ik heb in ieder geval nog wat eindstanden voor u. Alverse Boys tegen HVV 0 tegen 2. Alvia tegen Voorschoten 2 tegen 1. Koudekerk tegen Oostgeest 1 tegen 0. BSC 68, hè, die heeft u natuurlijk meegekregen, 0 tegen 3. Daar gaan we straks uitgebreid op terugkijken. Esto tegen Aarlanderveen is 6 tegen 0 geworden. Zwammerdam tegen WDS 1 tegen 0. Bernardus heeft gespeeld tegen Van Ispen, dat is 0 tegen 2 geworden. En Alphen tegen Kikkers 69 is 0 tegen 2 geworden. Hebben we dan alles even gemeld? Ja, dan hebben we voorlopig... Alphen tegen Kikkers is 1 tegen 2 geworden. Ja, dat heb ik nu goed gezegd. Alphen tegen Kikkers, 1 tegen 2 als eindstand.

0: Anouk, it's so hard. Even kijken op de klok. Het is 5:10. En we gaan terugkijken op de wedstrijd BSC 68 tegen ASC. Een wedstrijd die ASC gewonnen heeft. Omdat ze in de tweede helft plotseling van de rem afschoten, als het ware. En daar 3 doelpunten scoorden in die laatste helft, zeg maar. We gaan terugkijken met Hans Jacquet. Eerst hoort u Dennis Olman, de trainer van BSC.
1: Dennis Olman, trainer BSC. Ik heb een wedstrijd gezien waarin de wilde wel was, maar eigenlijk niks lukte.
2: Nee, ja, ik denk dat je dat goed gezien hebt. Ik denk dat ze allemaal met de juiste focus deze wedstrijd in zijn gegaan. Maar ja, inderdaad niks lukte. Maar wat dan nog eens fout kan gaan, dat gaat dan ook nog eens fout. Dus met als triest gebeuren als je Finn Gouwlozen. Ja, die jongen ligt helemaal open. Ja, die moet echt zwaar gehecht worden. Dus, maar ja... Ja, tot aan zeg maar die 0-1. Ja, daar staan we natuurlijk zo kinderachtig te verdedigen. En een bal weg te werken. Nou ja, goed. En daarna was het echt wel gebeurd. En dat moet ik ook wel zeggen. Toen zijn we ook nog wel geprobeerd om te blijven in ieder geval strijden. En, maar ja, dit is dan typisch zo'n dag. Dan lukt gewoon niks. Nou ja, en dan... Dan zit je met de gebakken peren en zou je eigenlijk moeten gaan opmaken voor na competitie PD-wedstrijden.
1: Zijn jullie daar klaar voor op basis van deze wedstrijd?
2: Nou, op basis van deze wedstrijd zeker niet. Hè. Ik zeg net ook, ook op de bank, ja weet je, als je zo voetbalt, als je zo speelt aan de bal. Want ik vind overigens dat we zonder bal... hebben we het heel lang gewoon prima gedaan. Want ook ASC, het counterde. Maar ze kregen geen poot aan de grond. En, maar als je zo voetbalt aan de bal. En zo kinderlijk bij momenten in het verdedigen zit. Ja, dan ben je niet klaar voor die nakomstje. Maar ja, weet je, daar kennen we kunnen er moeilijk over doen. Maar je zal er toch klaar voor moeten raken. Dus daar beginnen we volgende week maar mee. Met de afsluitende wedstrijd. En ja, dan moeten de neusjes allemaal weer dezelfde richting in, hè? Zoals ze het zo mooi zeggen.
1: Wat was jullie plan vooraf? Want ik begrijp niet vol op de aanval, maar het was van beide kanten heel afwachten.
2: Nou ja, kijk, wij hebben wel getracht op de eerste 8 minuten na. Want toen stond het inderdaad ook gewoon niet lekker. Maar volgens mij hebben we vanaf die tijd geprobeerd continu die 3 man achterop bij hun onder druk te zetten. En daar vandaan de tweede ballen te winnen. Dat lukte wel. Alleen als je er vervolgens natuurlijk met de ruimtes die daar liggen niks mee doet. Ja, dan ziet het er, dan kan ik me heus wel voorstellen dat het er ook niet uitziet. Want je, nogmaals, je creëert daardoor geen normale aanval eigenlijk. En... Maar ja, het is wel de reden dat bijvoorbeeld een AC na de restant van de eerste helft, behouden ze die 8 minuten, de eerste 8 minuten, ja, die hebben helemaal niks laten zien. En dat kwam wel door het juiste manier van druk zetten, denk ik, wat we probeerden. Maar ja, dan moet je ook geluk hebben en dan moet ook die tweede ballen moeten lekker vallen. En dat je, ja, misschien moet je dan ergens wel eens geholpen worden door een mazzelgoaltje of zo. Ja, en dat gebeurt dan niet. En als je dan aan de andere kant kijkt, ja, die krijgen er minder schoot geworpen. In de tweede helft, ja, en dan die tweede en die derde, ja, dat lijkt helemaal nergens meer naar natuurlijk. Dus, maar ja. Dat is dan denk ik een beetje het geluk wat je zelf ontbeert, zeg maar, op die momenten.
1: Kop is omhoog, vertrouwen tanken volgende week met een hoop doelpunten en dan de na-competitie.
2: Nou ja, weet je, dat hoop doelpunten, dat hoeft voor mij ook niet. Het gaat mij erom dat we ook gewoon weer eens in de flow komen met aan de bal. Wat we hier maandag gehad hebben. En dat zijn we wel even kwijt. Dus het belangrijkste is dat we dat moeten herpakken, lijkt me.
1: Heel belangrijk, want je zit aan het einde van het seizoen.
2: Nou ja, daarom. Kijk, en als we dat niet kunnen realiseren, dan kunnen we praten waar we over willen praten. Maar weet je, dan ga je ook gewoon tegen vierde klassers geen potten breken. Zo simpel is het ook natuurlijk. Dus ja, dus we moeten echt, in ieder geval de komende anderhalve week moeten we gebruiken om daar toch wel enigszins vertrouwen te creëren weer.
1: Succes aan mij.
2: Dankjewel.
0: Dan gaan we luisteren naar Falco Hensen. Hij is een van de spelers van BSC 68.
1: Falco Hensen, aanvoerder BSC. Ik heb het idee dat er vandaag niets lukte, dat het er niet in zat.
3: Nou, dat is een mooie samenvatting, denk ik. Als je 3-0 op je kloten krijgt van AC, dan heb je gewoon niks in te brengen gehad.
1: Maar niet dat zij zoveel heel beter waren. De eerste helft zeker ook niet. Dat vond ik gelijkwaardig.
3: Jawel, alleen je ziet gewoon dat wij moeilijk tot kansen komen. En zij hebben voorin een paar hele handige spelers. En dat heeft denk ik vandaag wel het verschil gemaakt.
1: Nou weet ik de andere uitslagen niet. Maar ik denk dat jullie veroordeeld zijn tot de na-competitie nu.
3: Ja, volgens mij wel. Dokkels ook gewonnen in de laatste minuut, hoorde ik net. Dus ja, volgende week doet er denk ik niet zoveel meer toe. Het wordt nou gewoon richten op de na-competitie.
1: Dat is een bittere pil.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, hier hadden we geen rekening mee gehouden. En het liefst was ik na volgende week klaar geweest. Maar nu gaan we nog in ieder geval nog een weekje door.
1: En waar ligt het aan dat jullie voorin geen vijf konden maken vandaag? Lag het puur aan de tegenstander? Lag dat aan jullie zelf? Want ik vond het ook allemaal een beetje afwachtend.
3: Ja, ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. We waren vooral de eerste helft denk ik heel onrustig aan de bal. En veel te snel diep zoeken. Terwijl we via het middenveld de andere kant moeten zoeken. Het is van tevoren 100 keer aangegeven tijdens de wedstrijd.

0: wordt aangegeven. Maar goed, ja, als we dat niet doen en we blijven vervallen in die diepteballetjes, ja, dan, dan kom je nooit tot een fatsoenlijke aanval. En ook niet tot kansen. En dan, ja, weet je, nogmaals, we hebben een paar handige spelers voorin. En ja, zij kunnen wel een vuist maken en wij niet.
1: Nou, kopjes omhoog. Volgende week even vertrouwen tanken met wat doelpunten tegen Aalen en Veen. En dan de na-competitie.
0: Ja, volgende week moeten we inderdaad sowieso die drie punten pakken. En dan nou ja, meteen voorbereiding op de na-competitie inderdaad. En volgens mij spelen we wel thuis. Dus ja, dan gaan we ons gewoon weer oprichten. En zorgen dat we in die derde klasse blijven. Want daar horen we wel gewoon thuis.
1: Dat vind ik ook. Gezien de voorgaande wedstrijd. Niet gezien vandaag.
0: Nee, vandaag misschien niet. Maar op basis van heel het seizoen vind ik dat wel. Dus dat moeten we nou gewoon waar gaan maken dan via de na-competitie.
1: Succes.
0: Dank je wel.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart...

0: Falco in 1985, 40 jaar geleden alweer, hè, zomaar. We gaan terugkijken naar de wedstrijd Alvia tegen Voorschoten. Een wedstrijd die vooral in de tweede helft en vooral aan het einde van de tweede helft opeens heel erg spannend werd. Want na een 1-1 stand door Zamatuti werd er door Jacobi in de via een penalty uiteindelijk de wedstrijd gewonnen voor Alvia met een 2-1 voorsprong. We gaan terugkijken naar deze wedstrijd samen met de trainer van Alvia en dat is Marcel Vondeling.
1: Marcel, over de hele wedstrijd gezien vond ik het een moeizame wedstrijd. Eigenlijk van beide kanten.
2: Ja, helemaal eens. Ik vond van beide kanten een bedenkelijk niveau vandaag.
1: Jullie komen vrij snel op voorsprong. Prima doelpunt eigenlijk. Hele mooie dieptepaas, steekbal eigenlijk. En dan zakt het een beetje weg eigenlijk.
2: Nou ja, inderdaad. Ik denk als je op bepaalde momenten wat vaster aan de bal bent op het middenveld. We hadden vandaag heel veel wapens met lopende mensen. Met Ralf, met Emin, met Donny en met Dylan. Ja, als hij dan een paar keer goed achtervalt, dan loop je voor mij nog 2-3 keer. Maar in de paas, wat jij al zei, het opendraaien, te makkelijk balverlies, het elkaar aancoachen. Niet de juiste energie opbrengen, wat ik vorige week wel heb gezien. Ja, dat was gewoon ondermaats. Maar goed, die staat 1-0 voor, je hebt controle. In de eerste helft geef je, ik weet niet of het een zwalbe was of die scheids was vrij resoluut. Maar je hebt eigenlijk controle, je geeft niks weg. Dus over dat gedeelte ben ik wel tevreden. Ja, dan weet je dat in de tweede helft de ruimtes groter gaan worden. En ja, daar moet je van profiteren. En ik denk dat we een aantal keer goed zijn doorgekomen. Ja, en dan op een gegeven moment krijgt Donovan natuurlijk een rode kaart. Dupeert hij...
1: Was dat omdat hij een opmerking maakte of zo? Want het was geen overtreding volgens mij, zag ik.
2: Voor mij was het een reactie na een overtreding. En of dat verbaal of non-verbaal weet ik niet. Maar hoort niet op een voetbalveld thuis. En dat Donovan, dat is zijn grootste valkuil. Dat komt hem nog veel te vaak komt dat bij hem voor. En dat is doodzonde. Dat is in feite een van je beste spelers. Maar op dat gebied hoop ik echt dat hij nog in de toekomst wat stappen gaat maken.
1: Jullie kregen het moeilijk, het laatste stuk van de wedstrijd. Logisch natuurlijk, omdat Voorschoten vecht voor het lijfsbehoud. Man minder. Ja, dan krijg je problemen.
2: Ja, je ziet dat wij sowieso heel veel pijntjes hebben. Op een gegeven moment dan is het echt passen en meten van hoe gaan we dat invullen. Want Donny wist van tevoren dat hij niet geen hele wedstrijd kon spelen. Ja. Marwan die kon eigenlijk maar een half uur spelen. Dus dan wist hij, die gaat het ook niet volhouden. Ja. Luca aan de rust, last van zijn teen. Ralf valt geblesseerd uit. Emin last van zijn enkel. Ja, dus op een gegeven moment ben je alleen maar aan het denken, hoe gaan we dit doen? Nou, uiteindelijk kom je met 10 man te spelen. Dus we hebben gekozen om met 2 middenvelders aan de zijkant te spelen. Met Dylan en Bas. En dan met Mo en Daniel op middenveld. En dan gelukkig met Sander, dat je die achterhand hebt met ervaring. Dat is natuurlijk heel prettig. Ja, dan zie je eigenlijk dat je nog steeds... Ik zat eigenlijk best wel rustig op de bank. We gaven helemaal geen kansen weg. Een paar afstandsschoten. Maar ja, dan valt hij 1 keer verkeerd. En dan, dan maken ze toch nog de 1-1. Op dat moment weten wij de uitslagen van Sion en van Wipolder. Dus je bent officieel veilig. Ja, en we kunnen nog 4e worden. Dus vandaar dat ik ook bij de laatste cornerbal zei dat ik iedereen naar voren stuurde. Ja, om voor de overwinning te gaan.
1: Nou krijg je een strafschop mee. En op de tribune zaten we allemaal een beetje te gokken eigenlijk van wat gebeurde er nou eigenlijk. Want we zagen wel een speler met rood van het veld afgaan. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk?
2: Ja, ik heb het wel degelijk gezien. En ja, ik heb zelden zo'n domme actie meegemaakt in het strafschopgebied. De bal die komt voor. En het zal denk ik ook op de camera staan. En Daniel die geeft misschien nog een licht duwtje aan die speler. En Daniel loopt weg. En je ziet die jongen gewoon een trappende beweging maken. Okay. Terwijl de keeper voorschoot, die heeft de bal. Dus ja. Ze zijn veilig. Ja. Keeper heeft de bal. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Omdat het, ja goed, weet je, ik ben alleen maar met mijn eigen spelers bezig. Ik zie het gebeuren. Dus in mijn optiek een terechte beslissing. Ik denk een gele kaart, hè. Want volgens de spelregels is de intentie van het natrappen is bepalend voor de... En dat was niet hard. Voor mij is het een gele kaart en een penalty. Ja, en dan maak je die penalty. En nu weet je dat Graaf Willem Vak heeft gelijk gespeeld. Ja. Nood heeft voor mij wel gewonnen. Ja, je kunt volgende week gewoon nog 4e worden. Dan ga je gewoon na competitie in. En dat is waar ik altijd voor sta als trainer. Waar wij voor staan als groep. Waar wij voor staan als Alvia. Om altijd voor het hoogste haalbare te gaan. En dat gaan we volgende week zeker niet nalaten. Alleen het is even kijken hoe deze week de lappenmand door gaan komen. En hoe we dat volgende week gaan inrichten.
1: Want wie is de tegenstander dan, de laatste wedstrijd?
2: Wij spelen volgende week tegen Sion. En die spelen natuurlijk om rechtstreeks degradatie te voorkomen. Dus dat wordt een hele leuke wedstrijd. Dus je gaat in ieder geval naartoe en je gaat ergens voor spelen. Ja, dat is iets waar je naar uitkijkt. Dat je niet voor niets... Dus wij gaan ook volgende week gaan wij gewoon voor de winst. Dus de Voorschoten zich echt geen zorgen over te maken. Dat wij ook daarvoor een resultaat zullen gaan.
1: Hopelijk kun je 11 man opstellen dan, hè?
2: Ja, dat ga ik zelf meedoen met 1 kruk. Komt wel goed, Herman.
1: Succes volgende week.
2: Dankjewel.
0: Dan gaan we praten met nablikken met Donny van der Neut. Hij is de maker van het eerste doelpunt waarmee Alvia op 1-0 kwam na 14 minuten. Donny,

0: kwartiertje het eerste doelpunt van jou. Hoe kwam die tot stand? Vertel het eens.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet exact het moment meer goed voor me kan halen. Wat ik wel weet is dat volgens mij de goede balonderschepping. Dylan die zet het op het lopen. En ik kom eigenlijk achter de laatste linie. Nou, Dylan die tikt hem door en ik kan hem eigenlijk makkelijk langs de keeper schuiven.
0: Ja, het was een hele mooie dieptepaas eigenlijk. Had je hem verwacht eigenlijk al toen hij die bal kreeg?
1: Vorige week zei hij al dat hij een assist zou geven. Ja, dat is toen niet gelukt. Dus vandaag zeiden we, nou, dan doen we hem vandaag. En ja, gelukkig lukte het vandaag. En ik ben blij met de goal.
0: Daarna werd het wat minder van jullie kant. Heb je daar een verklaring voor? Want ja, eigenlijk misten jullie gewoon de hele voorhoede, denk ik, hè?
1: Ja, allereerst Atif. Echt een vreselijke blessure opgelopen. Dus ja, alle liefde uiteindelijk naar Atif. En ik hoop dat hij ja, goed het herstel ingaat en er goed uitkomt. Maar inderdaad, we misten gewoon de hele voorhoede eigenlijk. Want Daan van Leeuwen was er ook niet. Nou, Marwan Fennig natuurlijk nog steeds niet fit. Ik mocht eigenlijk vandaag ook niet spelen. Dus sorry naar de fysio. Maar ja, soms moet je het risico even lopen. En waar het aan lag dat we wat minder werden. Ja, ik denk dat Voorschoten, die speelde natuurlijk ook nog voor lijstbehoud. Je zag dat er gewoon veel energie van beide kanten inging. En ik denk dat zij op dat moment na onze goal net even wat meer energie konden leveren als dat wij op dat moment konden doen.
0: Tweede helft was een moeizame wedstrijd, vond ik, van beide kanten eigenlijk. Waarbij Voorschoten natuurlijk druk op zoek ging naar in ieder geval de gelijkmaker. Dat lukte ook. En dan een strafschop in de laatste minuut, zou ik maar zeggen. Maar hoe heb jij die tweede helft? Want jij bent uitgevallen op een gegeven moment. Heeft dat te maken inderdaad met het feit dat je eigenlijk niet zou kunnen spelen?
1: Ja, toen was het wel echt klaar. In de rust, toen dacht ik, nou, het gaat nog wel. Kwartiertje, 20 minuten maximaal. Nou, dat was het ook echt wel. En dan heb ik liever dat er iemand in komt die frisse benen heeft. Dan dat ik mezelf boven het team ga stellen natuurlijk. Op een gegeven moment dat ging het gewoon moeizaam. Ik zeg, ja, Voorschoten moest ook minimaal een punt, volgens mij, wat ik vooraf begreep. Dus ja, logisch dat zij nog voor dat punt gaan. En ja, dan is het zonde dat hij eigenlijk zo laat nog valt. Ja. En dan, desalniettemin natuurlijk mooier dat hij voor ons ook nog valt. Denk ik gewoon een heel dom moment van de verdediger van Voorschoten. Want ja, wat hij daar doet, dat hoort niet op een voetbalveld. Nee. En terecht dat de scheidsrechter dan een penalty geeft.
0: Bijna je laatste wedstrijd volgens mij voor half jaar. Volgende week de laatste wedstrijd. Dan ben je wel weer helemaal fit?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik hoop het wel. Ja, de tijd zal het nu even uitwijzen deze week. Volgens mij kunnen we zelfs nog voor plek 4 spelen. Dus er staat nog wel wat op het spel voor ons. Maar ja, dat ik hem zo mag afsluiten als laatste thuiswedstrijd. Dat ja, is hartstikke mooi natuurlijk.
0: Succes volgende week.
1: Dankjewel.

0: Harry Styles, hoort u. We gaan weer terugkijken naar de wedstrijd. En we gaan terugkijken naar de wedstrijd DSO tegen ARC. Een wedstrijd waarbij ARC echt de meeste kans had. Steeds druk maakte. Maar dan treedt die ijzeroude wet uit de stenen tijdperk van voetbal alweer in werking. Namelijk als je zelf het doelpunt niet maakt, dan valt hij zomaar aan de andere kant. En dat is precies wat er gebeurde bij DSO tegen ARC. Remco Tuinenburg gaat u horen in gesprek met Rick Zinnigen.
1: Remco, ik vraag me eigenlijk al een half uur af sinds dat de wedstrijd is afgelopen. Hoe is het mogelijk dat jullie niet hebben gewonnen?
2: Ja, dat vraag ik me ook af.
3: Ja, je hebt volgens van die wedstrijden dat het zo gaat. Eerste helft was denk ik ietsjes minder nog. Gaat nog een beetje gelijk op. Of in ieder geval creëer je niet heel veel. Geeft helemaal niks weg. Maar de tweede helft, de eerste vier minuten in de tweede helft. Als het dan 3-0 staat, is er... Maar ja, gaat er niet in.
1: Nee, waar ligt dat dan aan?
3: Ja, joh, ja. Als we dat wisten, dan hadden we er wat aan gedaan. Maar soms heb je gewoon dat soort wedstrijden. Dan wil hij er gewoon niet in. De eerste helft, bal op de paal, waarin iedereen eigenlijk al juicht dat hij denkt dat hij erin gaat, gaat er niet in. Ja, misschien iets te graag willen, maar... Ja, uiteindelijk zeg ik ook tegen die jongens, super trots op... Kijk. Als we er nou niks aan hadden gedaan, dan is het een heel ander verhaal. We hebben er gewoon keihard voor gewerkt. Die jongens zijn de tweede helft, ja, 45 minuten lang, volle bak erop. Eerste helft ook gewoon echt alles aan gedaan. Ja, en als hij er dan niet in wil, hij er niet in. Nou ja, we moeten gewoon super trots zijn op wat we met elkaar gepresteerd hebben. Het is vervelend dat je dan ook nog wel even die goal tegenkrijgt, waarin, ja, wat mij betreft, een zuivere handsbal is. Op de 16.
1: Maar buiten dat is dat dan ook de ruimte die daar ontstaat? Is dat doordat je alles of niet speelt? Of is dat eigenlijk iets wat dan ook niet mag gebeuren?
3: Nee, kijk. Eigenlijk hebben wij natuurlijk gewoon een periode. Voor de wedstrijd hadden wij al een periode. Als je ziet dat hij er niet in wil, kan je natuurlijk denken van ja, ik speel voor een gelijkspel. Maar je kan ook denken, ik ga voor het kampioenschap spelen. Je moet gewoon winnen. Nou, dat ga je dan uiteindelijk. En we hebben daar best lang mee gewacht. Omdat je dacht van ja, oké, we krijgen nog onze kansen. En uiteindelijk ga je Dirk naar voren sturen. En ja, iedereen wil hem maken. En dan zie je dat iedereen toch even te veel naar voren loopt. Bedoel, het is heel vervelend als je nu niks had gehad. dan wordt het heel vervelend. Maar het gebeurt.
1: Als ik één kritische noot mag kraken, de voorzetten, hoe kijk jij daarna? Ik vond wel dat ja, daar misschien een klein beetje laten liggen dan in de afrondende fase.
3: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk is dat ook een kwaliteit natuurlijk. Hè, dat je de bal neerlegt waar je hem wil hebben en waar mensen vrij lopen. En als dat dan niet lukt, dan is dat, heeft dat ook met kwaliteit te maken. Maar ik denk eerder dat het aan de tegenstander lag. Dat hij er niet in wil, dan dat het aan ons lag. Kijk, uiteindelijk spelen hun toch op een bepaalde manier, waardoor het voor ons iets lastiger wordt om voor elkaar te krijgen wat wij altijd voor elkaar krijgen. En ja, nou, nogmaals. Soms gebeurt het gewoon dat hij er niet in wil. Ja. Wat moet je meer doen dan wat we nu gedaan hebben? Ja, wat kan ik ze verwijten? Ja, dat ze er niet in hebben geschoten. Maar voor de rest kan ik ze niks verwijten. Snoeihard gewerkt. Soms heel goed gevoetbald. Waren ook in sommige gevallen wel heel slordig nog. Dus we hadden misschien nog iets meer kunnen creëren. Maar ja, ik kan niet boos zijn.
1: Begrijp ik. Slotconclusie van dit verhaal is dat het kampioenschap wel weg is. Je bent natuurlijk wel teruggeknokt vanaf plek 11 naar daar waar jullie nu zijn. Ik kan me voorstellen dat dat toch iets van gemengde gevoelens oplevert zo aan het einde van die rit.
3: Ja, kijk, wat je dan doet is dat je naar dit seizoen kijkt. En dan kijk je aan het begin van het seizoen en dan het eerste seizoen zelf was niet goed. En dan de tweede seizoen zelf zet je iets heel goeds neer, zeg maar. En dan ben je heel dichtbij. Maar eigenlijk hebben we het nooit in ons eigen...

0: Als je dat nog veel breder trekt. Ik weet niet of je Valk een beetje gevolgd hebt. Maar als je ziet wat daar bij die club gebeurt. Hoe dat daar bij zo'n vereniging, bij zo'n club leeft. Hoeveel mensen daar komen, hoe dat aangejuicht wordt. Hoe dat aangewakkerd wordt. Hè, dus de absolute wil om als club te promoveren. Die is daar ook. En goed, hier zijn wel veel supporters van HC en thuis ook. Maar...
1: Er ontbreekt nog wat.
0: Er ontbreekt nog wel wat, ja.
1: Tot slot dan echt. Volgende week die periodetitel echt definitief binnenhengelen, toch?
0: Kijk. Volgens mij staan we nu gelijk met HVV in de periode. We hebben een beter doelsaldo. Dus als HVV die pakt, dan worden we derde op de ranglijst. Zeg maar, stel dat je verliest, dan worden we derde op de ranglijst. Dan pak je die van Valken. Maar goed, we moeten even gewoon dit verwerken. En uiteindelijk wil je gewoon doorgaan met waar we bezig waren. En dat zijn wedstrijden winnen.
1: Je hebt dan nog even.
0: Ja, daarom. Dus ik had wel andere plannen. Het laatste weekend van mei. Maar,
1: die kunnen eruit nu, hè?
0: Ja, dat moet ik al zeggen. Jammer genoeg.
1: Tenzij het mooi afloopt, dan is het niet jammer, toch?
0: Nee, dat is ook zo. Nee. Dat is jammer voor dat weekend, maar als het goed afloopt, dan sowieso kijk ik terug op en dat moeten we niet doen, maar uiteindelijk, als je zo'n reeks neerzet in de tweede seizoen zelf, dan kan je alleen maar blij zijn, toch?
1: Zet hem nog maar even voort. Succes komende week.
0: Dankjewel.
2: Remco Tuinenburg is dus toch nog een soort van tevreden. Ten slotte, in de terugblik op DSO tegen ARC, gaan we nog even luisteren naar een gesprek tussen Rick en Thijs Timmermans.
1: Thijs Timmermans, we kunnen allemaal clichés erbij pakken natuurlijk, maar hij brandt toch op het puntje van mijn tong. Hoe is het mogelijk dat jullie deze wedstrijd niet winnen?
3: Ja, geen idee. We hebben er echt alles en een beetje meer aan gedaan. En afgelopen week is het heel veel goed gegaan. Vandaag was het geluk niet aan onze zijde.
1: Mooi gezegd. Je begint de wedstrijd eigenlijk goed met drie kansen vrij snel. Daarna neemt die kansverhouding iets af. Minder mogelijkheden. Waar lag dat aan?
3: Ja, geen idee. We begonnen inderdaad misschien te goed. Zodat je dan in normaal patroon vervalt, waardoor het iets minder goed lijkt. Ik kreeg inderdaad veel kansen in het begin eerste helft, begin tweede helft. En in de voorgaande wedstrijden hebben we best wel snel een doelpunt gemaakt. En dan voetbal je gewoon lekkerder. En dat is gewoon hoe het is.
1: Na rust vond ik jullie heel fel. Creëerden jullie ook meer mogelijkheden. Wat is er in de kleedkamer gebeurd waardoor die mogelijkheden eigenlijk weer meer kwamen?
3: Ja, niet zoveel. Ik denk dat we eigenlijk deze wedstrijden continu op dezelfde manier hebben beleefd. Fijntunen natuurlijk heel de tijd. En ik denk dat we vandaag recht hadden op meer. Alleen recht hebben op en krijgen, dat zijn twee dingen.
1: Kun je je vinger dan leggen op waarom dat in die laatste fase vandaag dan niet lukt?
3: Nee.
1: Dat is duidelijk. Kampioenschap is hiermee weg. Je bent natuurlijk vrij knap teruggeknokt in dit seizoen, waardoor je nog mee hebt gedaan op het kampioenschap. Leeft dat dan nog op een bepaalde manier nu? Of heb je zoiets van volle focus op die periodetitel?
3: Nee, daar ben je wel doodziek van. Dat is duidelijk. Ik bedoel, complimenten allereerst en felicitaties naar Valken toe. Want die hebben gewoon met geen geweldige ploeg gewoon een geweldig resultaat neergezet. Complimenten naar de technische staf daar. En voor ons, onze ogen zijn natuurlijk op de na-competitie nu.
1: Wat een spannende wedstrijd volgende week tegen Honselesdijk.
3: Ja, maar dat is het leukste in principe. Kijk, we waren afgeschreven natuurlijk in de winterstop en terecht. Stonden we 11e. Nou, ik geloof dat we na de winter een keer of 11 hebben gewonnen. Dus met dat in je achterhoofd en met het doel dat we 2 jaar geleden hebben bedacht, is het prettig dat we nog ergens voor spelen.
1: Er is nog geen man overboord.
3: Nee, dat is het aan het einde van die play-offs ook niet. Want dan zijn we waar we moeten zijn.
1: Succes volgende week.
3: Dankjewel.

0: Shakira met een heerlijk nummer. Lijkt inderdaad een beetje op die oude hit die ze toen heeft gemaakt voor het wereldkampioenschap. Bakka bakka. Wow, maar dat vond ik een echt een fantastisch nummer. Deze is best leuk, maar minder. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We gaan maar weer eens terugblikken. AVV Alphen speelde tegen Kikkers 69. En de Kikkers die wonnen met 1-2. Aan de telefoon hebben we Dennis Bos. Dennis is de trainer van de Kikkers. Nee, sorry, de trainer van AlVV. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat zeg ik toch goed, hè, Dennis? Jij traint AVV, hè?
1: Ik train AVV al
0: ja,
1: een jaar.
0: Ja, heel goed, precies.
1: Kikkers is er al een paar jaar terug.
0: Ja. Maar uiteindelijk heeft Kikkers dus van jullie gewonnen. Hoe is die wedstrijd verlopen?
1: Op zich voor ons nadelig in de laatste 5 minuten. Maar de eerste helft waren we, denk ik, de bovenliggende partij. Scoren met een fantastische vrije trap. En we gaan met 1-0 de rust in. En in de laatste 5 minuten maakt Kikkers 2 doelpunten. Eentje uit de corner, eentje uit een aanval. En dan sta je 2-1 achter.
0: Ja, in de cruciale laatste paar minuten. Dus dan is er ook geen kans meer om dat weer recht te gaan zetten.
1: Nee, dat had niet gelukt, nee.
0: Nee, natuurlijk. Maar is dat een moment van onoplettendheid van jullie? Of waren ze toch stiekem sterker?
1: Nou, kijk, de laatste fase waren ze wij wel sterker. Wij hebben flink doorgewisseld. Voor ons staat er niets meer op het spel. En ik denk dat bij elkaar opgeteld in 2-1 nederlaag leidt.
0: Ja, wel jammer. Maar je zegt, voor ons staat niks meer op het spel.
1: Nee, we waren vorige week natuurlijk kampioen gewonnen. Mm-hmm. En dus was voor ons niks meer te behalen behalve de eer. En we hebben niet met het standaard elftal gespeeld. En Kikkers was goed in spel. En heeft een hele grote ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. En misschien is dit voor hun een kroon op dit seizoen. En voor ons was het lastig motiveren nog. En uiteindelijk in de laatste fase ga je onderuit.
0: Ja, zonde. Ik hoorde dat er leuke festiviteiten zijn gepland voor jullie op het veld.
1: Nou, op het veld, kijk, vooraf, er werd een era gemaakt door jeugdspelers en door Kikkers zelf. We hebben een bos bloemen gehad. Dat was hartstikke leuk om te ontvangen. Dus de entourage was er. En nu, na aflopen, hebben we ook allemaal activiteiten, muziek hierbij, DJ en een cocktailbar, noem het maar op. Het is vieren na 19 jaar een kampioenschap binnenhalen.
0: Ja, en terecht.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Jullie zeggen, het gaat nu even natuurlijk helemaal nergens meer over. Jullie zijn kampioen geworden. Wat gaan jullie dan volgende week? Moeten jullie volgende week ook nog gewoon spelen?
1: Nee, wij zijn klaar. Wij hebben vrijgeloten laatste speelronde. Dus we hoeven niks meer.
0: Dus jullie kunnen inderdaad heerlijk gaan vieren, biertje drinken op het veld even en om het veld heen. Leuke dingen doen. Jullie zijn klaar.
1: Precies. En de focus mag alweer naar volgend seizoen. Dan zullen we er een tandje bij moeten doen in de vierde klasse.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja, kijk je daar optimistisch naar?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij een ploeg hebben met kwaliteiten. We moeten alleen even kijken van, nou ja, wat is dan die verhouding met de rest van de vierde klasse? Maar ik heb wel het geloof dat we in ieder geval kunnen handhaven.
0: Ja, dus komend seizoen proberen jullie te gaan handhaven. Gaan jullie met de hele ploeg overigens naar de vierde klasse? Of gaan de jongens weg?
1: Er gaan 1 of 2 weg. Er komen er 1 of 2 bij. Maar in principe blijft het wel intact. Maar gezien de kwaliteiten die we nu hebben, denk ik dat we redelijk mee kunnen komen in de vierde klasse.
0: Ja, dat is gaaf.
1: Ja.
0: Dat betekent, dan doe je het ook ergens voor. En dan wordt het geen walk-over, deze vierde klasse. Maar gaat het ook echt weer ergens om?
1: Nee, ik denk dat we echt wel weerstand kunnen bieden tegen deze ploegen. En wat de krachtsverhouding is, weet ik niet. We gaan het meemaken. Na 6 wedstrijden kunnen we daar naar kijken. Maar ik heb wel het goede gevoel dat we dat aankunnen.
0: Oké. Okay. Nou, dan wens ik jullie allemaal nog een hele, hele plezierige avond, Dennis. En, we gaan jullie uiteraard weer volgen in het volgende seizoen in de vierde klasse. Dank je wel.
1: Oh, hartstikke top. Leuk.
0: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Fijne week.

0: Nog eventjes terugkijken naar de wedstrijd van Koudekerk. Ik heb op mijn plaatje staan Groeneweg tegen Koudekerk, maar volgens mij is dat niet helemaal correct. We spreken in ieder geval met de trainer van Oostgeest tegen Koudekerk, juist. En we praten met de trainer van Koudekerk en dat is Sander van Dijk. Sander, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Sander, een beetje een gekke wedstrijd, want jij is halverwege ook nog even gestaakt geweest.
1: Ja, klopt.
0: Kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat kan zeker. Dat was bij een 1-0 stand. En er was gewoon een situatie in het veld en de scheidsrechter beoordeelde dat als geen overtreding. Die jongen vond dat wel een overtreding. Die protesteerde daar best wel heftig op. Daar kreeg hij geel voor. En in zijn reactie, voor zijn reactie daarna, toen zei hij wat, kreeg hij nog een keer geel. Dus twee keer geel en rood. En toen reageerde hij nog iets heftiger dan dat hij daarvoor al deed. Met een woord dat kan niet herhaald worden. En daar kreeg hij nog direct rood voor. Dus ik heb vier kaarten in 10 seconden gezien. En dat was voor de scheidsrechter zo heftig dat hij heeft besloten om het tijdelijk te onderbreken.
0: Bij een 1-0 stand?
1: Dat klopt, ja.
0: En uiteindelijk de eindstand?
1: Ook 1-0.
0: Ja, oké. Okay. Dus er is verder niet meer gescoord.
1: Er is daarna niet meer gescoord, nee. Het was denk ik een kwartier voor tijd. Een minuut of, 20 minuten voor tijd. En gelukkig waren alle teams en alle spelers, in het veld ging het voor de rest redelijk gemoedelijk. Dus gelukkig besefte de scheids ook dat het denk ik goed was om deze wedstrijd uit te spelen. Want ik denk dat het meer gezeik oplevert dan dat het uiteindelijk oplevert om nu te gaan staken. Definitief te staken, dus ik ben heel blij dat de scheids uiteindelijk de keuze heeft gemaakt. Ook voor degene die wel van goede wil waren. En ik bereid ik absoluut niet goed wat er gebeurd is. Maar dat is één individuele speler. En daar hadden voor de rest weinig, de teams weinig mee te maken. En ook zeker de begeleiding niet. Dus ik ben blij dat de scheids de keuze heeft gemaakt om de wedstrijd daarna uit te spelen.
0: Ja, terecht zeg jij. En daarmee dus een overwinning voor jullie.
1: Ja, en een hele belangrijke overwinning. Deze hadden we echt nodig. Zeker gezien de andere uitslagen. Heel blij dat we tegen een ploeg als Oostgeest, dat gewoon uitstekend tegenstander is, dat we die wedstrijd winnend over de streep hebben getrokken. Het was niet makkelijk. Wat ik zeg, Oostgeest is gewoon een enorme goede ploeg. Ze hebben ook zeker de kansen gehad. Maar ik denk dat ik vandaag echt het team een enorm compliment moet geven voor de strijdlust, de beleving die we getoond hebben. Want tegen een tegenstander die individueel beter is dan ons. En ik denk een enorm strijdend Koudekerk gezien, wat ik een aantal wedstrijden gemist heb. Hebben we vandaag ruimschoots goed gemaakt. En pak het. Drie hele belangrijke punten.
0: Ja, en dat is de drie punten die je nodig had om ook volgend jaar in het derde klasse uit te kunnen komen.
1: Ja, was dat maar zo. Want de uitslagen zijn zo dat we toch volgende week nog wel echt een punt nodig hebben. Tenminste, om niet afhankelijk te zijn van anderen. Maar we kunnen nog niet op voorhand zeggen dat we ons nu veilig gespeeld hebben. Dus omdat AC gewonnen heeft en Dokus gewonnen hebben, kunnen die volgende week nog over ons heen. En we spelen natuurlijk twee na competitie, twee rechtstreeks degraderen. Dus we zouden nog in die positie terechtkomen. Kunnen komen. Dus we hebben volgende week minimaal een punt nodig. En daar gaan we uit bij AC alles aan doen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat weer volgen bij jullie. Want de laatste speelronde volgende week.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Dankjewel. En heel veel succes de volgende week dan ook.
1: Dankjewel, fijn weekend.
0: Dankjewel, fijn weekend. Dag.

0: Het is hoe dan ook bijna 6 uur. Dus tijd om dit programma af te sluiten. Tot zover deze aflevering van Sportlokaal. Aflevering nummer 1818 in de 22e jaargang. Met heel veel dank aan Peter Vaassen, Servaas de Vries, Rik Zinnige, Herman Scholten en Hans Jacquet. Nog heel eventjes op de valreep vertellen wie er de na-competitie gaan. Dat zijn in ieder geval de Alphense Boys, Zwammerdam, Bernardus en ook BSC 68 gaan de na-competitie in. Hazerswoudse Boys speelt de finale op 6 juni op neutraal terrein. En de tegenstander is op dit moment nog niet bekend. AVV Alphen is kampioen geworden en promoveert natuurlijk naar de 4e klasse. En gedegradeerd zijn Aarlander Veen. Die zijn gedegradeerd naar de 4e klasse. En Floriant is gedegradeerd naar de 5e klasse. Volgende week de laatste speelronde. Wij zijn daar natuurlijk weer bij. Hopen u dan ook weer aan de radio te treffen. Wat mij betreft tot misschien een andere keer. Dag hoor.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn 2 protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van 3 koplopers. Hij boekte zijn 2e ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listener's discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.
11: 2 uur lang, ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekend prologue. Studio.

0: wat een fijne plaat. Die hoor je niet zo vaak van 10CC op de radio. Een hele goede avond. Het is weer een nieuwe aflevering van je eigen weekendproloog op Studio Alphen. En natuurlijk ook Studio Kaag en Brasem. Het is het midden mei weekend. En we doen het weer met veel plezier voor je. Met uiteraard weer vaak genoeg dezelfde ingrediënten als vaste items. Martin, wat hebben we allemaal deze avond voor je op de radio?
1: Nou, voor we daar gaan beginnen, eerst even stilstaan bij het feit dat het midden mei is. Ja. Want het lijkt wel midden januari.
0: Nou, het lijkt inderdaad midden januari. Hopen dat we er wat verbeteringen zetten. Er zijn goede berichten over mid volgende week. Maar ja, dat is pas mid volgende week.
1: Ja, maar goed, als het uitkomt, mensen, dan wordt het de Pinkster maakt alles goed.
0: Dat is
1: en als het de Pinkster niet is, dan zijn wij het wel. Wat doen we allemaal? Ja, we hebben vanavond natuurlijk weer een agendaatje voor je. Ja. We hebben het allemaal. Karin Bloemen. Ja. Het toneelstuk Verdriet is het ding met veren. Tim Knol is terug. Je wist het misschien niet. Wij weten het wel. We gaan precies aan jou vertellen waar hij dan terug is. En Love, Soul and Dance, daar houden we natuurlijk heel erg van. En daar is ook een feestje mee. Verder natuurlijk de beste drie nieuwe platen van deze week in de New 3. Aardig gelukt weer, hoor.
0: Aardig gelukt, hè? Ja, we hebben weer een mooie keuze voor je gemaakt. Je kunt weer meestemmen als je lid bent van ons panel. Verder gaan we natuurlijk weer kijken naar berichten uit de regio. Zowel op politiegebied, agendapunten en algemene wetenswaardigheden uit Kaag en Brasem en Groot Alphen aan de Rijn.
1: Dat, we hebben ook nog een dooie van de week.
0: Hebben we nog een dooie?
1: Ja, onbekende man. Onbekende man. Maar goed.
0: We
1: hebben toch wel een paar leuke dingen gedaan. Dus we hebben weer een leuk plaatje aan kunnen koppelen. Dan in het tweede uur gaan we mixen. We hebben een soulplaat voor je. En een nieuw spelletje.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, de intro's zijn terug. De Odd One Out is terug.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, maar de jaartallen zijn gebleven.
0: Hebben we ook nog connections trouwens?
1: We hebben ook nog connections. En waar waren wij gebleven? Bij Green Guardside van Scritti Politi.
0: Dat
1: daar
0: is ook zo.
1: Daar waren we gebleven.
0: Dan gaan we op doorborduren. Daar hoor je straks alles over in het tweede uur. Oh, even met z'n allen. La-di-da-di-da. La-di-da-di-da. Terug naar de 80's met Carly Simon. En die vraagt zich af waarom.

0: zegt Martin.
1: Zegt Patrick.
0: Dat is hem nou, hè? De nieuwe zinger van Calvin Harris en Jazzy. Plaatje Satisfy. Heeft toch de Neil 3 niet gehaald?
1: Nee, raar.
0: Dat begint raar, hè?
1: Raar.
0: Dat is wel aardig, hè?
1: En daarvoor ook een leuk plaatje, hè? La-di-da-di-da.
0: Ja,
1: Bart van Leeuwen moest ik gelijk aan denken.
0: Ja,
1: maar
0: precies,
1: dan komt dat ik heel oude man ben.
0: Why, Carly Simon, die uit de 80's. Maar dat belooft dus veel goeds als deze plaat al zo leuk was en het net niet heeft gehaald voor de Neil 3. Die komt eraan, hoor.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: En die komt er ook aan.
0: Ja, dit komt er ook aan.
1: Sterker nog, daar gaan we nu mee beginnen. In 2024 maakte Karin Bloemen een reis naar het zuiden van Chili. Een dun volkgebied met veel natuurschoon. Het voelde alsof ze zo'n 50 jaar terug in de tijd was gegaan. La-di-da-di-da, Bart van Leeuwen. Niet overal gestresste types met mobieltjes, maar mensen met alle tijd die echte gesprekken voeren met elkaar. Het intense gevoel dat Karin kreeg van dit natuurlijke levenstempo deed haar beseffen. Het is tijd voor een nieuwe renaissance. In Renaissance 2.0 neemt La Bloemen ons mee naar de tijd van voor de computer. Dat is lang geleden, hoor. Naar de fantastische viermansband. Nee, naar de jaren 70. Tijd van vrijheid, creativiteit en natuurlijk geweldige muziek. En dat doet ze met haar fantastische viermansband. En zorgt voor een inspirerende voorstelling die het publiek wapent tegen de uitdagingen van deze tijd en met een grote glimlach op het gezicht weer terugvoert naar de 21ste eeuw. Beleef het mee zaterdag 16 mei vanaf 7:15 in de avond. Kaartje €39. Verkrijgbaar aan de kassa van, je begrijpt het al, Theater Castellum. Want daar treedt ze op.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: Het toneelstuk Verdriet is een ding met veren. De vader schrijft een boek over een gedichtencyclus Kraai van de beroemde auteur Ted Hughes. Hij gaat hiermee door, ook als zijn vrouw onverwacht overlijdt en hij achterblijft met de twee jonge kindjes. Hij stort zich op zijn werk. De kinderen vluchten in wonderlijke, zelfverzonnen sprookjes. En de vader probeert de kraai van Hughes in woorden te vatten, maar het omgekeerde gebeurt. Een zwaarmoedig stuk, Martin, met dank aan Theater Werkplaats Maastricht. Dat is een eind van huis voor de ondersteuning bij het maken van deze voorstelling. Auteur en acteur Jacob Derwig die bewerkte de tekst voor het toneel. En om kaartjes te krijgen is reserveren noodzakelijk en dat kan alleen via het

0: volgende e-mailadres. Let op, pennetje erbij. i.f.dekker@telenet.be. We gaan de grens over.
1: België.
0: Met de auteurs van het stuk is trouwens afgesproken dat de voorstelling wel besloten is. En ze aan de toeschouwers al een vrijwillige bijdrage vragen om de kosten van de voorstelling, zoals decorkleding, zaalhuur, te dekken. Goedkoop decor, want de suggestie is een tientje per persoon. Deze zaterdagavond om 8 uur in Eetcafé Punt. En dat is in Kaag in Braassem aan de Langeweg in Roelvaar in Sveen.
2: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
1: Er past ook niet heel veel mensen in, denk ik, toch? In zo'n Eetcafé.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Enfin, goed nieuws, vrienden. Tim Knol is terug. Gelukkig is veel nog hetzelfde als vroeger. Tim alleen op een podium vol met instrumenten, prachtige covers en veel nieuwe liedjes. Maar wat is er veranderd? Tim zelf. Daar gaat Wanderings over. Bezinning, maar ik denk ook bezinging tijdens het wandelen. En daar is iets moois mee te doen. Zaterdag 16 mei om 8:15 in Park Villa in Alphen. Kaartjes 24,50 via tickets.parkvilla.nl.
0: Vind ik niet duur.
2: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Vind ik niet duur.
1: Ja, valt heel erg mee.
0: Het is helemaal niet zondag. Dit is ook zaterdag. Excuses voor de verkeerde jingle. We hebben het over love, soul en dance. Zaterdag 16 mei, het gezelligste 70s, 80s en 90s feestje. LSD kun je ook gebruiken. Nee, het heet LSD. De dansavond voor echte soul-liefhebbers van jong tot oud. Soul, disco, funk, R&B, inclusief een fotobooth, gratis parkeergelegenheid en een heerlijke sfeer. Scoor nu die tickets aan €16 via www.lovesouldance.nl/tickets. En Wet n Wild, dat is de venue aan de sportlaan nummertje 5 in Alphen aan de Rijn. Dat is een volle agenda, jongens, deze week.
1: Oh. Ja, maar wel allemaal in Alphen, hè?
0: Allemaal in Alphen.
1: Behalve Eetcafé Punt. Dat is natuurlijk in Roelevaar het Veen, hè?
0: We gaan door met de eerste uit de Real Three. Het is dansen geblazen vanavond met de nieuwe platen. Dit is de nieuwe single van Aluna George samen met George Reed. Turn Back Time.
3: Future Hits. De Nieuw 3.

0: is een druk plaatje, Martin, dit. Uit de nieuwe single van Luna George en George Reed. Met z'n tweetjes, saampjes, draaien zij de tijd even terug. Turn back time. Ja, vond ik toch wel lekker, hoor. Ik vind het een 8-min. 8-min van mijn kant. Martin.
1: Ik doe een 7,5 van mijn kant.
0: 7,5.
1: Hey, poppelepee. Ik ben even met de administratie bezig.
0: Dat mag. Dat, kan
1: dat duurt altijd even. Hè. Dat is allemaal niet zo eenvoudig.
0: Dan roep ik jou thuis even op om ook even mee te stemmen. Mocht je dit ook een leuke plaat vinden, word even lid van het panel. Kan je doen met een mailtje. En dan stuur je eventjes je aanmelding naar de beide studio's. Studio@studioalfa.nl of studio@studiokaag.nl.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Nou, jij zegt het. Er is zeker wat gebeurd in de regio.
0: Oh,
1: dan moet ik even kijken. Ik heb zoveel briefjes en papiertjes.
0: Er is zoveel mensen. Afgelopen week.
1: Oh, op 11 mei. Daar hebben we het over. Rond 11 uur brak er brand uit in een paviljoen van zorgcentrum Ipse de Bruggen aan de Rijksstraatweg in Zwammerdam.
0: Oh.
1: Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat in een kamer een matras in brand heeft gestaan. Het incident was vrij snel onder controle. Maar 5 bewoners van het zorgcentrum moesten vannacht ergens anders slapen. Nou, dat was niet vannacht, hoor. Dat was de nacht van 11 op 12 mei. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling in het hele gebouw vrij. Het paviljoen telt in totaal 10 woningen. En 5 van de 10 bewoners konden vannacht dus wel weer in het eigen bed slapen. Volgens Hollands Midden zijn er geen gewonden gevallen. En daar zijn wij heel erg blij mee.
0: Nou. Straks op meer wetenswaardigheden uit de regio, maar even serieus dingen bespreken met je.
1: Serieus
0: heen gegaan, hè?
1: Ja, serieuze zaken.
0: Vertel, Martin, wie heeft ons verlaten?
1: Deze week is heen gegaan producer Jack Douglas, 12 mei. Hij werd 80 jaar oud. En hoewel hij niet wereldberoemd werd, produceerde hij veel grote uiteenlopende namen. Zo zat hij achter de controletafel bij Aerosmith Toys in the Attic. Maar ook bij John Lennon en Yoko Ono's Double Fantasy. Hij begon echter als schoonmaker in de fameuze New Yorkse studio Record Plant. Na het Institute of Audio Research te hebben doorlopen, leerde hij daar John Lennon kennen. En raakte met hem bevriend. En hij werd zo een van de geluidstechnici op Lennon's Imagine. En ook met Aerosmith werkte hij door de jaren heen meerdere keren samen. En waar wij hem vooral van kennen, denk ik, en ook wel een van zijn grootste successen, dat was het hitalbum Live at Budokan van Cheap Trick, waarop allemaal studionummertjes opeens heel veel beter werden. You want me to want you, of I want you to want me. In ieder geval, dat was de grote hit, maar wij vinden deze leuker. Hier is Surrender.

0: ook nog eens een keer live. De live versie van Surrender van Cheap Trick. Live gedaan trouwens in Tokio, Japan, in het Nippon Budokan. En je hoorde me in het kader van de doden van de week.
1: Ja, en wie was dat dan ook alweer? Dat was niemand van Cheap Trick, hoor, maar dat was hun producer Jack Douglas. En die is deze week... Douglas. Die is deze week overleden. Hij werd 80 jaar oud.
0: Goed, we duiken nog even de regio in.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
1: Zeker, want de muziek van MTV Unplugged blijft tijdloos en veelzijdig. De Unplugged Experience eert deze traditie met een puur akoestisch optreden waarin de nummers op een nieuwe manier worden vertolkt. Elke noot, elk akkoord en elke stem krijgt exact en extra ruimte om te schitteren. Verwacht een nostalgische avond vol passie, muzikale klasse. En ook iconische pop- en rockklassiekers uit de jaren 80 en 90. Een meeslepende live-ervaring die bewijst dat akoestische muziek net zo intens en krachtig kan zijn als een grootschalige show. Tickets €29, inclusief servicekosten en één consumptie. Aanvang is kwart over acht. Flora Boskoop aan de Parklaan, nummertje 4 in Boskoop. Wat er nou niet bij staat, is wanneer het is.
0: Dat
1: is wel een beetje jammer.
0: Zoek er even op.
1: Ja. Voor de volgende weten we wel wanneer het is. Dat is namelijk donderdag 21 mei, want dan is het namelijk wel 21 mei. Back to the Country maakt zijn derde lustrum vol en de bezoekers krijgen er niet genoeg van. Het geheim, geen nieuwerwets gedoe, gewoon Johnny Cash en John Denver. Zijn gewoon ook gestopt in de jaren 70. Terwijl country is big, hè? Is groter dan groot.
0: Ja, ja.
1: Maar Beyoncé zal je niet horen die avond. De traditionele opener van Neil Young zegt het allemaal. Get back to the country. Back where it all began. De band, Savannah en solist Dick van Altena voeren je 2 uur lang terug naar de tijd toen muziek nog muziek was en liedjes er nog toe deden. Eerlijk en zonder poespas. Donderdag 21 mei in Theater Castellum in Al van der Rijn voor €29 en de 50 centjes.
0: Dat is country, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat andere is ook op donderdag 21 mei. En dat begint op kwart over 8.
1: Ah,
0: tot een uurtje of kwart over 10 staat bij €29 inderdaad, Martin.
1: En zeg
0: dat was €29, daar had je gelijk in.
1: Oké, okay, je denkt, country, dan doe ik gelijk, pak ik het groots aan.
0: Wat een bruggetje hebben we hier weer bij de weekendproloog. Ongelooflijk, zeg hij. We gaan er een paar achter elkaar rijden, zometeen Magnetic van Bauza. Junior Jack komt nog voorbij, Stupid Disco. Nog een clubklassieker, maar is Look Away van de Big Country.

0: Heroes met Junior Jack en de Stoopy Disco. En daarvoor de hit van The Bowser en Magnetic. En daarvoor 80s bij Studio Alphen en de Studio Kagebrazen. Big Country, Look Away. Dit is je eigen weekendbeloog. Bracht de tijd op 10:50.
1: Baby, make your move. Step across the line. Touch me one more time.
0: En dat is een mooie tijdmelding, dacht ik, voor iets uit de regio.
2: En dan nu... Even wat lokaal.
3: Even wat lokaal, zeker. We gaan het hebben over afgelopen weekend. Want toen zijn er in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 zorggelijke woninginbraken gepleegd. Natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Volgens de politie waren de inbrekers op zoek naar sieraden. De politie is een onderzoek gestart om de daders te vinden. Dat lijkt me heel erg goed van ze. Met behulp van een koevoet en schroevendraaiers wisten inbrekers de woningen via de achterdeuren binnen te komen. En daar hebben ze de woningen overhoop gehaald in de hoop sieraden te vinden. De politie gaat met behulp van camerabeelden en signalementen een buurtonderzoek starten om de daders te vinden. Ze hebben ook nog enkele tips ter preventie van inbraak. De mannen van de politie.
0: Handig.
3: Doe altijd je ramen en deuren op slot. Dat is een hele goede tip, ook als je maar even weg bent. Leg geen dure spullen in het zicht en laat het licht aan als je niet thuis bent. Zorg voor geluid in huis. Laat bijvoorbeeld de radio aanstaan. Moet je altijd doen en dan zet je hem natuurlijk op Studio Kaag en Brazem of op Studio Alphen. Zorg altijd ook voor goedgekeurd hang- en sluitwerk. En daarmee complimenteert de politie hun advies. Maak het inbrekers niet te makkelijk, aldus de mannen in blauw.
0: Nog meer van de mannen in blauw straks, of was dit al een beetje?
3: Ja, de mannen in rood.
0: Oh, de mannen in rood. Kom maar even door, anders hoor. Mag
3: nee,
0: wel
3: dat, nee, dat doen we straks.
0: Dat doen we toch straks?
3: Ja, doen we toch straks.
0: Oh, het is natuurlijk tijd voor die nieuwe 3.
3: Daarom.
0: Ach ja, daarom. Jongens, oh, wat stom inderdaad. We moeten gauw door, want ja, de lijnen staan roodgloeiend. Wanneer komt die tweede? Nou, die is onderweg en dat is maar er eentje hoor. Rani
3: no, no, no, no, no, no.
0: Met Bakermat. Dit is I Love Life in de nieuwe.

0: Ahmad en Rani krijgt van mij een 8+. I love life, Martin.
1: Ja, voor mij een 8. Want ik vind het ook een fijne plaat, hoor.
0: Een fijne plaat.
1: Fijne plaat op Google.
0: Er komt er nog één, hoor, straks.
1: Ja, is die nog fijner?
0: Ja, die nou weet ik ook niet zeggen. Ga ik het zien, hè? Ook jij thuis, doe dat duit in het zakje. Word lid van het panel en stem mee. Na 9 uur hoor jij wat de uitslag is voor deze week. Zometeen nog een Club Klassieker, nog een berichtje uit de regio. Dan gaan we naar de nieuwsberichten. Dan gaat Martin mixen en nog heel veel andere leuke dingen doen. Maar eerst Macklemore en Ryan Lewis.

0: Macklemore en Ryan Lewis. Ook nog Ray Dalton in the house. En Kent Holders hier bij je eigen weekendproloog.
1: In the house.
0: In the house, in the house. Wat heb jij daar nog in de house trouwens?
1: Nou, ik heb nog een laatste berichtje van de politie. Of in dit geval van de brandweer. Want in een woning aan de Bonnens-Hosangweg in Woubrugge is zaterdagmiddag brand uitgebroken. We hebben het over vorig weekend wederom. En daarbij kwam veel rook vrij. En volgens de brandweer was de brand uitslaand. Nou ja, zij kunnen het weten, want zij waren erbij natuurlijk.
0: Ze waren erbij, ja.
1: Ja, die brand brak uit rond 2:30 in de woning die tussen de Bonnens-Hosangweg en de Woudwetering ligt. En de brandweerwoordvoerder meldde eerst dat het vuur in een wasmachine was ontstaan. Maar dat bleek niet het geval.
0: In een wasmachine?
1: Ja, hij is ontstaan in de constructie ernaast.
0: Oh.
1: Ja.
0: De wasmachine zit water, dus daar kan weinig fout gaan dan.
1: Om ervoor te zorgen dat het vuur niet oversloeg naar de naastgelegen woning met rieten dak. Ja, dat was tricky natuurlijk. Was de brandweer gericht aan het slopen. Heel goed van de mannen. Op foto's te zien dat er veel rook vrij kwam uit de houten uitbouw van het huis. Rond 3:30 was de brand alweer onder controle. Dus een uurtje daarna. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En door alerte omwonenden die snel alarm sloegen is de schade relatief beperkt gebleven. Al dus de brandweer. Nou, bedankt. Bedankt alerte omwonenden.
0: Laat die foto's eens zien, Martin. Oh ja, ik zie het, ja. Veel rook, hoor.
1: Heel veel rook.
0: Oh.
1: Boemka, boemka, boemka.
0: Heerlijk, heb je zin in, zeg jij.
1: Zeker.
0: Uit de stal van Rick James, het clubje dames. We hebben het over de Mary Jane Girls. En in de jaren 80 zongen ze over hun eigen huis. Dit is In My House, bij je eigen weekendproloog.

Martin, ik denk als Rick James met de dames in hun huis op de bank zat, dan zullen er ranzige dingen gebeurd zijn. Mary Jane Girls en In My House.

0: Op 8 voor bij je eigen weekendbeloog op Studio Alphen en Studio Kagerbrugge. We gaan door met de laatste, Martin. De laatste uit de Newsroom. Oh. En ook dat is weer fijn, hoor. Ga luisteren naar Beach Crimes. Dit is Wannabe.
1: De Newsroom.

0: beter. Mag de pret niet drukken hoor. Geef de plaats een 7,5. De nieuwe van Beach Crime State Wannabe. Als derde en laatste bij de weekendpro voor dit midden mei weekend.
1: Ja, ik ben wel mee eens. Bert, op het eind werd hij wel wat beter. Dus hij is gestegen van een 7 naar een 7 plus.
0: Oké, nou heel goed. Heel fijn. Bijna 5 voor geworden.
1: Ja. Zeg maar.
0: Ja, zeg maar. Jij had nog een opmerkelijk ding weer.
1: Ja, opmerkelijk ding. Nou, wel opmerkelijk. Het is om de week raak. Vogelpark Aviefouden in Alphen aan de Rijn is weer een vogel kwijt.
0: Ah,
1: gaat om een groenvleugel-ara. En dat is natuurlijk een papegaaiensoort. Ara is na de vogeldemonstratie van maandag niet meer teruggekeerd. Hij geniet wel vaker van een extra rondje, maar komt altijd voor de avond weer terug, schrijft de dierentuin op hun Facebookpagina. Maar dit keer is dat dus niet gebeurd. De ara is een kleurrijke verschijning met rode, groene en blauwe veren. Avifauna is op zoek naar mensen die de groene vleugel-ara gezien of gehoord hebben. En verzoekt om in dat geval contact op te nemen met het vogelpark, want ze willen hem graag terug.
0: Oh, wacht, er komt een berichtje binnen. Oh, Mart, hij is terug.
1: Hij is terug.
0: Hij kreeg hem net binnen hier. Hij is terug.
1: Dat is mooi.
0: Kijk, wat staat hier? Hij is door de rukwinden waarschijnlijk meegevoerd. Zo de groep kwijtgeraakt.
1: Oh, goos.
0: Ik krijg een woordvoerder hier op de lijn van Avifauna.
1: En je
0: een groepje kinderen heeft hem gevonden op het schoolplein vanmiddag bij de Hobbitburg Spectrum. En toen kwam er een medewerking van Avifauna en die kwam met een stukje walnoot. En die zei, kom, waar zit je? Oh, had een naam. Rio heette die, Martin. Rio heette die. En hij is er helemaal
1: te Rio.
0: Rio.
1: Zeg Pet, wat heb jij weer een ongelofelijke fijne extreme clubklassieker uitgezocht?
0: Ja, ik heb de bak met Spindrag eventjes schoongemaakt. En deze stond er bijna vooraan, Martin. Hoe kan je hem ook eigenlijk missen? I'm warning you, Gail Adams. Heel graag tot zo na het

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. Van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En Brazen. 2 uur lang. Ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: Dat was toch eens eventjes een leuk begin van het tweede uur van jouw weekend. Proloog terug naar de jaren 80 met een van die leuke new wave bandjes. Electro new wave bandjes van die tijd. De Thompson Twins hoorde je. En dat was een van de grootste hits. Dokter de Dokter.
1: Ja, dat hebben we al een tijd niet gehoord. Tijdens ons programma de Thompson Twins. Dat je dat nog weer hoort op de radio. Alleen bij de weekendproloog behalve met een studio KG Braasem. Straks nog wat sportnieuws over de vrouwen van EMM 21 en over voetbalvereniging Wouwbrugge. Dan hebben we het over het landschap rond het spookverlaat in Hazeswoude Rijndijk. En we hebben ook nog nieuws over dorpsbrouwerij Uzzewuzze uit Roelofwaar in Zweden.
0: Uzzewuzze.
1: Uzzewuzze,
0: ja, man.
1: Ja, leuk nieuws voor ze. En verder natuurlijk de vaste ingrediënten. We hebben een nieuw spelletje.
0: We hebben een nieuw spelletje, daar ga ik straks meer over vertellen. We gaan mixen met de Soul Charts. Dat is ook wel weer eens leuk.
1: Ja.
0: En we gaan de connections doen en we waren gebleven bij Skritti Politti vorige week.

Maar eerst gaan we muziek uit de jaren 70 draaien. Het is een beetje obscuur Nederlands beentje. Frank Kramer zat daarin. En Patricia Pai zingt op de achtergrond mee. En dat is allemaal bedacht door Ron Brandstede, want die was destijds plugger. Hier is de Full House.

0: zeg het maar, hoor. Leuk of niet?
1: Ja, fantastisch. Ik heb er ooit al een keer van gehoord, maar je moest het echt weer eventjes in mijn hersenen praten. Inderdaad, Ron Brandstede, die was ooit plugger. Hij is nooit bij ons in de studio vroeger langs geweest. Maar we hebben wel ook een plugger gehad. Die kwam altijd met singeltjes van Jan Smit en Thomas Bergen. Toen heette het hier in de studio nog Heatwave Radio. Oh. Het is, wat is het? 11:00
0: Ja, laten we nog eventjes bij die Full House stilstaan. Want daar deed dus ook Frank Kramer mee. En dat is toch een man, die was echt zeer veelzijdig. Van hij was dus zanger hierbij. Hij was ook voetballer. Hij heeft heel veel clubs gevoetbald. Uiteindelijk was hij het meest bekend bij zijn tijd van toen hij bij FC Volendam speelde. En ook bij Haarlem heeft hij nog gevoetbald. En daarna werd hij natuurlijk presentator.
1: Ja, quizmaster.
0: Heel veel quiz heeft hij gepresenteerd.
1: En toen werd hij drugsdealer?
0: Nee, dat is weer een andere.
1: Oh, dat is
0: Frank Masmeijer.
1: Oh ja, Frank Masmeijer. Oh ja.
0: Dat moet je niet op elkaar halen.
1: Goed, we gaan eventjes kijken naar de uitslag voor je van de New Three. Die drie nieuwe platen die we de eerste uur hebben gedraaid. En die hebben het allemaal heel goed gedaan door dikke voldoendes. Beach Crimes met Wannabe eindigt met een 7,37 gemiddeld op de derde plek. Tweede plek is voor George Reed en Aluna George. Turn Back Time 7,62. En al jouw stemmen bij elkaar opgesteld. Dit was echt de absolute nummer 1, hoor. Een dikke 8,8 plus 8,12. Precies voor Bakermat en Rani. En I Love Life.
0: Lekker wel, lekker plaatje.
1: Lekker, die ga je vaker horen, hoor, hier.
0: En we nog even wat leuk lokaals?
1: Ja, Usse, laat ik daar eens mee beginnen. Want dat is die dorpsbrouwerij uit Roelofarensveen. Die hebben de Dutch Beer Challenge een bronzen medaille gewonnen. De wedstrijd is de belangrijkste professionele bierwedstrijd van Nederland. De brouwerij werd derde met een Tulpie Weizen. Ja. In de categorie tarwe en graden bier. En deze Weizen is extra bijzonder.
0: Extra bijzonder.
1: Omdat deze gebrouwen wordt met biologische tulpenbollen. Ja, een mooie link dus met Roelofarensveen. Al dus Erik van der Zwet van Usse. En weet jij wie trouwens ook de bierbrouwer is bij Usse?
0: Nee.
1: Etje Straver. We kennen hem natuurlijk van TCN en ook de stem van het nieuws was hij altijd bij onze omroep. En Etje heeft zich ook toegelegd op het bier en ik denk ook wel in het bier. Nou, dat was hem al even.
0: Oké.
2: Okay. Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Daar gaan we nu dan aandacht aan besteden. De Eurythmics, dat was een invloedrijke Britse synthpop duo uit de jaren 80, bestaande uit Danny Lennox en Dave Stewart. Hun bekendste album Sweet Dreams Are Made of This. Dat betekende hun grote doorbraak wereldwijd. En het album combineert elektronische muziek met pakkende melodieën en opvallende teksten. Het titelnummer werd een enorme hit dankzij de herkenbare synthesizerklanken en de krachtige stem van Annie Lennox. En met dit album zette Eurythmics een vernieuwende stijl neer die veel invloed had op de pop- en dancemuziek van de jaren 80. En dan vraag je je natuurlijk af, wat is dan toch in vredesnaam de link van vorige week met Skriddy Polidi? Wel, dat is dit nummer, Wrap It Up, wat op dat album staat. Dat is een duet van Green Guard Side, de frontman van Skriddy Polidi met Annie Lennox.

0: Studio Alphen en Studio Kaag
1: in Braassem.
2: Het verhaal van 50 jaar popmuziek.

0: is mooie muziek, toch?
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, hier. Ja, ja, ja. Op de radio bij de Weekend Prolog. En Eddie Lennox en Al Green hoorde je. Put a little love in your heart. En daarvoor de Eurythmics. Samen met Skinny Politi. Daarom draaiden we die voor jou. Wrap It Up. En Put a little love in your heart. Dat is een vrolijk en inspirerend lied. Dat oproept tot meer liefde, vriendelijkheid en begrip in de wereld. En dat kunnen we best wel gebruiken, hoor. Het werd oorspronkelijk uitgebracht in 1969 door Jackie DeShannon. Die het samen schreef met haar broer Randy Myers. Of zijn broer. En laat ik even in het midden. En Jimmy Holiday. Dat werd een groot hit in de Verenigde Staten, hoor. De vierde plaats van de Billboard Hot 100 bereikten ze ermee. De bekendere versie is toch deze van Annie Lennox en Al Green. In 1988 werd het opnieuw uitgebracht voor de film Scrooge. En dat was het bekende kerstverhaal van Charlie Dickens. Van Charlie Dickens, van Charles, Dickens, ja, natuurlijk. Ja. Geschreven als hedendaagse comedy met Bill Murray in een glansrijke hoofdrol. Een van de beste rollen die hij speelde. Alhoewel, hij heeft heel veel goede rollen gespeeld. Een geweldige acteur.
1: Ik denk toch dat zijn vrienden hem wel Charlie hebben genoemd, hoor, Martin.
0: Ja,
1: denk
0: toch wel, hè?
1: Ja, jawel. Hey, na een totaal van 23 jaar als wethouder actief te zijn geweest, stopte Gerard van As zijn partij Nieuw Elan. Die laat weten dat de 81-jarige van As heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen als kandidaat wethouder. Nieuw Elan, die draagt Gert-Jan Schotanus en Yvonne Peters voor als wethouder. Van As is sinds 2014 wethouder in de gemeente Al van den Rijn, maar vervulde die functie ook eerder al, tussen 1982 en 1993. De wethouder staat vooral bekend om de vele bouwprojecten in de gemeente waaraan hij heeft bijgedragen, zoals de vernieuwing van het Alphense Centrum, woningbouw in de dorpen en de nog te bouwen wijk, de Gnephoek, waar zoveel over te doen is geweest, Martin.
0: Over de Gnephoek.
1: De Gnephoek. Oh, oh. Oh.
0: Ah, waar ook veel over te doen is geweest, nou, is over John Charles Waite, de man achter de baby's. Die daarmee een grote hit scoorde en die ook solo een enorme hit wist te scoren. Begin jaren 80 met Missing You. En in de jaren 90 richtte hij een ander bandje op. Dat bandje dat heette Bad English. En die brachten één geweldig mooie plaat uit. En nu gaan we nu voor je draaien. Hier is Time Stood Still. The first

0: best een lange plaat. En daar was ik best blij mee. Want we hadden de nodige tegenslagen hier in de studio. Maar het is wel goed gekomen. Wat een mooie muziek, hè? Ja, gewoon 5 minuten duurde singles vroeger. Bad English en John Wade. En je hoorde Time Stood Still.
1: Ik heb een leuk bericht gevonden, Martin. Het gaat over de veen, varen en veilen. Maar ook vooral misschien wel een beetje zeilen. Ze rondvaart met versnapering en verhalen. Je kunt om 2 uur aan boord stappen voor de ontspannen rondvaart van 1,5 uur door de Veense polder met een versnapering. En een verhaal van de schipper. Opstappen doe je bij restaurant Wagenaar aan het zuideinde nummertje 3B. En om 3:30 dan bezoek je ook nog eens een keer in de middag de historische veiling. De Veense veiling, waar je via films en uitleg meer leert over de tuinbouwhistorie. Je kunt ook zelf meedoen aan een echte veiling met streekproducten. En rond 4:30 sluit je dan een complete en verrassende middag af. Kun je eventueel terecht in de vele horecagelegenheden in de omgeving. Meevaren kun je voor €25. Het begint dus allemaal om 2 uur en duurt ongeveer tot 4:30. Nou, wanneer is dat dan? Dat is op diverse woensdagen. 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni en dan in juli op de 10e en de 24e. En in augustus gaan ze op de vrijdag ook door. 7 augustus en 21 augustus. En parkeren kun je dan allemaal op het parkeerterrein van de Liefde voor Harmonie. En dat is aan het noordeinde 240A. Leuk, hè?
0: Zeker leuk.
1: Ik wil een keertje meevaren, hoor, Martin. Lijkt het is zo belastig gewoon zo door de week natuurlijk. Dan ben je gewoon aan het werk.
0: Ja, dat kan het allemaal niet.
1: Nee, dat kan het allemaal niet.
0: Dat kan het allemaal niet. Dat is onze... Dat denkt ons.
1: Wordt niks. Nou, straks dan wordt sportberichten. En Martin heeft een mixtafel aan de praat gekregen. Het is maar goed dat de microfoon dicht stond.
0: Ja, het ja zeker. Ja, mijn god. Nou. Daar werd toch de halve Bijbel bij geroepen. Maar die hebben wel geholpen, dus dat is een heel fijn.
1: Ja, hij doet het.
0: 11 nieuw, daar heb ik het over in de UK Soul Chart. Reggie Myrix en Taiwan, daar is hij weer. The Sweetest in de Nigel Lewis mix. Die gaan we niet voor je draaien. Op nummer 10 ook een binnenkomer. Zet Soul featuring Rose Vincent and It's You. En op nummer 7 ook weer binnen. Booker en Newberry III. Oh, dit is een tijd geleden dat we daar wat van gehoord hebben, zeg. En Mike Stevens met Just Can't Give You. En dan gaan we voor jou de top 5 in wandelen. En op nummer 5 nieuw. De Hill Sit Soul. En een heel album. La Salietia. Van 11 naar 4, Down to the Bone. Maar opnieuw op nummer 1 van 5, Terry Green. En die gaan we voor je draaien. Hier is Starlight.

Okay, Soul Chart. Dan laat ik nou eventjes op een goede manier die top 5 nog even mee doornemen. Hillsing Soul en Nessa Livia, zo heet het album. Die komt op 5 binnen. Van 11 naar 4 stijgt diezelfde band. Samen met Down to the Bone met Cat Up and Dance. Vorige week nog nummer 1. Dylan Jonah en Robbie Love en Take My Love. Vorige week voor je gedraaid. Fijne plaat is dat. En op nummer 2 blijven staan. Lucas Seto en Sweet Love In. En de nummer 1, die hoort dus als eerst in de mix. Terry Green, Dino Sirius en Brandon Lane. Dat was ook een fijne plaat hoor. Starlight, daarna in de mix. Save the Robots, ja, ze zijn er weer. Elke week een nieuw plaatje en af en toe draaien we er eentje voor je.

0: Dit was Junior. Woe, en Mama used to say.
1: We kruipen langzaam richting 10:50. We hebben wat berichten uit onder andere nog Hazenswoude Rijndijk. Want op 30 en 31 mei verandert het landschap rond het spookverlaat in Hazenswoude Rijndijk in een verrassend decor vol muziek, theater, poëzie, dans en kunst. Het programma biedt net als in 2024 een mix van muziek, kunst, theater en dans. Van intieme optredens in schuren en op erven tot verrassende voorstellingen voor jong en oud, workshops en ook heel veel meer. Midden in het weiland dus, en dit jaar strijkt het festival neer dus op het spookverlaat, een bijzonder stukje polder met een mysterieuze naam en een rijke geschiedenis. Op het programma staan meer dan 40 acts, Martin.
2: Waaronder, best veel.
1: Juist veel. Best veel. Waaronder Tess Merlo, Spinvis en Saartje. Cabaretduo Kolder, dat is erg leuk. En kunstenaars Marjolein Houdijk en Boukje van Ieperen. Praatjes vullen geen gaatjes komt ook. En nog heel veel meer. Meer informatie in het hele programma. Kun je kijken op www.onderuit.eu. Dan kun je ook de tickets bestellen. www.onderuit.eu. 31 en 30 mei. In het spookverlaat in Hazenswoude Rijndijk. Leuk, ga erheen, kom dat zien. Maar geniet ervan vooral.
2: Ja, genieten. En dat kan je nog een kleine 20 minuten. Straks wordt het puzzelen geblazen.
1: Ja.
2: Want dan gaan we die hele nieuwe popquiz mee spelen. Maar ook wel een hoop dingen die we al eerder hebben gedaan. Gecombineerd. Even daarover straks meer. Maar eerst muziek van vandaag. De dag uit de New Street. John Colt, I Feel the Music in My Soul.

0: Inclusief Martin.
1: Ja, ik ook. Het is even de beste plaat uit de nieuwe team van dit jaar. En ik bedacht me net bij mezelf dat we zijn nogal bijna halverwege het jaar.
0: Ja.
1: Dat is toch alweer halverwege de vijfde maand. En het is toch vooral dans wat het voortbrengt, de New Tree.
0: Althans,
1: platen die goed zijn. En dit is toch wel een van de allerbeste. John Colt en I Feel the Music in My Soul. Lieve luistervrienden, het is eindelijk weer tijd voor...
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
1: En dat is een verzameling van...
2: En dan nu, een introspelletje.
1: En ook deze.
2: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
1: Maar ook nog een klein beetje.
0: Een uitdaging.
1: Ja, je gaat vier intro's horen.
0: Ja.
1: En dan willen we gewoon weten wie de artiest is en wie de uitvoerende is.
0: Ja.
1: En eentje hoort er dan niet bij. En dat heeft dan te maken met die top 40. Want al die plaatjes, tenminste drie van die vier plaatjes, die komen uit een hitparade van de 15e mei, waar we nu leven. Maar dan uit een ander jaar. En eentje is niet uit hetzelfde jaar, maar uit een ander jaar.
0: Oh.
1: Ja, dus als je nou ook nog weet welke jaren het zijn, dan helpt dat met het oplossen. En dat is dan de odd one out. Zullen we het gewoon gaan proberen?
0: Laat het gewoon proberen. Het is de eerste keer, dus ja. Dat kan van alles fout gaan. Maakt niet uit.
1: Ik doe ze alle vier even snel achter elkaar.
0: Ja.

0: Ja, dat waren ze al.
1: Ja, dat gaat snel. Mag ik nog één keer die tweede horen?
0: Dat mag.
1: Dat even. Oh ja. Ik was toen nog aan het schrijven.
0: Ja, die eerste was een beetje kort, hè?
1: Ja.
0: Ik denk dat we het gewoon maar eens even gaan doen. Wat was deze?
1: Dat was Snap. En de Power?
0: Denk je? Ja. Ik denk het ook.
1: Klinkt er wel zo, ja.
0: En dan de tweede.
1: Enjoy the Silence van Depeche Mode. Dat denk ik.
0: Dat denk je. Words like violence break the silence. Come crashing in. Dat was het stoppen. Dan weet je ook wat stopknopje zit. Dat klopt ook dus.
1: Ja. Oh ja, ik weet nog wie dit was. Ja. Het is Naughty by Nature.
0: Heet het plaatje?
1: Hip Hop Hooray.
0: Nee, zo heet het niet. Het heet namelijk zo. Zo.
1: Zo. Oh ja, OPB. Nou, maar dat maakt niet heel veel uit voor de... Nou ja, je volgende vraag nog even natuurlijk. Wacht even.
0: En dan, OPB, ja. En dan was dit de laatste.
1: Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
0: Nou, we gaan luisteren of dat goed is. Ik denk het wel. Ja, en nou is de grote vraag. Welke hoort er niet bij?
1: Nou, ik denk dat de tweede ouder is dan de andere drie.
0: Dus jij denkt... En dat is helaas niet goed, Pet.
1: Dat is niet goed.
0: Nee, want Snap, Depeche Mode en Phil Collins stonden alle drie in de hitparade... In mei 1990, maar deze stond pas in de hitparade 2 jaar later in 1992.
1: Oké. Interessant spelletje, hoor.
0: Interessant spelletje. Nou, het komt elke keer weer terug. En wat ik ook interessant vind, is dat... Maar mag ik kiezen? En ik vond deze wel leuk.
1: Ja, die vind ik heel leuk.
0: Degene die... Ja, ze waren alle vier leuk.
1: Doe je dan de volgende keer een plaatje uit de jaren 70 en de rest uit 2024? Dat is makkelijker.
0: Ja, dat denk ik niet.

0: Maar ze hadden toch ook hip-hop hooray?
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, hip-hop hooray, ho! Maar dit was de OPP.
1: Naughty by Nature, die hoorde er niet bij. Die was uit 92. En die andere kwamen allemaal uit mei 1990.
0: We gaan nog even naar de sport van de Roelof Arendsveen. De vrouwen 1 van EMM 21. Die heeft afgelopen zaterdag geschiedenis geschreven, Martin. Want na een overtuigende 7-2 overwinning op voetbalclub Oegstgeest werd het kampioenschap definitief binnengehaald. Hiermee is de vrouwen 1 het eerste standaardteam van EMM dat kampioen geworden is. En de afloop werd de kampioenschap schaal uitgereikt door Melina Rietbroek. En zij is de hoofdsponsor van de makelaardij. Dan even nog naar Woubrugge. Nog zeker van een jaar in de vierde klasse. Dankzij een 1-0 zege op de Nicolaas Boys is de ploeg niet meer te achterhalen. Voor nummer 10 TAVV. De spelers die kwamen onder het genot van een fraaie sfeeractie het veld op. Maar vooral de bezoekers waren in de eerste helft de betere partij. Desondanks maakte Ruben Verijn de 1-0 namens Woubrugge. Het bleek het enige doelpunt van de middag te zijn. En in de tweede helft kreeg Woubrugge nog een aantal kansen. Maar hij wilde er niet meer in. Desondanks dus een ontlading bij het laatste fluitsignaal. Ze mogen nog een jaartje blijven in de vierde klasse. Alsof ze al kampioen waren geworden. Zo groot was de ontlading, hoorde ik.
1: Nou, ik denk dat de ontlading Volendam voor één van de twee teams zondag ook heel groot zal zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En ik hoop nog echt van harte dat het Telstar wordt. We gaan nog een plaatje voor je draaien. De ene laatste. En dat is, we hadden al Depeche Mode aan het begin. En we doen nog meer van dat soort fijne electro new wave pop uit de jaren 80. Maar dit is een band, is toch iets minder bekend hoor. En dit is eigenlijk hun enige hitnotering die ze hebben gehaald in Nederland. We hebben het over Blancmange. En de ene laatste voor vanavond, die heet Don't Tell Me.

0: Don't Sell Me was dat, de Blancmange. En daarmee zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. Ja. En er nog eentje voor je. Dat is al altijd natuurlijk een vrij extreme clubklassieker uit de jaren 80. Maar daarover straks meer.
1: Ja, volgende week zijn we er weer. En wat we volgende week hebben, dat vertellen we eigenlijk nooit, Martin. Wat hebben we volgende week? Nou, dat komt omdat we het zelf nog niet weten.
0: Ja, we hebben wel, denk ik, weer een spelletje. En we hebben, ja, denk ik, wel weer de connections. En we hebben, denk ik, wel weer een solplaat. En we hebben, denk ik, wel weer een mix. En we hebben, denk ik, wel weer een dode van de week. En dan denk ik, weer wel weer een new three.
1: Maar heel inhoudelijk kunnen we er nooit echt nog vooruit op ingaan. Wat we wel kunnen vertellen is dat we je een heel fijn rest van het weekend gaan wensen. Een goede werkweek en hopelijk volgende week mooi weer.
0: Ja, als het weerbericht nog eens uitkomt, mensen, dat zou fijn zijn voor de Pinksteren. En dan zijn wij gewoon op de radio, hè?
1: Dan zijn we gewoon op de radio met de Pinksteren. Ja hoor.
0: Net zo makkelijk. De laatste, dat is die extreme clubklassieker, is van Mastermind. En die heet Happy Music.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Show.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: To the girl.
12: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
13: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: de Dance Decade.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.
9: Studio
7: Alphen en Studio Kaag
9: en Brasem.
7: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. De Dance Decade.
10: Get your hands off of my man. You hear me, girl? Get your hands off of him.
11: Daar is hij dan weer, heren. Martin Bertwijn.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: The Dance Decade.

Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan.

0: aan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer.